Because my dreams are bursting at the seams.

0: Hallo.
1: Dag Anita, met Vincent van Q-Music van de radio. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Hallo, jullie zitten in de auto.
0: Wij zitten in de auto op weg naar Frankrijk.
1: Hé, hey, leuk. Ook op vakantie.
0: Op vakantie, 14 dagen.
1: Ja, dat is grappig, hè. Ja. Mensen die buiten seizoen op vakantie gaan, die zijn nu allemaal weg. Die zeggen gewoon van, wij hebben het gezien, we houden het voor bekeken, we zijn weg.
0: Dat is zo, dat is zo.
1: En is dat niet een beetje te warm nog in Frankrijk?
0: Dat is nog redelijk warm, ja, rond de 30 graden.
1: En is dat dan met een zwemmetje doen en zo, en marktjes gaan bezoeken?
0: Marktjes, zwemmetjes, cocktailjes drinken, genieten.
1: Hey, heel veel plezier, Anita.
0: Ja, dank je, Vincent.
1: Dag.
0: En jullie ook. Ja. We hebben de radio op de achtergrond, hè.
1: Ah, maar dat is goed, hè. Ook in Frankrijk, hè.
0: Oh, zeker vast, absoluut.
1: Dag.
0: Allee, goed, bedankt.
1: Bonjour, au revoir.

de vroege vrienden die op reis vertrekken, ja, ik kan daarvan genieten. Soms ben ik jaloers, maar meestal denk ik gewoon, geniet ervan. Je hebt het verdiend. Dus Anita van daarnet, bon voyage. Beste vrienden, dit is de vroege ochtend. Dat weet je, omdat je wakker bent. Maar op de radio is dat dan het voorprogramma van Maarten en Dorothee. Ik hou je even rustig bezig tot de headliners komen, hè, de hoofdact Maarten en Dorothee. En dus wil ik heel graag weten wie er nu al wakker is en wie er meedoet vandaag. Dus stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht.

koninkrijk van de angst. Is je dat ook al opgevallen als je naar tv kijkt? Ik zeg maar iets, Blind Getrouwd of andere reality. Niemand zegt nog, ik ben bang of ik heb schrik. Iedereen zegt, ik heb angst. Vind ik zo'n rare evolutie. Maar ik vind het ook zo'n lelijk woord. Wat was er mis met bang en

0: Goed.
1: Wouter uit Brugge zegt angst. Ik denk dat dat komt door woorden als vliegangst. Vliegbang klinkt ook raar, hè? Ja, maar dat is natuurlijk wel zo. Ik denk persoonlijk dat het komt door het Engelse woord anxiety. Hoor je zo vaak de laatste tijd anxiety. Mensen hebben anxiety. Maar anxiety lijkt al een klein beetje op het Nederlandse woord angst. En ik denk dat het daarvan komt. Maar Christophe uit Diksmuiden zegt skietenbenauwd. Ja, dat is natuurlijk West-Vlaams. En dat vind ik dan ook wel een heel mooi woord. Heel veel mensen die op reis vertrekken binnenkort. Dus buiten het seizoen. Mark uit Oostende die zegt goedemorgen Vinnie. Voor mij ook nog een dagje of drie werken en dan vakantie voor 2 weken. Roddels, here we come. Kelly uit Hoogleden zegt goedemorgen Vincent. Voor mij gaat mijn laatste werkdag van start dan een welverdiende vakantie. Maandag vertrekken we naar Salau in Spanje. Doei. Nancy uit Anzigem zegt goedemorgen Vinnie. We vertrekken over 24 uur naar Creta. Lekker ontspannen. En dan is er ook nog een berichtje van Caroline uit Merelbeke Melle.
2: Goedemorgen iedereen.
1: Hallo.
2: Vincent, niet zo bescheiden zijn. Het voorprogramma is minstens even belangrijk als de hoofdact.
1: Ah.
2: Minstens even belangrijk.
1: Dankjewel.
2: Goedemorgen.

0: 128. Maar dan heel traag.
1: Op nummer 125 in de traagste hitlijst van de wereld staat een nummer dat je altijd hoort als er iets gevierd moet worden. Een trouwfeest, een verjaardagsfeest, een communie, dat soort dingen. Het kan voor alles. Ze zingen over party, good times en celebration. En dat werd dan ook de titel van de classic uit 1991. Op nummer 125, Celebration, Cool and the Gang.
0: Nummer 125.

0: Q-music.
1: Q sounds better with you.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door die afgrijzelijke wekker die je weer eens wakker heeft gemaakt.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

was een paar dagen geleden wat te doen over brooddozen, over lege brooddozen, maar ook over brooddozen waar alleen maar bijvoorbeeld suikerwafels in zitten. Of andere dingen waar kinderen in feite niks aan hebben.

gisteren was het de eerste schooldag en het ging toen even over brooddozen, ook bij Maarten en Dorothee in de ochtendshow met Kamal Karmach, over lege brooddozen, maar ook over volle brooddozen en wat er dan effectief in zat. Een suikerwafel, één banaan, alleen maar noten, een rijstwafel. En dan was er ook een expert in de krant en die zei, boterhammen met charcuterie zijn goed, maar doe het niet te veel. En die zei dan, eet 30 gram charcuterie per week. Maar dat is niks, hè. Dat is heel weinig, hè. 30 gram charcuterie per week. Oh. En nu snap ik het ook wel. Charcuterie is heel bewerkt vlees. Heel gezond kan dat niet zijn. Ik was er gisteren op café met Dorothee over aan het praten. Over dat wij best wel weinig charcuterie eten. Heel af en toe koop ik wel eens salami. Maar dat is misschien 3 keer per jaar. Voor de rest kaas, hummus, een ei, guacamole. Maar ik wil wel even tegen draad doen vandaag. Jouw favoriete charcuterie. Want het kan wel lekker zijn. Ik denk bij mij wel echt salami. Man, ik kan echt genieten van een schelke salami. Wat ligt er tussen jouw boterhammen charcuterie gewijs? Mag je laten weten. Nu in de

0: Goedemorgen.
1: 1 overal, 5 en heel erg. Goedemorgen, dag Bjorn.
2: Goedemorgen, Vinnie.
1: Bjorn, wat ligt er tussen de boterhammen, charcuterie geweest?
2: Vandaag salami.
1: Ah, vandaag salami. En wat is het dan morgen?
2: Ja. Normaal is het morgen zalm.
1: Maar als je zegt normaal, is dat dan wekelijks altijd hetzelfde?
2: Ja, bijna wel.
1: En wat is dan het weekmenu?
2: De maandag roastbeef, de dinsdag kippenwet, de woensdag ham.
1: En dan zitten we weer bij donderdag salami.
2: Ja. Ja.
1: Dat zijn dan, laten we zeggen, 2 of 3 boterhammen met salami?
2: 2 boterhammen voor een hele dag.
1: 2 boterhammen voor een hele dag? Het is toch niet dat je alleen maar... dat is toch niet het enige wat je eet?
2: Nee, ik eet nog een appel, een banaan en nog een paar koekjes.
1: Oké. Ah, ik vind het leuk dat zo per dag altijd hetzelfde is de hele week. Hey, merci Bjorn, fijne ochtend.
2: Fijne ochtend.
1: Yo. Er zit nog een beetje een probleem bij Victor. Dag Victor, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Je hebt een vraag, Victor.
3: Ik heb een vraag, ja.
1: Ja.
3: Of dat gewoon vleesbeleg is, of wat bedoel je daarmee?
1: Waarmee?
3: Met de charcuterie.
1: Met de... Hoe spreek jij het uit?
3: De shark in tree.
1: De shark in tree. Maar het is geen Engels woord, hè. Het is charcuterie.
3: Nee, ik weet het,
1: maar... Charcuterie. Nee, maar ken je dat niet? Ja, vleesbeleg.
3: Nooit van gehoord.
1: Charcuterie, dat staat... bij de beenhouwer staat dat charcuterie.
3: Nooit van gehoord.
1: Maar Victor toch. Nee, het gaat effectief over vleesbeleg. Ja.
3: Nou ja. Dat wou ik weten.
1: Shark in tree. Heel goed.
3: Zo klonk het toch?
1: Allee, wat is je favoriete shark in tree?
3: Salami toch wel.
1: Salami, heel goed. Victor, fijne ochtend. Salut, man.
3: Fijne ochtend, hey.

0: Pauwelen, Dessel, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Jij hebt een vraag?
1: Ik heb een vraag, ja. Kunnen jij misschien eens Teddy Swims opzetten?
0: Oh ja, tuurlijk kan ik dat. Waarom? Ben je fan?
1: Ja, 27 maart heb ik ticket gekocht voor zijn optreden in de Afasdome.
0: Ah, goed. Goed gezoet. Ja, natuurlijk. Voor jou doe ik dat zeker. Teddy Swims, nieuwe single. Is het goed?
1: Super.
0: Ik zal het zo meteen doen. Eerst nog Deep Blue Something, maar daarna dan Teddy Swims. Speciaal voor jou.
1: Merci.

0: over charcuterie. Er was deze week een expert in de krant en die zei dat je best maar 30 gram charcuterie per week eet. Dus dat is niet heel erg veel. Daarnet was er Victor, die kende het woord charcuterie niet. Die had shark in tree verstaan, als in een soort van Engels haai in een boom. Zoals ik charcuterie. Maar Dieter stuurt ook nog dit bericht.
1: Of beter gezegd, toespiezen. Toespiezen. Dat is hier in West-Vlaanderen.
0: Toespiezen. Ja, zoals toespijzen. Toespijzen zeggen ze ook wel eens. Toespiezen in West-Vlaanderen. Ja, daar komen heel veel berichten binnen, hoor. Heel veel mensen die heel veel dingen zeggen. Christophe zegt tonijnsalade in préparé. Noah zegt kippenwit mayonaise en ijsbergsla. Wim zegt pepersalami en een goede laag Nutella-choco er ook nog tussen. Lekker. Ja, samen. Mensen eten choco met salami samen, hè. Oh, ja. Ik weet het. Ja, Bruno, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Wat is jouw favoriete charcuterie?
2: Oh, salami.
0: Salami, oké. Okay. Ja. En hoeveel charcuterie eet je zo per week, denk je?
2: Oh, iets meer dan een kilo, denk ik.
0: Een kilo is wel veel, toch?
2: Ja, ik neem alle dagen 13, 14 sneden brood mee.
0: 14 sneden brood, elk dag?
2: Ja, elke dag.
0: Allee,
2: ja.
0: Bruno, dat zijn 7 boterhammen, man.
2: Ja, ik begin om 2 uur 's nachts. En wanneer ik gedaan heb, tegen de middag, kort na de middag, is alles op en dan is thuis om 4 uur alle 5 warm eten.
0: Ja, oké, dus die 7 boterhammen, dat is voor 2 maaltijden, laat ons zeggen.
2: Ja, ik heb er nu al 5 op gegeten.
0: Heel goed. Ja. Perfect. Bruno, dankjewel, hè. Fijne ochtend.
2: Ja, oké, het zal

Daddy Swims, nieuwe single Break Up in Reverse. Speciaal voor Powell uit Dessel van daarnet. Die vroeg dat omdat hij tickets heeft gekocht voor het concert van Daddy Swims in de AFAS Dome in maart volgend jaar.

Rock DJ Robbie Williams. Een heel erg goedemorgen. Het is donderdag 3 september is het. Straks bij Maarten en Dorothee in de ochtendshow Jens den Donker. Die hoor je vanaf nu weer elke donderdagochtend om 7:45 met zijn teletijdmachine. Als je jarig bent vandaag, proficiat. Je bent samenjarig met Matteo Simoni. Matteo wordt vandaag 39 jaar. Hij is een paar dagen ouder dan ik, want ik word over 15 dagen 39. Het is vandaag de laatste dag om je in te schrijven op de staatsbon. Met andere woorden, als je geld wil lenen aan de overheid, is vandaag je laatste kans. En er is ondertussen al meer dan 500 miljoen euro mee opgehaald. Dat is veel. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja,

Vandaag dus de verjaardag van Matteo Simoni. En op 18 september word ik dus even oud als hij vandaag, 39. Zot, hè? Mijn laatste jaar als dertiger staat voor de deur. Oh, oh man.

0: Vijf uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Nico.
1: Goedemorgen. De Nederlandse politie heeft meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar de incidenten van eergisteren in Overasselt. Even verderop vonden ze ook een verdachte tas. Het gebeurde na een tip van een inwoner. In de nacht van maandag op dinsdag trokken zo'n 30 gewapende mannen door Overasselt, waar ze een man van 51 doodschoten. En toen de politie arriveerde, raakten ook nog twee agenten zwaar gewond. In dat onderzoek zijn 35 verdachten opgepakt, onder hen ook Belgen. Gisteren dook in die zaak ook nog een dreigvideo op. Er zijn de voorbije zomer net geen 3000 Belgen gestorven door de hitte, blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sano. Vooral tijdens de eerste hittegolf, toen alleen al stierven er zo'n 2000 mensen. En dat is bijna de helft meer dan normaal. De zwaarste dag was 27 juni, toen vielen er bijna 650 hittedoden. In ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 op 12. STVV staat 10e. En op de US Open Tennis staat Sisu Bergs in de tweede ronde. Hij klopte een Spanjaard in 4 sets. In de volgende ronde speelt Bergs tegen een Nederlander. We krijgen een overwegend grijze dag vandaag. Soms wat lichte regen. Het is wel zacht, rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend dat wordt zonnig. Zaterdag 21 graden en zondag 25 graden.
0: Bram uit Isegem, goedemorgen.
2: Adevini, goedemorgen.
0: Bram, goedemorgen. Jij hebt verkeersinformatie?
2: Ja, blijkbaar is er een ongeval gebeurd op de E40 in Nevelen richting Brugge.
0: Ik zie het hier inderdaad ook in onze informatie. Ongeval op de E40 ter hoogte van Nevelen in de richting van Gent, is het? Eerder, niet richting Brugge.
2: Ah, oké, dan is mijn informatie niet juist.
0: En de linkerrijstrook is daar versperd.
2: Oké, kijk, voilà, we zijn weer helemaal mee.
0: Oh nee, wacht! Het ongeval is effectief gebeurd in de richting van Brugge.
2: Ah.
0: En daar zijn de linker- en de middenrijstrook versperd.
2: Ah, nee, dat
0: dat is niet zo best, want dan gaat het over de beide richtingen. Mm. Nee. Maar bedankt voor het melden, Bram. En wees voorzichtig daar.
2: Dank je, Vincent.
0: Yo, dag. Music. Vincent van Geel. Goedemorgen, zometeen Sapphire, Ed Sheeran na de ravissante Bibi Rexha en Faithless.

Goedemorgen. Morgen start het WK basketbal voor vrouwen in Duitsland. En onze Belgian Cats, die zijn daar ook. Ze spelen morgen tegen Turkije om 17:30. En wie er ook zal zijn, is Luc uit Oostende. En je hoort hem zo meteen. Eerst gaan we samen zingen.

0: dan je denkt.
1: Luc uit Oostende, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey Luc, je hebt een berichtje gestuurd waarin je zegt: ik ga Berlijn onveilig maken.
2: Wel, niet echt Berlijn zelf, maar wel de basketterreinen, want de Berlijn Cats spelen weer een kampioenschap basketbal.
1: Oh ja, dat is.

0: waar? En ga je kijken?
1: 3 matchen in de voorronde. Want anders zou het te duur worden, moest ik nog verder gaan.
0: Maar waarom ben je zo'n grote fan van de Belgian Cats?
1: Zelf basket gespeeld van de 4 weet je jaar. Zelf basket gespeeld van de 7 jaar. En ja, de dames, ze zijn heel mooi vloeiend spel. Niet zo fysiek zoals de mannen. En dat vind ik wel attractief. En dat doen ook enkele. Echt, we niet echt Oostendenaars mee. Zowel vanuit de buurt, vanuit Bredene, Oostende.
0: Natuurlijk. Ja, Oostende is natuurlijk de basketbalstad van Vlaanderen, hè, toch? Dat is toch een beetje zo, hè?
1: Nee, Oostende heeft 14 titels op rij gehad.
0: Ah ja, voilà.
1: En vorig jaar heeft Antwerpen onze die reeks onderbroken.
0: Oh.
1: En ze hadden het verdiend, ze hadden het verdiend.
0: Ah, dat is goed, hè? Dat is sportief, dat je dat zegt.
1: Sportief, hè?
0: Ja, dat is waar.
1: Sportief.
0: Wat ga je nog allemaal doen in Berlijn?
1: Attracties dat ik heb opgezocht is een schommel op 120 meter hoogte op een hoteldak. Ik heb hoogtevrees, maar ik zou dat proberen te overwinnen.
0: Ja.
1: Ja, we zullen zien wat het geeft. En natuurlijk, ik ben gek op parken, zoals in Sevilla, Athene, zo'n park om in te wandelen. Rustig een bankje met een broodje en een pintje.
0: Ga je met het vliegtuig of met de auto naar Berlijn?
1: Ik moet erom doen, de taxi staat juist voor de deur en ik neem de trein.
0: Aha,
1: de trein
0: oh,
1: naar Brussel, van Brussel naar Keulen, van Keulen naar Berlijn.
0: Oh, maar dan ga ik je nu laten, hè, want als de taxi wacht, dan loopt de meter misschien al. Dan moet je misschien al betalen op dit moment. Veel plezier in Berlijn en doe de groeten aan de Belgian Cats en goed supporteren. Hè.
1: We doen ons best en de meisjes gaan zeker hun best doen.
0: Heel goed, dag Luc.

Frequencies bij Q Music. Nathalie uit Scherpenheuvel zegt: goedemorgen Vinnie, ik ben totaal geen ochtendmens, maar wij zijn onderweg naar de luchthaven voor een citytrip richting Berlijn. En ook wij pikken alle wedstrijden van onze Belgian Cats mee op het WK basketbal. Let's go voor die medaille. Ja, vanaf morgen is er dus het WK basketbal voor vrouwen. En onze Belgian Cats spelen morgenavond tegen Turkije, zondagavond tegen Puerto Rico en maandag voormiddag tegen Australië. En Luc uit Oostende en Nathalie uit Scherpenheuvel, die zullen er dus ook zijn. En Luc dus ook op zijn schommel. Q-music. We zijn aan het werken aan een strofe voor het liedje. Dus het liedje dat we elke ochtend zingen. Dat van de bakker, de facteur en de vrachtwagenchauffeur. We hebben ondertussen al 4 zinnen. Dag vroege vrienden, gaat alles savakkes of zit het deze morgen echt niet mee? Stuur een berichtje of open snel uw bakkes op Q-music, op de radio of TV. En nu zoek ik een zin die rijmt op schuitje. Want ik wil graag verder gaan met: want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Het is niet zo makkelijk. Dus ik zoek een woord en bij uitbreiding een zin die rijmt op schuitje. Als je een idee hebt, heel graag. Help me even. Een woord dat rijmt op schuitje.

0: Ink en Milking staat maandagavond in Koekelaren in West-Vlaanderen op Koekelaren Leeft. We zijn bezig met de tekst voor een strofe van het liedje van dat er meer mensen wakker zijn dan je denkt. Dus de strofe die gaat al als volgt. Gisteren hebben we gerijmd op mee met tv. Dus dag vroege vrienden, gaat alles savakkes? Of zitten deze morgen echt niet mee? Stuur een berichtje of open snel uw bakkes op Q-Music, op de radio of tv. De volgende zin is, want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Dus wat rijmt er op schuitje? Lin uit Westerlo zegt, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, maar wij zorgen vandaag voor een lach op je snuitje. Ja. Jamie uit Lier zegt, bij een ochtendscheetje open dan je autoruitje. Gunther uit Temse zegt plastuitje, dat kan ook. David uit Kuurne zegt geef een gil, maak een geluidje. Andy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat rijmt er op schuitje?
1: Bruitje.
0: Bruitje? Ja, nee, het is...
1: Ja.
0: Ik heb Dorothee nog niet, dus wij gaan niet trouwen. Dus bruitje, nee, ik schuif het aan de kant.
1: Jammer, ja.
0: Dankjewel Andy, fijne ochtend.
1: Goedemorgen.
0: Ook naar Kevin uit Diksmuiden. Dag Kevin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kevin, wat ruimt er op schuitje?
2: Vincent fluit op zijn fluitje.
0: Vincent fluit op zijn fluitje, maar ik heb helemaal geen fluitje. Dus, maar goede suggestie. Vincent fluit op zijn fluitje ruimt inderdaad op schuitje. Dankjewel, Kevin.
2: Heel bedankt.
0: Dankjewel voor alle suggesties. Ik heb het gevoel dat we er nog niet helemaal zijn.

vandaag maak je weer kans op een plekje op de Q-guestlist van het concert van Niall Horan in Londen. Als je fan bent, is dat echt wel heel cool. Een van zijn grote hits heet Drive Safe en dat is een samenwerking met Miles Smith. En die gaat dan weer optreden in de AFAS Dome op 18 oktober.

moet weten over vandaag, over 3 september. Bijvoorbeeld, waar is onze premier vandaag? En waar zijn de Belgian Cats vandaag? En waar kijk je naar op tv vandaag? Vertel ik je zo meteen, na Somber bij Q Music. Yeah.

0: Goedemorgen, het is 3 september en dat is een donderdag in 2026. De federale regering is op zoek naar 10 miljard euro om te besparen, maar voor het zover is, vliegt onze premier nog even over en weer naar India. Vandaag is hij in New Delhi, morgen in Mumbai. Het is al 20 jaar geleden dat er nog eens een Belgische premier naar India is geweest en hij wil daar vooral bekijken of we vaker handel kunnen doen met de Indiërs. De Belgian Cats, dat is onze Belgische vrouwenbasketbalploeg, gaat vandaag trainen in Berlijn. De laatste training voordat ze morgen aan de voorrondes beginnen van het wereldkampioenschap. Vanavond op VTM aflevering 2 van Kot Madame Sarafian en op VRT1 een nieuw programma Home Sweet Home over Vlamingen in Amerika. Lijkt mij interessant. Ik ga dat checken. En wordt het warm of moet je een trui meenemen? Dit is wat Nico daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: Krijgen een overwegend grijze dag vandaag, soms wat lichte regen. Het is wel zacht rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend dat wordt zonnig. Zaterdag 21 graden en zondag 25 graden.
2: Vincent van Geel.

Sia en Kendrick Lamar en The Greatest in de vroege ochtend van Q-Music. Premier De Wever die is vandaag en morgen dus in India. En er zijn een aantal dingen waar hij rekening mee moet houden, heb ik net even opgezocht. Het is belangrijk dat je in India alles met je rechterhand doet. Betalen, dus je bankkaart geven bijvoorbeeld aan iemand. Als je iets wil aanpakken, iemand geeft iets aan jou, dan moet je dat met je rechterhand aannemen. Eten met je rechterhand, want je linkerhand is onrein, zeggen ze in India. En je moet ook altijd je schouders en je knieën bedekken. Overal, al denk ik dat dat voor Bart de Wever...

Zometeen de nieuwe single van Alex Warren, Emerald Eyes, dat is de Q-topschijf. En Gala met Freed From Desire komt er ook aan. En ondertussen moet je mij even laten weten waarom je wakker bent en wat je gaat doen vandaag. Want ik ga zometeen zoveel mogelijk berichten voorlezen in

0: Het is een nieuwe single van Alex Warren en dus deze week de Q-topschijf. De titel is Emerald Eyes. En dan nu...
1: De vrienden van de vroege ochtend in één minuut.
0: Daar gaan we. Carmen uit Beelze zegt goedemorgen Vincent en de vrienden van de vroege ochtend. We vliegen weer in de strijk. Fijne dag gewenst allemaal. Dave uit Olen zegt onderweg naar het werkhuis. En zo meteen verder van Grobbendonk naar Zoutleeuw om een keuken te gaan plaatsen. Joris uit Pelt zegt elke dag vroeg op met een goede radiozender. Farid uit Antwerpen heeft een berichtje gestuurd.
2: Ik ben op dit moment onderweg naar Antwerpen vanuit Genk om te gaan werken om 8 uur. En ik vertrek op dit moment omdat ik weet dat ik file ga hebben onderweg naar Antwerpen, helaas, zoals altijd. En ik logeer in Genk omdat mijn vader is overleden. Dus ik zorg voor ons moeder en ik vertrek nu naar Antwerpen.
0: Heel veel sterkte, Farid. Els uit Hoogleden zegt groetjes van de poetsvee Els met hart en ziel aan het poetsen hier. Jessica uit Herzelen zegt ik ben wakker door de drukte van mijn katten en ik ga vandaag vooral wat huishoudelijke taken doen. Jo uit Maldegem zegt ik ben op broodronde. Groetjes aan de ganse bende van bakkerij Langriet uit Eeklo. En Jordan uit Genk zegt ik ben de voorbereidingen aan het doen voor het festival nu zondag in Winterslag. Ah, het is een mooie doorsnede, denk ik, van de vrienden van de vroege ochtend en onze redenen om nu al zo vroeg wakker te zijn.

0: Think of Me van Jugal en David Guetta. Een heel erg goede morgen. Er zijn nog zoveel meer berichten binnengekomen. Maar de minuut was om. Ja, nog een berichtje van Aurélie.
1: Goedemorgen, deze morgen.
0: Hey, goedemorgen Aurélie. En ook nog een berichtje van Peter.
2: Goedemorgen Vincent. En al de luisteraartjes ook met Peter hier, vrachtwagenchauffeur. Wel 4 uur op de baan en nu op weg van Grimbergen naar Brugge, dan naar Isegem, dan nog een keer naar Doel, dan naar Lier en dan nog een keer naar Gent en de dag zit erop en het weekend kan beginnen.
0: Oh,
2: ciao, ciao allemaal.
0: Ja, ciao, ciao Peter. Het weekend kan al beginnen vanavond. Dat is heel erg goed. Ook mooi dat je je volledige dagplanning heel even meegeeft. Maarten en Dorothee, zometeen vanaf 6 uur. En om 7:45, Jensen Donker, die neemt je weer mee in zijn teletijdmachine. En vandaag gaan we met hem naar de 15e eeuw. Wordt spannend, hè? Zoef, zoef, zoef, door tijd en ruimte, baby's.

0: het is niet omdat de zomervakantie erop zit dat het gedaan is met de pret.
1: It's Nighthorn here.
0: Q stuurt je naar Nighthorn in Londen. Met zijn nieuwe album Dinner Party blaast hij de O2 Arena omver. Luister vanaf 4 uur naar Joren en Naomi. En zet jezelf op de Q-guestlist van Nighthorn in Londen.
2: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van 6 met Duffy.
3: Goedemorgen. De Nederlandse politie heeft wapens gevonden in Overasselt en ook een verdachte tas in het onderzoek naar de incidenten van eergisteren. Het gebeurde na een tip van een inwoner. Maandagnacht trokken zo'n 30 gewapende mannen door Overasselt. Ze schoten daar een man van 51 dood. Twee agenten raakten ook zwaar gewond. In dat onderzoek zijn al 35 verdachten opgepakt, onder hen ook Belgen. De voorbije zomer zijn er net geen 3000 Belgen gestorven door de hitte. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van Gezondheidsinstituut Sano. Vooral tijdens de eerste hittegolf, toen alleen al stierven er zo'n 2000 mensen. Dat is bijna de helft meer dan normaal. De zwaarste dag was 27 juni, toen vielen bijna 650 hittedoden. In ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat 10e. En op de US Open Tennis staat Ciso Bergs in de tweede ronde. Hij klopte daarvoor de Spaanse Carlos Tabernas Bernard in 4 sets, nadat een match dinsdagavond nog werd stilgelegd omdat het te donker werd. In de volgende ronde speelt Bergs tegen een Nederlander. Veel wolken vandaag, lokaal wat motregen bij zo'n 23 graden. Morgen lokaal tot 25 graden, blijft dan meestal droog en ook dit weekend regelmatig zon en droog.
4: En geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest.
0: Music. Maarten en Dorothee.
2: Ze noemen het zelf Scandi House. House met een Noors tintje. We starten de dag.

0: Goedemorgen. We worden strijkend wakker. Jij misschien letterlijk, hè, als je nog een hemd nodig had. Wij vooral figuurlijk met Pink.
1: Ja, of als je bij de strijkdienst werkt.
0: Dat zou kunnen.
1: En je hebt een vroege werkdag.
0: Bij deze shout-out naar de strijkdienst van Lebbeke. Ze zorgen altijd voor prachtige hemden. Mijn dank is groot. Dat is echt...
1: Ja, alle goede dingen komen uit Lebbeke,
0: ja,
1: uiteraard. Hè?
0: Mooi.
1: Ja.
2: Het is donderdag 3 september.
0: 4 op de 10 bestuurders mijden de stad door parkeerellende. En de frustratie is groot, vooral omdat mensen vinden dat er te weinig parkeerplaatsen zijn. Parkeren in de stad was altijd al lastig, maar de voorbije jaren zijn steden natuurlijk wel strenger geworden. Zeker voor auto's van mensen die er niet wonen. De auto is meer te gast. En de focus ligt meer op faciliteiten voor fietsers, terrassen, voor groen.
1: Ja, het hangt er heel hard vanuit welk standpunt... die evolutie bekijkt. Hè. Als je zegt van ja, ik heb een winkel en mensen komen minder omdat ze niet kunnen parkeren, dan is dat natuurlijk een serieuze streep door de rekening en dat is echt heel lastig dan. Ja, als je in de stad woont en je ziet voor hoeveel dingen mensen een auto gebruiken en door het stadscentrum rijden en overbodige verplaatsingen vaak, zo ja... Ik vind dat een positieve evolutie. Ja. Ik denk, ja, er zijn zoveel alternatieven. Je kan de trein nemen, dan moet je geen parking zoeken. Je kan parkeren op een goedkoop parking buiten de stad en 2 haltes de tram of de metro nemen.
0: Maar dan wou ik dus zeggen, ik merk hetzelfde, maar ik kijk er anders naar. Ik denk, ja, met de auto naar de stad, dat gaat. Met openbaar vervoer, dat is zalig.
1: Ja.
0: Snap je? Als ik dan zo nog eens de trein naar Brussel neem of de trein naar Antwerpen, dan denk ik, amai, dat is chill.
1: En dan denk ik soms... Ja, ook lang verwend geweest, hè? Ook lang gewoon geweest van ik wil parkeren voor de winkel.
0: Ja.
1: Terwijl,
0: Dan
1: ook wandelen of inderdaad openbaar of fietsen. Ja. Mm-hmm. Een kotstudent kost dit academiejaar al meer dan 18.000 euro. Dat staat vanochtend in het laatste nieuws.

0: Een student die pendelt, die moet ongeveer 12.000 euro voorzien voor de studies. Dus ja, een kot en de kosten die daarbij komen. Simpele rekensom kost dus rond de 6.000 euro per academiejaar. Maar dat is een gemiddelde, hè. Want bijvoorbeeld Alex Agnew die vertelde hier eerder deze week dat het bij zijn dochter Amy al snel 700 euro per maand zal zijn voor het kot en de kosten in Hasselt.
1: Ja. Dus ik kan allemaal beginnen sparen, denk ik. Of ze gaan toch heel dicht bij huis een universiteit moeten zoeken of een hogeschool.
0: De Universiteit van Bornem, uiteraard.
1: Ja.
0: Nee, maar ja, zelfs als je niet op kot gaat, 12.000 euro.
1: Ja, stevig.
0: Als je dan geen studiebeurs hebt.
1: Nee, dat
0: is echt een stevig bedrag. Harry en Meghan die zijn een week geleden verhuisd naar de UK, nadat ze 6 jaar in Californië hebben gewoond. Ja, er is nog niet heel veel geweten over hun nieuwe leven. Het enige dat vaststaat is dat ze in de landelijke regio Cotswolds gaan wonen. Zo'n regio met heel veel chique villa's waar
1: de rijke mensen.
0: Ja, waar de rijke mensen wonen, inderdaad. Maar ja, ook daar, het dagelijks leven gaat verder natuurlijk. Hun twee kinderen die zijn daar ingeschreven bij een plaatselijk schooltje. En de directrice die heeft een brief geschreven naar de ouders waarin ze bijvoorbeeld zegt, ja, sommige nieuwe families op school gaan mogelijk extra interesse van het publiek of de media aantrekken. En dan heel veel afspraken van we nemen geen foto's van leerlingen, het moet voor iedereen een veilige omgeving zijn. Want ja, als je kind naar die school gaat en daar staat plots heel veel paparazzi.
1: Ja, dat is niet tof.
0: Dat is voor jouw kind dat dan niet bekend is. Dus aanhalingstekens.
1: Misschien moet die paparazzi het gewoon afsmoren.
0: Ja, natuurlijk. Maar ja, dat is makkelijker gezegd.
1: Ja, weet het.
0: Misschien moeten we parkeren in Cotswolds heel moeilijk maken ook.
1: Ja.
0: En dan gaat 4 op de 10 paparazzi misschien wegblijven.
1: Als je jarig bent vandaag, proficiat. Je deelt je verjaardag met Matteo Simoni. Die wordt 39 jaar. En als ik aan Matteo Simoni denk, denk ik vooral aan die ene boodschap die hij enkele jaren geleden aan ons meegaf en die ook vandaag nog bijzonder actueel blijft.
2: Voorzichtig op de ballen, hè.
3: Deze hit

0: herkenbaar voor veel mensen. Hè. Beetje nostalgisch worden als je twee glazen gedronken hebt. Dan begin je te mijmeren. Hè. Take me back. Dat is wat hij letterlijk zingt trouwens. Hè. Dat is niet mijn interpretatie. Pour one or two drinks in me. It always goes the same. Take me back. Ah, nostalgie. Take me back. Keigo in de ochtend, 6:15.
1: Vandaag bij Maarten Dorothee.
0: BTM sportanker Maarten Brex over die zotte deals die nog net op Transfer Deadline Day in het voetbal worden gesloten. We moeten het hebben over die twee privéjets die klaarstonden voor Rode Duivel Malik Fofana. Ik blijf dat zo'n fascinerend verhaal vinden. Ik wil echt graag Maarten zijn mening daarover. En ja, komt Arthur Vermeeren terug naar de Antwerpen? Dat zou vandaag nog geregeld kunnen worden. Ja, vraag me af.
2: Dat, ik blijf het ook zot vinden dat dat dan vaak tot de laatste minuut toch nog gaat, die deals.
0: En is dat dan ook zijn ex-coach Mark van Bommel, nu de bondscoach, die dan belt, Arthur, gaat toch terug naar de Antwerpen. Doet er wat matchjes en dan kunnen we terug naar de Rode Duivels komen.
2: Ik vermoed dat Maarten Brex wel een beetje inside information heeft.
0: We vermoeden dat.
2: Dus rond 9:15 kom je daar meer over te weten. IKEA-expert Stef die komt vanochtend uitleggen hoe je je huis op orde kan houden. Tussen 8:30 en 9:00 gaat hij dat doen, zelfs met 3 kinderen of meer.
0: Zeer benieuwd. Willem ken je misschien nog als onze hulpcoach bij The Voice van Vlaanderen. Die zorgt in de ochtendshow ook elke vrijdag voor een bekende hit in een ander genre. Vaak met bekend volk, maar wij moeten nog een balletje draaien met de muziek bingo molen. Dan kan Willem tegen morgen aan de slag.
2: Ja, en zoals elke donderdag kruipen wij vandaag in de teletijdmachine van Jens de Donker. Jens, die is hier rond 7:30.
0: En op 15 september wint elke beller die live in de ochtendshow aan de lijn komt een nieuwe thuis zonder verhuis. Je weet het, €20.000 bij IKEA.
2: Giovanni uit Ieper die heeft de memo net te laat gekregen, want Giovanni is net verhuisd. Inpakken, sleuren met dozen om dan 500 meter verderop te gaan wonen.
0: Waarom? Is Giovanni de man met de slechtste timing van Vlaanderen? We checken het zo.
3: We weten wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
4: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
3: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
5: Eurostar. Together we go further.
6: Mannekes, het is september, hè?
7: Ja, dat hadden we ook door.
6: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
7: Dat ook, ja.
6: Wat ook, ja?
8: Dat hadden we ook door.
6: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
8: Oh!
7: Dat hadden wij niet door.
6: Dan heet het nu door.
9: Ja, naar Gamma!
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
14: Vanavond iets Italiaans?
12: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
14: Amai, la vita is echt wel bella.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
16: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
17: Amai, dat valt mee.
16: Waarom?
17: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
16: Ja, en?
17: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
16: Ah ja.
17: Kijk, je wordt net weggesleept.
16: Oh nee.
18: Amai.
19: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible.
20: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: moeten hem tegenhouden. Because he goes on and on and on. Mark Amber, we worden wel vrolijk van hem. Belong Together.
1: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
2: Dinsdag 15 september. Bellen, bellen, bellen als je kans wil maken op 20.000 euro om uit te geven bij IKEA. Dan kan je dus heel je huis herinrichten en zo gewoon een nieuwe thuis creëren zonder te verhuizen.
0: Giovanni uit Ieper heeft de memo gemist. Hij is al verhuisd 500 meter verder. Giovanni, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
2: 500 meter verder, dus dan kon je eigenlijk te voet verhuizen.
3: Eigenlijk wel, ja. Dat is waar.
2: En heb je dat ook gedaan?
3: Vooral met de fiets.
2: Ah, maar oké. Okay. Beschrijf jouw verhuis.
3: Ja, voornamelijk. Allee, mijn vrouw is zelfstandig kapster. Hebben we eerst het kapsalon ingericht en daar een beetje de spullen van het ene naar het andere sporadisch een beetje verhuisd.
0: Ja, dat is een stress, hè, want het mag niet te lang dicht zijn, hè, zo'n kapsalon.
3: Nee, we hadden een deadline en we hebben die gehaald. Dus ja, dat is positief.
2: Oké, okay, en
0: zijn
2: dan
0: er nu ook mensen die zoiets hebben van ja, maar nu is het te ver. Nee, nu kom ik niet meer. Nee, sorry.
3: Nee, tegendeel. Het is voor de meeste is het dichter.
0: Ah, ja, oké. Okay.
2: Vandaar de verhuis natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar, en dan jullie persoonlijke spullen, heb je die dan allemaal verhuisd?
3: Met een vrachtwagen.
2: Oké, okay, maar als je zegt dat je een kapper staat met de fiets, maar ben je dan wastafels met een fiets aan het vervoeren?
3: Nee, dan niet. Maar een beetje de kleine dingen, ja.
0: Ja. Maar wacht, dus die vrachtwagen die is dan toch niet groot? Die laat je dan toch gewoon 4, 5 keer zo'n klein vrachtwagentje? Of heb je echt zo'n verhuiswagen gefietst?
3: Nee, een vriend van ons had een vrachtwagen. Maar ik ben daar wel in beroep bedrogen. Ik dacht eenmaal en het zal allemaal verhuizen, maar we hebben toch 4 keer weg en weer moeten rijden.
2: Oeh, ja, een mens verzamelt wat gerief natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
3: Ja, inderdaad.
2: Ja, dus een nieuwe thuis zonder verhuis zit er voor jou niet meer in. Maar stel nu, je wint 20.000 euro van IKEA. Komt die voor jullie dan nog van pas of niet?
3: Zeker weten. In ons vorige huis had ik 10 jaar geleden een IKEA keuken geïnstalleerd, een open keuken met een eiland. We waren daar super content van. En dat is nu het nadeel in het nieuwe woning. Is maar een keukentje van 4 of 4. Dus we willen bijbouwen en dan terug een keuken van IKEA erin plaatsen.
2: Ah ja, maar voilà. Dan komt die 20.000 euro goed van pas.
0: Ja, maar
2: zeker,
0: hou je wat kalm, hè, want je hebt al zoveel grief. Allee, bedoel, dat je nu weer allemaal nieuwe spullen dan. Ja, ja.
3: Maar dan hebben we meer kassen voor alles weg te steken.
0: Ah ja, ja. Dat is
2: zeg, vanochtend in het nieuws, hè, dat we kampioen zijn in België met pendelen, woon-werkverkeer. Hoe ver woon je nu van je werk?
3: Voorheen was het 6 kilometer, dus nu is het 5 kilometer 500.
2: Ah, voilà. Dus je bent dichter bij je werk gaan wonen. Wat doe jij van werk?
3: Ik ben metaalbewerker. Ik sta aan een lasermachine en aan een watersnijmachine.
0: Oké. Okay.
2: Een wat? Een watersnijmachine?
3: Ja, ik snij metaal en plastic allemaal met water.
2: Ah ja.
0: Ah ja, dus het water is het. Maar goed, dat je nog doorvraagt. Dat vind ik boeiend. Dus het water is het mes.
3: Ja, maar gecombineerd met een beetje zand.
0: Oké. Okay. Amai, daar heb ik nog nooit van gehoord van die techniek. Kijk eens, ik leer elke dag bij.
2: Ja, kijk, we zijn misschien een beetje te ver aan het uitweiden, maar zand erover. Giovanni uit Ieper. Nog een

0: luister niet, hè. Toch mentaal niet. Dasha en Not At This Party. Ja, Delphine, we kunnen naar Netflix kijken of naar het nieuws. Hè. Het is echt zo precies Narcos Mexico daar in Overasselt. Dat is niet ver van de grens in Nederland.
1: Nee, inderdaad, tegen Nijmegen ligt het. Dat is daar eergisteren begonnen. Maandagnacht zijn een dertigtal gewapende mannen door Overasselt getrokken. Ze schoten daar een man van 51 dood. Twee agenten zijn daar ook bij gewond.
0: Die man van 51 was security, die stond daar te wachten.
1: Hè. Ja, aan een boerderij stond
0: gewoon opeens, bam, ja. Zonder boe of ba.
1: Inderdaad,
0: het
1: is nog heel onduidelijk waarom precies. Ja. Dat wordt allemaal nog verder onderzocht. Dus wat daar juist aan de hand is, weten we eigenlijk niet. We weten nu wel dat de Nederlandse politie ook wapens heeft gevonden gisteravond en een verdachte tas na nieuwe huiszoekingen, ook in de regio daar rond en zo. Gisteren dook er ook al een dreigvideo op en die suggereert dat het geweld over een verdwenen partij cocaïne gaat. Er zijn ook in dat onderzoek al 35 mensen opgepakt en daar zijn ook Belgen bij. En sport dan, in ons voetbal is er een inhaalmatch gespeeld. Union kon gemakkelijk winnen met 0-3 van Sint-Truiden. Die match werd later gespeeld omdat het een te drukke agenda was door de Europese voorrondes die er ook nog bij kwamen. Sint-Truiden blijft door dat verlies tiende in de stand met 5 punten en Union springt door die winst naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. En zaterdag speelt Union dus als tweede tegen de leider Charleroi. Het weer veel wolken vandaag en lokaal wat motregen bij zo'n 23 graden.
2: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Daar moet je bijna een uur extra rekenen. Op de enige 10 is een ongeval gebeurd tussen Loenhout en Sint-Job in het Goor. Een kwartier erbij tellen. En op de Antwerpse ring richting Nederland gaat het ook traag tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 13 minuten extra.
0: Just Tay, moet ik zeggen. En Sam Harper komt eraan met dat heerlijke Just a Little. We hebben ook voedsel voor het brein met de doordenker na, zoals je weet. Onze favoriete boer.
3: Wij, Vlaamse landbouwers van Fergbel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Fergbel.
4: Dorothee's doordenker.
2: Er is niets kostbaarder dan dat wat je nodig hebt.

0: is toch een beetje Flo Rida.
1: Weet je nog, weet je wel?
2: Maar ik ben nogal fan van muziek die iets sneller gaat.
0: Ja, ja.
2: Zo samen draaien, dan kan ik het ook niet laten om het iets rapper te zetten. En dus met die nieuwe versie denk ik, ja, beter.
0: Ja, dit is al 10 jaar oud natuurlijk, inderdaad. Maar ja, ja, ja, ik snap het wel. Maar toch, alles wordt beter met Flo Rida. Miley Cyrus heeft een nieuw album aangekondigd. Dat was eergisteren, dus dat wist je misschien al wel. Maar wat wel opvalt, ze heeft haar familienaam verwijderd, overal. Haar website, haar social media, het is nu gewoon Miley. En ik vraag me af, gaan wij ons nu ook moeten aanpassen?
2: Maar het is zoals Jezus of ja. Mozes.
0: Ja, inderdaad.
2: Gewoon Miley. Ja, ja.
0: Ja. Ja, eigenlijk wel, hè. Dus vanaf nu gewoon Miley. Miley komt er dus aan. Ah ja, en Dorothy heeft verontrustend nieuws over... het water dat jij vandaag drinkt.
3: Kom aan, jongens. Tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
4: Zaak.
3: Zaak?
4: Chocoladezaak, hè, slimmetje.
3: Ah.
4: Matinetjes.
3: Oh, wauw. Van Zaak.
5: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
6: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
7: VTM. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
8: Nog voor jij kan denken,
9: pas op voor die borduur.
8: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
10: Nee, schat, het is meun.
8: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
11: de zomer met 3 kinderen. Dan wordt een ramp.
8: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
12: En mijn broer zijn scheve tanden.
8: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
13: IKEA-tip van de week.
14: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
13: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
16: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.
17: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
18: Hey, die van ons die lust hem al als hij bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
17: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
2: Van Haren, Van Haren.
18: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
2: Van Haren, Van Haren.
18: Omdat we van schoenen houden.
6: Medi-market.
1: Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die proptozen nu weer?
7: Oh, mama, snap jij iets van die passé-composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
9: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
17: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
11: Je dag is goed. Maarten en Dorothy.

0: heeft haar naam aangepast. Geen Cyrus meer, dus wij volgen.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
2: Ik probeer heel flink zo weinig mogelijk op mijn gsm te zitten. Dus ook bijvoorbeeld niet meer scrollen voor ik ga slapen, maar dan nog een boek lezen. In bed bijvoorbeeld, of in de zetel of zo.
0: Prachtig.
2: En gisteravond stond er echt een heel goed weetje in mijn boek.
0: Maar is het een weetjesboek of een roman?
2: Nee, het is eigenlijk gewoon een roman, maar het hoofdpersonage...
0: Houdt van weetjes.
2: Ja, denkt heel veel na. En in die hersenspinsels komen er dan vaak weetjes aan bod. Nu, het nadeel was dat ik dacht, zou dat echt zijn? Dus heb ik het toch maar gegoogeld, dus zat ik toch op mijn gsm. Bijna elk glas water dat je drinkt, is ooit door een dinosaurus gegaan.
0: Ja.
2: Oh, wist je het al?
0: Ja.
2: Doe maar.
0: Nee, maar water is...
2: Ik dacht dat ik hier echt een baanbrekende ontdekking had gedaan.
0: Maar ja, water is altijd... Water is nooit gewisseld of veranderd.
2: Ja, ik had onderschat hoe slim jij was natuurlijk.
0: Ook,
2: maar de aarde heeft inderdaad een gesloten waterkringloop. Hè. Dus de hoeveelheid water op de aarde is altijd hetzelfde. Al miljarden jaren, dus water verdampt, vormt wolken, valt dan als regen naar beneden. Wij drinken het dan. Ja. En ook dat water dat we drinken gaat dan opnieuw naar de kringloop als wij zweten. Of naar het toilet gaan bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: En dino's die hebben hier ongeveer 186 miljoen jaar geleefd. De moderne mens bijvoorbeeld is hier nog maar 300.000 jaar.
0: Dat is echt zot, hè. Er zijn dino's die elkaar nooit ontmoet hebben, hè.
2: Nee, de soorten bedoel je.
0: Ja, die dan samengezet worden op afbeeldingen, maar dat is...
2: Nee.
0: Ja, dat is crazy.
2: Maar dus omdat die dino's zo lang in diezelfde watercyclus de hele tijd hebben geleefd, is dus elke watermolecule op aarde ooit is door een dinosauruslichaam gegaan.
0: Wauw.
2: Dus, volgens wetenschappers drinken wij technisch gezien elke dag gezuiverde dino-pipi. Dus je drinkt en het gaat door je lichaam en datzelfde water is ooit door de dinosaurus gepasseerd.
0: Dat is tof. Ja, ik kan ermee uitpakken bij de collega's vandaag. Als je zelf zo'n weetje hebt, je hebt iets ontdekt, iets dat je wilt delen, dat je denkt van, allee jong, zo zot, mag je ons dat laten weten in de Q-app, dan maken wij elkaar slimmer.
2: Iets anders nog? Maarten, je hebt een idool. Een vrij recente aanbidding. Je kan er niet over zwijgen.
0: Oh.
2: Mensen die vaak luisteren, die weten misschien nu al over wie ik het heb.
0: Ik heb geen idee.
2: En ik ga je dichterbij die persoon brengen. Never meet your heroes, maar ik denk dat we het misschien toch moeten riskeren, want je kan er niet over zwijgen.
0: Oké.
2: Met wat geluk ga je hem vanochtend

0: Bazaar met Ooit komt er een dag. Het is de nieuwste. Een hele goede morgen. Heel benieuwd waar deze show naartoe gaat.
1: Maarten,
0: ja. Hey,
1: ik zei het al, je hebt een nieuw idool. Al een paar dagen kan je hier in de show over niks anders praten.
0: Zometeen wat voedsel voor het brein met de Dorothees Doordenker na onze favoriete landbouwer.
2: Wij, Vlaamse landbouwers van Verbellen, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Verbellen.
1: Ja. Het is een reclamespotje dat in de ochtendshow passeert. En jij bent een hele grote fan van hoe de landbouwer in kwestie het doet. Andy uit Wolvertem heeft jouw aanbieding daarvoor ook gehoord. Dag Andy, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
1: Ja, je hebt blijkbaar al de eer gehad om die man te ontmoeten.
3: Ja, dat klopt, zeker en vast.
1: Hoe heet hij, de boer waar Maarten zo'n fan van is?
3: Dat is boer Jonathan.
1: En hoe is boer Jonathan in het echt, Andy?
3: Dat is wel een heel toffe, vriendelijke persoon.
0: Ja, maar dat voel je, vind ik. Want hij maakt mij toch altijd goed gezind elke ochtend. Dat is twee keer per uur, zo rond als we Weerman Frank bellen, dan komt hij op de radio. En ik weet niet, dat tovert zo'n glimlach op mijn gezicht. Is dat in het echte leven ook zo?
3: Ja, zeker en vast. Zeker en vast. Ik zeg het, een heel tof, joviaal persoon waar je wel altijd mee kunt lachen. Dus dat is altijd wel tof.
1: En hoe ken jij hem dan?
3: Op zich, hij woont een 300-400 meter van waar ik woon. Ja, zo hebben we ook elkaar leren kennen, aangezien dat hij niet zo ver woont.
0: Oké. En heb je zijn nummer of wil je hem doorgeven en even 300 meter naar daar wandelen? Dan zullen wij even muziek spelen en dan... Hè?
3: Ik zal maar gewoon even zijn nummer geven zodat je hem kunnen opbouwen.
0: Ah, oké, dat is ook
1: maar ja, Maarten, ze zeggen altijd never meet your heroes.
0: Ja,
1: wil je nu
0: waar.
1: Met boer Jonathan praten of niet eigenlijk?
0: Misschien klinkt hij heel nors op de radio ineens. Hè?
1: Nee,
0: ik denk het ook niet.
1: Wat ik daar zo zot aan vind, dat is dus eigenlijk gewoon iemand die op het gemak boer is.
0: Ja.
1: En dan ineens wordt hij gevraagd voor een reclamespotje op de radio. Ik vraag mij af hoe dat gaat.
0: Maar voor honderden duizenden mensen ineens. Hè? Iedereen gaat hem toch herkennen.
1: Ja? Ja. Maar kijk, dat kunnen we dus met hem bespreken dan. Andy, jij bezorgt even het nummer, hè. En dan bellen we zo meteen naar boer Jonathan.
3: Ja, komt zeker.
1: Oké, top. En wat brengt jouw dag vandaag?
3: Goh, gelijk iedereen, hè. Een werkendag, begin van het schooljaar. Dus,
1: ik hoor dat je daar zeer veel zin in hebt, Andy.
0: Ja, boer Jonathan klinkt vrolijker, hoor. Maar oké.

0: in de tanden.
1: Imagine Dragons met de classic op eraan. Eerst openen wij de poorten van de zoologie. Shakira, Shakira om

0: Maarten en Dorothee. De Teletijdmachine van Jens en Donker.
1: Stel je voor dat je een superduur boek koopt. Eigenlijk puur als investering, maar je kunt er geen letter van lezen. Meer nog, niemand ter wereld snapt er ook maar de ballen van. Waar dit allemaal over gaat, dat vertel ik straks om 8:15.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre Sungold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Goedemorgen, iets van 7 krijg je van Delphi.
6: Goedemorgen. 4 op de 10 autobestuurders vermijden de steden. Ze rijden er niet naartoe omdat je daar amper nog parkeerplaats vindt. Maar ook omdat ze parkeren te duur vinden en de regels te onduidelijk. Dat heeft mobiliteitsorganisatie Touring bevraagd.
7: We zien dat mensen vaker gaan kiezen, bijvoorbeeld voor locaties om te winkelen of te recreëren of te consumeren, waar dat parkeren gemakkelijk is en vlot en dichtbij, in bijvoorbeeld grote winkelcentra.
6: 1 op de 5 parkeert uit ellende in de stad wel eens op een verboden plek, zoals een laadzone of een voetpad. Tijdens de 3 hittegolven van deze zomer zijn er in ons land bijna 3000 mensen meer gestorven dan normaal. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral de eerste hittegolf had een zware tol. Toen vielen bijna de helft meer doden dan normaal, meer dan 2000. De zwaarste dag was 27 juni, toen zijn er bijna 650 hittedoden gevallen. De Nederlandse politie heeft gisteravond wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek in Overasselt bij Nijmegen. Het gebeurde tijdens een nieuwe zoekactie. Maandagnacht trokken 30 gewapende mannen door de straten en schoten ze man van 51 dood. 35 verdachten zijn intussen opgepakt, zegt collega Katrien Salens.
8: De politie wil wel bevestigen dat er Belgen zijn opgepakt. Ze willen niet zeggen hoeveel, gewoon omdat ze het nog niet helemaal weten. Niet iedereen had een identiteitskaart bij, maar ik hoor wel dat er intussen met de Belgische federale politie contact is geweest om navraag te doen wie die mensen precies zouden zijn.
6: Gisteren dook er in die zaak ook nog een dreigvideo op. Sport: in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12 en STVV staat 10e. In het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich voor het 2e jaar op rij kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Ze wonnen met 2-1 van Polen. Je hoort speelster Alix Bosteels.
9: Dat is echt super. De meisjes hier vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat het in België heel hard leeft. Je voelt dan ook dat heel veel mensen ons steunen. En voor de hele Belgische competitie en het vrouwenvoetbal is het wel een plus.
6: In de eerste voorronde van de Europa League ligt Anderlecht eruit. Dat verloor van Feyenoord met 3-1. Anderlecht had de heenmatch met 2-1 gewonnen. En op de US Open tennis staat Siso Bergs in de 2e ronde. Hij klopte daarvoor de Spaanse Carlos Taberner in 4 sets. Nadat de match dinsdagavond werd stilgelegd omdat het te donker was geworden. In de volgende ronde speelt Bergs tegen een Nederlander. Veel wolken vandaag, lokaal wat motregen ook en het wordt 23 graden. Morgen lokaal 25 graden, het blijft dan meestal droog en ook dit weekend regelmatig zon en droog.
10: En zet files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op dit moment richting Antwerpen op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West. Daar moet je 1 uur en 10 minuten extra rekenen. E19 tussen Loenhout en Sint-Jopint-Goort, daar is een ongeval gebeurd. 3 kwartier erbij tellen. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 1 kwartier extra. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde, 11 minuten erbij tellen. Het gaat ook traag op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg, 10 minuten extra. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, 10 minuten erbij tellen.
5: En nog een audioberichtje van Peter gekregen.
11: Goedemorgen, op de E40 is de baan terug vrij, alles is opgekuist. Oké, zal het goed gaan lopen, ben er juist gepasseerd. Goedjes, beter.
5: Dat is goed, hè? Dus van,
12: heel goed,
5: is,
12: ja.
5: Zeer handig.
12: Voilà.
5: Als je je afvraagt wat is Maarten aan het doen als hij afgeleid is, wel, het antwoord is natuurlijk, maar ja, dat spreekt voor zich natuurlijk, hè, aan het kijken naar karatefilmpjes van Anne-Marie.
13: And hello, kind of means everything. The next thing you learn is yoi. Same sort of thing, but the other way. So your left leg comes out, your right leg comes out.
5: Ja.
13: And your arms kind of do like a little...
5: Even met de armen recht vooruit.
13: They come to here.
5: Ja.
13: So after the bow, plus.
5: Even buigen.
13: Yoi, goes one... Ja. And that means you're ready to learn.
5: Voilà. Dus dat is een tip. Je kan

0: Het is donderdag 3 september.
1: En het is transfer deadline day in ons land. Vandaag nog tot vanavond kunnen de Belgische voetbalclubs spelers uitwisselen. Maar dan is het dus gedaan met de transfers. Er zijn al een paar zotte dingen gebeurd. Die keeper van Genk die verkocht is voor veel geld. Ja, de Spaanse Rode Duivel waar AA Gent dan ook nog een mooi zakcentje aan verdient. En de vraag van vandaag, komt Arthur Vermeeren terug naar Antwerpen? Keert de chouchou terug naar de Bosuil? Het laatste nieuws vraagt het zich ook af. Vanochtend rond 9:15 hebben wij VTM sportanker Maarten Brex bij ons in de show.
2: Ja, ik zie hier de foto inderdaad van Arthur Vermeeren vooraan de sportkrant. En ik zie hier ook nog Anderlecht slaat hard toe. Het is zoveel transfernieuws, maar ja goed, we zullen wel wat aan cherrypicking doen. Nog in de krant, op diezelfde bladzijde een gigantische foto van Tadej Pogacar. Gisteravond laat heeft zijn vriendin die online gezet. Pogacar die het ziekenhuis heeft mogen verlaten op zijn sletsen, maar toch maar ook met swag.
1: Maar ik vind die wel heel grappig. Hè. Zijn vriendin is ook wielrenster en die zijn online met z'n tweeën ook heel grappig. Deze foto is echt niet de foto die je van je lief online zet als die geopereerd is aan zijn sleutelbeen.
2: Natuurlijk wel, dat is toch
1: lachen? Ja, maar je snapt toch wat ik bedoel? Het is... Er zouden heel veel mensen zoiets hebben van allee, dat is toch niet serieus, of allee, dat is toch niet... Maar dat is, ja, het lijkt alsof hij ergens van een zatte avond op sletsen terugkomt. Ja. Dat is de vibe van die foto. Okay. Terwijl, die zijn wel heel tof samen. En het is ook natuurlijk leuk om te zien dat hij daar in Barcelona nu uit het ziekenhuis is. En dat hij kan beginnen herstellen nu, hè, na die zware val in de Vuelta. Premier Bart Wever die is op bezoek in India om te praten over de samenwerking tussen België en India. Want ons land is heel afhankelijk van export. En India is daarvoor natuurlijk een belangrijke partner met ook heel veel inwoners. En ze gaan vandaag om 3:00 samen zitten. Maarten, je hebt een nieuw idool sinds deze week.
2: Zometeen wat voedsel voor het brein met de Dorothees Doordenker na onze favoriete landbouwer.
3: Wij, Vlaamse landbouwers van Vergbellen, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Vergbellen.
1: Het is een opvallend leuk spotje dat af en toe op de radio passeert. Ja, we hadden het er iets voor zeven ook al over. Luisteraar Andy uit Wolvertem. Die heeft ons de naam en het telefoonnummer van de boeren in kwestie bezorgd. Dus Maarten, aan jou de eer.
2: Boer Jonathan, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Jonathan, hoe ben jij in godsnaam in dat spotje terechtgekomen? Van Vergbellen was het zeker, hè?
4: Ja, als landbouwer ben ik coöperant bij Vergbellen. En bij Vergbellen is het de gewoonte dat wij alles zoveel mogelijk als landbouwer zelf doen.
2: Ja?
4: Dus ook

0: Voor die spotjes hebben ze eigen landbouwers gezocht.
1: Maar leg eens uit, wat is een coöperant? Want daar ben ik niet meer mee.
0: Fairbel is een coöperatie, dat is eigenlijk een... de firma Fairbel is eigendom van de landbouwers zelf.
1: Ik snap het. Ja. Jullie hebben samen allemaal een stukje.
0: We kunnen mede-coöperant worden. Wij werken samen voor de vennootschap, voor de firma.
2: Ja, heel cool. Wat doe je dan? En waarin ben jij landbouwer?
0: Ik ben melkveehouder. Het is ook speciaal voor melkveehouders dat Fairbel begonnen is. Wij hebben dan het engagement om ook het merk te promoten, soms op evenementen of in winkels. Maar dat kan ook op een reclamespotje zijn.
2: Maar dat is wel inderdaad... Hoe ziet een gewone ochtend er bijvoorbeeld uit voor jou? Wat doe je dan allemaal?
0: Het belangrijkste werk dat ik heb is in de stal. De koeien verzorgen en de kalfjes verzorgen. En zorgen dat de koeien gemolken worden. Dat gebeurt wel door de melkrobots. Dat doe ik niet meer handmatig. Maar dat moet wel opgevolgd en gecontroleerd worden. En daar beginnen we het 's morgens mee met een controle rondje.
2: Maar dat is ook toch cool dat je dan zo ineens op de radio te horen bent in een reclamespotje.
1: Maar ja, jullie zijn met verschillende boeren. Hebben jullie dan zo een loterij gedaan wie het spotje mocht doen?
0: Ja, zo zou ik het nu niet zeggen eigenlijk. Ik was het een beetje van wie heeft er tijd en zin om hem op een bepaald moment tijd vrij te maken. En wie geraakt er aan de studio voor het op te nemen en wie wil het doen.
2: Hoe was dat dan, die studio? Waar was die en hoe verliep dat dan, die opname?
0: Ja, dat was in Brussel, in een studio. Ik kan niet meer in detail zeggen waar juist, maar dat was een adres in Brussel. Aangezien dat ik niet te ver er vanaf van bij Brussel weg woon. Ja. Dus dan was dat wel haalbaar om even voor een uurtje tot daar te gaan.
1: Ja.
0: En dan die spot een aantal keer inspreken en dan kunnen ze wel monteren en zo.
1: Ja.
0: Maar aangezien dat dit live is, zullen jullie die kans niet zo hebben om zoveel te monteren.
2: Maar het is ook helemaal niet nodig, want je bent super vox. Ja. Ah. Maar, en krijg je dan veel berichtjes van mensen die jou herkennen op de radio?
0: Ja, regelmatig. Ook gisteren, dan waren er twee dat zeiden van, dat zette jij toch, hè?
2: Ja, naast melkveeboer, nu dus ook superster op de radio. Smaakt het naar meer? Wil je meer dit soort dingen doen?
0: Tja, je mag me altijd nog bellen als je wat toelichting wilt over landbouwactualiteit of dergelijke. Altijd welkom.
1: Ja, en je woont niet ver, hè? Wat is het, Wolvertem? Ja, kan naar hier rijden. Ja,
2: okay. Vilvoorden is ook niet ver, hè? Net zoals Brussel.
1: Een nieuwe carrière is gelanceerd, jong, denk ik. Al die audiohuizen in het Brusselse. Komt helemaal goed.
0: Wie weet.
2: En om iets over 7:30 horen wij jou dan ook alleen nog eens op de radio met
1: nog
2: het spotje,
1: eens,
2: hè? Jonathan, leuk om even te kunnen babbelen. Ja. Maak er een hele fijne werkdag van op de boerderij. Salut, hè?
0: Bedankt.

0: grappig, die videoclip, want het nummer is al... Ze hebben dat gemaakt in 2014, hè, maar dus door wat ruzie met de platenfirma ligt dat op het schap sinds dan, maar dus die beelden zijn van toen. Hè. Echt zo twee van die jong gastjes die die single aan het maken zijn. Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It.
1: Vandaag bij Maarten Dorothee.
2: Ah, een gezellige donderdagochtend toch wel. Wij duiken, zoals gezegd, met VTM Sportanker Maarten Brex in de zotste deals die nog net op Transfer Deadline Day in het voetbal worden gesloten.
3: IKEA-expert Stef die komt uitleggen hoe je je huis op orde kan houden, zelfs met drie of meer kinderen, zeker ja. Zo aan het begin van het schooljaar, als daar nog een extra rush bij komt.
2: Absoluut.
3: Kan het ook helpen, hè, om wat tips en tricks te krijgen.
2: En zoals elke donderdag kruipen wij vandaag in de teletijdmachine van Jens den Donker. Jens is hier rond 19:30.
3: Maar eerst gaan we natuurlijk vier op een rij spelen. Jouw kans om de werkdag meteen met 1000 euro te starten om te shoppen.
2: Ja, ik zal het eerste woord al geven. Schoen. Bereid je daar mentaal op voor?
3: Oké, ik heb iets. Ja.
2: Ja, dus we gaan spelen nadat we hebben meegezongen met Pitbull. Dat is niet zo moeilijk. Ik zal het even voordoen, anders. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square. Take a picture of me with a Kodak. Zo moeilijk is dat niet.
4: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
5: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
6: Dit was fantastisch.
5: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
7: Ai ai, vanavond bij VTM is het eerste gebroken hart een feit in Kot Madame Sarafian. En VTM 2 waarschuwt Keanu Reeves. Laat die twee niet binnen na de knock-knock. Vanavond bij VTM en VTM 2.
8: Q. Music. Maarten en Dorothee.
9: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet,

0: Grab Somebody Sexy, maar wel met consent natuurlijk. Pitbull en Neo, Give Me Everything.
1: Vier op een rij.
0: Kelly uit Isegem. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Maarten en Dorothy.
0: Hallo. Oh, Kelly, al vroeg aan het werk. Je doet de boekhouding. Waar doe je dat?
2: Ja, inderdaad, dat klopt. Ik doe de boekhouding voor een bedrijf, allee, voor twee bedrijven in feite, voor Verpola en Max uit Brugge, die een product maken, Betopor.
0: Wauw, dat zijn allemaal termen. Je had echt gewoon klinkers kunnen verzinnen en we hadden ook gewoon verder. Wat is Betopor?
2: Betopor, dat is een product om vloeren, muren en daken te isoleren. Dat is ja, met een gerecycleerde Easymo-korrel in feite dat wij een bepaalde isolatieschappe aan platen gaan maken.
0: Dus als ik in het recyclagepark al die Easymo's aan het breken ben in kleine stukjes, hè, zodat dat proper in die zak past, dan komt dat uiteindelijk via jouw boekhouding in de Betopor.
3: Amai. Ja, klopt. Jouw motto is wie niet waagt, niet wint. Maar, dus je gaat zometeen al wagen, maar je wilt toch ook graag winnen, denk ik.
2: Ja, tuurlijk.
3: Ja, waaraan zou je 1000 euro kunnen uitgeven?
2: Ik ben recent verhuisd, dus 1000 euro om te kunnen gaan shoppen in de IKEA voor leuke meubeltjes en extra decoratie is altijd wel.
3: Zeker, zeker. Maar we kunnen daar ook 20.000 euro van maken natuurlijk, maar dan moet je natuurlijk bellen op dinsdagochtend 15 september. Maar dus heb je, dat is eigenlijk wel tof nieuws, je hebt twee opties. Ofwel nu, ofwel maak je dinsdag 15 september nog kans.
0: Wauw.
2: Ja. Okay. Inderdaad, klopt.
0: Goed, laat ons spelen. Eén woord, ken je al? Schoen. Dat mag ik zeggen, hè. Ah ja, want je hebt er juist al gezegd, hè.
2: Ja, veter.
0: Veter, oké. Nu, dat heeft Dorothee niet meer gehoord, natuurlijk. Zij is aan het luisteren naar Q-Fout Radio. Haag.
2: Tuin.
0: Tuin, oké. Gereedschap.
2: Werken.
0: Ja. Ziek.
2: Gezond.
0: Oké. Dan haal ik dood erbij.
3: Zwaaien. Yes.
0: Oké. Schoen.
3: Veter.
0: Amai. Yes. Maar je had dat niet meer. Nu is dat precies, gaat dat nog kort. Maar toen had je de hoofdtelefoon al op, hè.
3: Ja, maar ik heb er wel, ik had er al over nagedacht, hè, omdat ik al wist dat het schoenen zijn. Ik dacht, veters, ja.
0: Dat kan het ook gevaarlijk zijn. Maar oké, veter. Haag.
3: Wat?
0: Haag.
3: Tuin.
2: Ja.
0: Gereedschap.
3: Schroeven draaien.
0: Ja, aanmoediging kwam te laat.
3: Hop en wanhoop in één kreet eigenlijk. Ja. Kom aan. Nee, toch niet.
0: Kom
3: aan. Sorry.
2: Geen probleem, ja. Niets aan te doen. Niets aan te doen.
0: Zuur. Ziek?
3: Medicijn?
0: Ja, gezond. Oef.
3: Oké. Okay.
0: Ja. Zo een opluchting ook wel, hè.
2: Ja.
0: Okay.
2: Ja.
0: Heel veel plezier met de Betopor, met de boekhouding
2: erom. Betopor.
0: Betopor, sorry.
3: Ja. Ja.
0: Ja. Ja.
3: Maarten mooi, heeft het allemaal begrepen. Ja. En wie weet spreken wij jou nog eens, hè, op dinsdag 15 september. Dan kan je nog altijd budget winnen voor je inrichting van je huis.
0: Laat ons dan ook verder praten over die Betopor, want ik wil er alles over weten. Maak er een fijne ochtend van.
2: Geen probleem. Dank je wel. Dag.
4: Beter bed, dat is alle aanmerken onder één dak. Beter slapen, beter leven, beter bed.

0: zijn samen opgegroeid op de parking een paar huizen van elkaar. I miss this magic with you. Dus niet in de stad, maar dus buiten de stad op de parking. Dus, hè. Dat zeggen ze toch zo, hè? En dat blijkt nu ook gewoon de waarheid, Delphine. Wij willen ook niet meer parkeren in de stad.
1: Nee, absoluut niet. Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijdt zijn stad, omdat je daar nog amper kan parkeren door de nieuwe mobiliteitsplannen, autoluwe zones en zo. Maar ook omdat de regels onduidelijk zijn. Het is niet overal hetzelfde. Het is ook duur om in de stad te parkeren. En ze kiezen daardoor vaker voor een winkelcentrum, bijvoorbeeld buiten de stad, met meer gratis parkeerplaatsen. Of ze nemen de fiets of parkeren op een randparking en gaan dan met het openbaar vervoer. En iets anders, ook over geld wel. Hoewel het niet altijd zo aanvoelt, omdat het leven duurder wordt, blijkt onze winkelkar sinds begin dit jaar goedkoper. Het Nieuwsblad heeft een 30-tal producten gekocht in 7 winkels in januari en in augustus. En het betaalde voor die producten 2 tot 6% minder dan begin dit jaar, vorige maand. Het komt bijvoorbeeld doordat prijzenafspraken in de winkels voor een jaar gemaakt worden. Dus niet alle voeding wordt direct duurder als het leven duurder wordt. Dat staat wel te gebeuren door de nieuwe prijzenafspraken. Want daar zitten dan de hogere energieprijzen wellicht in door de oorlog in het Midden-Oosten.
2: Dag Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ben jij eigenlijk zo een bewuste shopper in de supermarkt of zo'n promo-jager?
3: Oh nee, ik moet eerlijk toegeven dat ik bijna nooit naar de supermarkt ga.
0: Alles.
3: Dus, ja, nee, dat is ook gewoon zo. Dat klinkt nu raar, maar als ik naar de supermarkt ga, krijg ik stress. Keuzestress, anderzijds ook weer heel veel volk. Als ik het kan vermijden, doe ik het gewoon niet.
2: Maar dat hoor je vaker, hè? Bijvoorbeeld Victor Verhulst, die haat ook de supermarkt. Hè? Mm-hmm. Die gaat dan gewoon binnen voor de 3 dingen die hij nodig heeft, weer weg. Ik vind dat een leuke uitstap.
0: Nee,
2: ik vind dat zo na het werk echt ontspannend vinden en zo denken, oh, ik ga nog eens op het gemak kijken wat ze allemaal hebben.
0: Ik ben gisteren nog eens met mijn 2 meisjes geweest en dat is constant, oh papa, dat, oh papa, dit.
2: Ja, maar ja, met kinderen natuurlijk, ja.
0: Als je mij ziet lopen, ik denk dat mensen denken dat ik een brute ouder ben, want ik kan echt zo, nee, blijf eraf, nee.
3: Ja, maar dat moet ook toch. Dat
0: ja,
3: moet
0: ik
3: ook
0: weet
3: toch.
0: Het, maar dat is zo.
3: Ja, nee, maar ik ben,
0: gevoelloos.
3: Ik ben ook wel, ik ben echt zo, ook zo, als ik dan effectief naar de supermarkt moet, dan is dat gewoon, weet ik wat ik moet hebben.
0: Ja.
3: En dat is zo snel mogelijk weer buiten.
2: Voilà, een pak Corval en weer buiten.
0: Ja. Frank, het weer.
3: Ja, dat ziet er niet zo goed uit natuurlijk. Hè, want op dit moment een zwakke storing die over het land trekt. Dat betekent dan ook in het noordwesten is het al wat aan het regenen. Geleidelijk aan kan het overal eventjes nat worden. Na de middag is het dan weer overal droog. Maar in de loop van de late namiddag kan weer een buitje ontstaan. En dat bij temperaturen van 2, 23 graden over zeer zacht op dit moment. Hè, met waarde ergens tussen 18 en 19 graden. Dus 23 graden op het warmst van de dag. Morgen ook 23 graden. Het ziet er dan uit dat we eerst grijs gaan starten met wat gemiezen. Daarna eventjes droog, maar later op de dag kan het verder gaan regenen vanaf het noordwesten. Ja, in het weekend dat wordt nog steeds bevestigd. Hè. Dus zaterdag een mooie dag met zonnige periode, 22 graden. Zondag zonnig, later iets meer bewolking. En dan wordt het echt zomers warm, 25, 26 graden wordt het dan.
0: En onze correspondent van de Leize in Kortenberg laat inderdaad weten dat jouw vrouw altijd komt. Dus het is niets anders dan de waarheid dat hij vertelt.
3: Ja, dat is ook zo.
0: Frank, dankjewel. Salut.
3: Oké, zal ik het
2: zeggen. Files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen. Enige 10 tussen Loenhout en Sint-Job in het Goor. Daar is een ongeval gebeurd. Je moet 50 minuten extra rekenen. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 22 minuten erbij tellen. E313 tussen Massenhoven en Borgerhout. Ook 22 minuten extra. Richting de Nederlandse grens dan op de E314. Daar gaat het traag tussen Zolder en Houthalen-Hellegteren. 23 minuten extra. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen moet je er 22 minuten bij tellen.
0: Yes, de donker komt eraan na boer Jonathan.
4: Wij, Vlaamse landbouwers van Vijgbellen, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Vijgbellen.

0: tijdmachine van Jens den Donker.
1: Dag Jens, goedemorgen.
2: Goedemorgen vriendjes, alles kids.
1: Ja.
2: Het is even geleden, hè.
1: Heel tof om u terug te zien.
2: Ja, hoe was de zomer?
1: Goed, ja. Hoe?
3: Ja, ik ben dicht in de buurt gebleven. Duitsland, Nederland, België. En ik heb eigenlijk de zomer van mijn leven gehad. Dus elke dag 40 graden, zo leek het wel. Dus,
2: je bent overal de bosbranden gaan bekijken.
1: Ja. Hoe was die zomer?
2: Heel goed. Zeg, hebben jullie tijd gehad om ook een keer een boekje te lezen?
1: Ik heb eigenlijk, dat klinkt nu heel enthousiast, maar ik heb best veel gelezen deze zomer. Ik wou eigenlijk aan de Toverberg beginnen. Ik heb uw favoriete boek. Maar ja, dan dacht ik, ben ik daar wel slim genoeg voor? Want dat is een heel dik, zo'n iconisch boek. En dan dacht
2: je moet vooral tijd hebben. Met slim heeft het niet zo heel veel te maken. Je moet gewoon wel wat duurder kunnen missen.
1: Dus ik had het eigenlijk begin juli direct moeten beginnen lezen. Dan heb ik het toch weer uitgesteld, omdat ik dacht, ben ik wel slim genoeg? Ik heb daar ook niet op geantwoord. Ben ik slim genoeg? Dus ik dacht, waarschijnlijk niet.
2: Dat heb je nooit gevraagd.
3: Nee, dat is pijnlijk.
1: Dan heb ik het gehouden tot zo'n top 10 standaard boekhandelboeken. Dus ik heb wel wat gelezen.
3: Ja, right. Ik heb wat research gedaan om misschien terug te flitsen naar Marche-les-Dames. Want koning Albert I...
2: serieus?
3: Heeft volgens mij eigenlijk totaal geen accident gehad.
2: Dat moeten we dan inderdaad binnenkort misschien een keer gaan verkennen.
1: Oh,
2: in ieder geval, ik vraag het omdat ik jullie wil meenemen naar Italië. Meer bepaald naar het jaar 1912. Ik zal jullie misschien wel het strafste boek ter wereld laten zien.
0: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Orgiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, Staf, met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van de verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
4: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
5: Ciao, kus.
4: En terug naar binnen te gaan.
5: Hallo, kus.
4: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Omdat we van schoenen houden.
8: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: David Guetta met Bibi Rexha. I'm good. Het is 7:43. Goedemorgen.
1: De teletijdmachine van Jens den Donker.
0: Jens, wij zijn klaar om te vertrekken.
2: Alrighty, ik ook. Maar toch nog even double checken. Jullie kunnen een geheimje bewaren, hè?
3: Ik heb nog nooit een van uw geheimen doorverteld.
2: Oké. Okay.
0: Ja, je moet het er gewoon bij zeggen.
2: Naar u.
3: Ah ja.
0: Nee, je moet het er gewoon bij zeggen. Als het er niet bij zegt, dan ben ik een loser.
2: Bij deze zeg ik het er dus echt wel bij. Ja. Want waar wij naartoe gaan, niemand mag eigenlijk weten dat we er zijn geweest.
3: Ah ja.
2: Dat wordt zo meteen allemaal. Het is 1912 en we staan in een oude villa in de heuvels net buiten Rome. En niet te veel lawaai maken, baby's.
3: Okay. Waarom zijn we zo stil aan het praten? Waarom?
2: Omdat er iets gebeurt dat eigenlijk het daglicht niet mag zien. Deze villa is van de Jezuïten en die zitten een beetje krap bij kas. Dus verkopen ze in het grootste geheim hun eeuwenoude handschrift. Maar als de Italiaanse overheid dat te weten komt, dan wordt alles aangeslagen.
0: Dus dit is eigenlijk een soort van illegale boekenmarkt.
2: Ja, daar komt het eigenlijk een beetje van neer. Ja. En die meneer daar, die in die kist daar zit te snuisteren, dat is Wilfried Voynich. Dat is een van de grootste antiquaren ter wereld. En geloof mij, het is geen normaal. Die mens is als Poolse revolutionair opgepakt, verbannen naar Siberië, daar kunnen ontsnappen en via China naar Londen gevlucht. Maar volgens mij een ommetoerist. Ja.
3: Dat is eigenlijk zotter dan wat er... Dat is eigenlijk zotter dan wat er in sommige films gebeurt. Wat een verhaal, wat een leven die mens.
2: Zeker, maar kijk, wacht. Zie je nu dat klein boekje dat hij vastpakt?
3: Ja. Ja, zie je, het is klein, hè. Ja.
2: Maar probeer even over zijn schouder mee te doen.
0: Zeg, maar dat zijn rare planten, hè. Volgens mij bestaan die niet.
3: Ja, en hier, classic, ja, blote madame.
0: Ah ja.
3: Natuurlijk.
0: Dat is wel...
3: Ja.
0: Maar wat voor boek is dat?
2: Wel, dat is precies de vraag. Probeer een keer te lezen wat erbij staat bij al die rare prentjes.
0: Ik zie letters, maar dat is... Ja, nee, dat is geen Latijn. Ik heb geen Grieks gedaan, maar volgens mij is dat geen Grieks.
3: Ik kan er niks uit opmaken.
2: Dat is precies het ding. Het is geen enkele taal. Dit schrift bestaat nergens anders ter wereld. En Voynich ziet met zijn geoefend oog meteen... Maar dit ding is stokoud.
3: Oh, wacht, er valt iets uit. Brief? Of?
2: Ja, het is een brief van bijna 250 jaar oud, geschreven in het Latijn, waarin dat er min of meer staat: dit boek behoorde toe aan keizer Rudolf. Hij betaalde de brenger 600 ducaten.
0: 600 ducaten, maar is dat veel? Ik kan me daar niks bij voorstellen.
2: Dat is een fortuin.
3: Dus die Voynich die denkt uiteraard jackpot.
2: Ja, natuurlijk. Hij koopt het boekje samen met nog een dertigtal andere handschriften. Maar er is natuurlijk één probleempje.
0: Hij kan niet lezen wat erin staat.
2: Exact. Kom, we zijn hier weg voordat er ons iemand opmerkt.
3: Ik ben nu wel benieuwd. Is hij er dan ooit later nog achtergekomen wat er eigenlijk in dat boekje stond?
2: Nee. Hij heeft foto's gestuurd naar professors over heel de wereld, maar niemand heeft ooit de code kunnen kraken. In 1921 heeft er ene professor plots prijs. Tenminste, dat dacht iemand. Onder zijn microscoop ziet hij in elke letter piepkleine geheime tekentjes verstopt.
0: Maar hij dacht dat. Wat dus?
2: Ja, hij dacht dat, want wat bleek? 10 jaar later toont een collega aan wat die piepkleine tekentjes echt waren. Barstjes. Barstjes en uitgedroogde inkt.
0: Hoi.
3: Ja, en dan die Voynich, de koper dus ja, zelf. Wat is daar nog mee gebeurd?
2: Die stierf in 1930 zonder één woord gelezen te hebben van zijn eigen manuscript. Het boek ligt vandaag de dag in de Universiteit van Yale. En zelfs de codebrekers in de Tweede Wereldoorlog, de Japanse geheime codes kraken, zijn er vooralsnog niet in geslaagd om ook nog maar iets te ontcijferen. Meer dan 100 jaar zoeken en de teller staat nog altijd op 0,0 antwoorden.
0: Maar misschien staat er gewoon niks in. Hè? Is het gewoon wat gekriebel? Zo van, ja, middeleeuwen iemand die een beetje aan het kriebelen.
3: We gaan het goed liggen hebben.
2: Ja, maar gelacht. Maar dat is dus één van de theorieën, veel gedragen theorieën die er dus nu zijn. Het zou zomaar een keer een middeleeuwse grappenmaker kunnen geweest zijn.
0: Zalig.
2: Een van de oudste hoaxes die er zijn.
3: Maar het verhaal is wel waar, hè?
2: Ja, het verhaal is heel... We hebben het juist gezien.
3: Top. Ja, en wij houden dit geheim, hè. Krikrak, mondje dicht. Wij zijn nergens geweest, hè.
0: Nee.
2: Krikrak op slot. Hopla.
3: Heel graag tot volgende week, Jens.
2: Doedels.

0: Het is ongeveer een nieuwe wereldster ondertussen, hè. Somber! En dat heerlijke homewrecker waarmee de meesten onder ons hem hebben leren kennen. We hebben net afscheid genomen van Jens den Donker. Morgen om 7:45 is het tijd voor...
1: Muziek Bingo.
0: Ja, Willem, die ken je misschien nog als onze hulpcoach bij The Voice van Vlaanderen. Die zorgt in de ochtendshow ook elke vrijdag voor een bekende hit in een ander genre. Vaak met bekend volk. We moeten nog een balletje draaien met de Muziek Bingo molen. Dan kan Willem tegen morgen aan de slag. Dag Willem, goedemorgen. Hoor je mij, Willem?
2: Ik hoor jou, hoor je mij?
0: Ja, ik hoor je zeker. Ja, ja. Luid en duidelijk. Tof, hè? Zo, zoals muziekproducer zo vroeg op de radio komen.
2: Ja, heel
0: heerlijk
2: perfect,
0: is het. Ja, ja, ja. Ik ben al helemaal blij dat je wakker bent.
3: Je bent de producer van heel veel grote hits. Je maakt muziek met grote artiesten. Dus ja, werk je eigenlijk vaak tot heel laat door?
2: Meestal lost dat wel uit, ja.
3: En ga je daar een uur op plakken?
2: Gisteren was het 2 uur.
3: Oh. 2 uur 's nachts?
0: Dat is toch niet nodig.
3: Maar je kan er nog mee lachen.
2: Natuurlijk, I love it, hè?
0: Ja, ja, dat is waar.
3: Ja, maar je loft het misschien minder dat wij dan inderdaad vroeg bellen. Ja, maar...
2: Nee, dat vind ik juist leuker.
3: Oh, hoe was je zomer, Willem?
2: Mijn zomer was hectisch en druk, maar ook heel leuk. Ik vond het eigenlijk te kort duren, de zomer.
3: Te kort duren? Ja, je hebt natuurlijk ook opnieuw heel veel artiesten en hits, hè, die bij Tien om te zien en zo passeerden. Dus ga je dan eigenlijk vaak mee met die mensen?
2: Ja, ik ben barker geweest deze zomer. Ook naar Tien om te zien, onder andere. En kijk, vooral Judith en Eline waren er al twee. Milkink was er natuurlijk ook. Kleimans en Van Heels waren er ook. Er waren veel songs.
0: Wacht, wil je nu zeggen dat je bijna 50% van de 10 finalisten mee hebt? Is dat eigenlijk subtiel stoeven dat we hier...
2: Dat zou ik nooit doen.
0: Nee. Oké, dan begrijpen we elkaar. Vandaag ga je aan de slag met de opdracht die uit onze Muziek Bingo zal rollen.
3: Ik ga een balletje draaien.
0: Zo goed, doof vond hebben we dat niet.
3: Wat
0: liefst? Je vond hem niet, hè?
3: Ja, maar ja, we waren niet eens de bingomolen kwijt.
0: Echt,
3: na de zomer.
0: Tot 2 minuten geleden ben ik al die kasten aan het opengooien.
3: Hij stond niet op zijn...
2: We're getting rusty, guys.
3: Nee, hij stond niet op zijn plaats.
0: En daarom heb ik hem gevonden. Ik vind alleen dingen die niet op zijn plaats.
3: Daarom hebben wij straks iemand die ons tips kan geven over organisatie, want het is dringend nodig, want het is hier één grote chaos. Ik heb hier balletje nummer 23 op de bingokaart met Hits Maarten. Ja, wat krijgen we dan?
0: Focus, wacht, nummer, wat was het?
3: 23.

0: dit mooi, ja.
1: Ja,
0: okay.
1: Maar moeten we die in een ander genre dan, ja? Ja, kijk, we kunnen nu niet meer terug, natuurlijk.
0: Ja, beter ga je het niet kunnen maken, dat kunnen we toch al, hè? Dolly Parton is legendary, natuurlijk.
1: In welk genre moet die gebracht worden? Balletje nummer 4 op de bingo-kaart met genres, Maarten.
0: Dat is de categorie tegelplakker.
1: Dus dat is al zoiets in deze aard.
0: Ja, dit is wat erbij hoort. Ja, dat is dan zo echt een slow, zo, hè.
2: Oh.
0: Op het eindejaarsbal.
1: Oké. Okay. Ik ben blij dat het niet techno of house is, want dat is misschien...
0: Dat zou raar zijn.
2: Dat zou wat disrespect zijn. Dus we maken van een super gelukkig nummer eigenlijk een super sad nummer.
1: Ja, sad, ja. Melancholisch, zo, ja.
2: Melancholisch.
1: Ja. Wat denk je? Ga je ook nog iemand inschakelen? Want het is kort dag natuurlijk.
2: Ik heb toevallig vandaag iemand die langskomt hier eigenlijk heel perfect.
0: Ja, maar je moet niet zomaar iemand pakken die in de buurt
2: maar
0: is.
2: Het is ook niet zomaar iemand, Maarten. Bas van The Voice.
1: Ah.
0: Oh ja, die kun je dan nog wel eens in de nek draaien.
1: Ja, die kan je wel zeggen. Bas, het zal toch niet anders gaan.
0: Die is nog jong, hè.
1: Ja. Voilà, die kan je nog een beetje kneden.
2: Oké,
1: Alex.
2: Dat heb ik niet gezegd.
1: Ja, toch semi eigenlijk, hè. Willem, morgen dus 9 to 5 als een tegelplakker. En jij regelt dat vandaag nog met Bas, dat hij dat wilt zeggen. Dan kan ik dat hier afvinken op de to-do-lijst.
0: Yes.
1: En dan zien wij jou morgen, hè. Iets over half 8, zoiets.
0: Dat is goed. Oké, okay, ja. Tot morgen.
2: Super cool.

0: Altijd leuk om mee te zingen. Dag papi, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Dorothee en Maarten.
0: Ah, als het kort is, Sam, jouw familienaam is natuurlijk papi.
2: Sorry, papi.
0: Ja. Sorry, sorry, Els, maar het is
1: ja,
0: waar.
1: Ja, sorry,
0: nee, maar dat is...
1: ja.
0: Hoe is dat om jouw naam op de radio te horen?
1: Heel bijzonder natuurlijk. Het wordt veel gedraaid tegenwoordig. En zeker hoe enthousiast jij erover waart gisteren, Maarten. Het was heel mooi.
0: Ja, sorry, Els.
2: Sorry, papi.
0: Nee, maar ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, ik word er enthousiast van hi papi.
3: En van Els word je precies ook wel enthousiast.
0: Eigenlijk wel, ze klinkt vrolijk.
1: Oh, kijk eens, zo
0: absoluut.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Ochtend.
0: Zeg, collega's die zich willen verontschuldigen tegen jou, zeggen die dan ook...
2: Sorry, papi.
0: ...tegenwoordig? Of is dat nog niet iets wat gebeurt op de bureau?
1: Momenteel nog niet, maar wie weet na vandaag misschien wel.
3: Ik ga ervan uit. Sorry, papi. Al even in de playlist op 3 in de Q top 40 en...
4: Zometeen bij Maarten en Dorothee.
0: Sorry papi, in de playlist na het nieuws van 8, nog voor 9 uur, VTM sportanker Maarten Brex over de alweer lekker gestoorde Transfer Deadline Day. Wat zijn ze deze keer weer allemaal aan het uitsteken met die voetballers?
3: En eerst IKEA opberg expert Stef met tips voor een opgeruimd huis. Kunnen we allemaal gebruiken.
0: Ja.
5: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
6: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
5: Amai.
6: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
5: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
6: Lidl, dat kan tellen.
0: 8 uur, goedemorgen. Delphine heeft voor ons het nieuws.
7: Goedemorgen. We willen niet meer in de stad parkeren. 4 op de 10 autobestuurders vermijdt de stad en trekt in de plaats naar winkelcentra. Omdat er in de steden nog weinig parkeerplaats is, omdat de regels te veel verschillen per stad en omdat parkeren duur is. Dat heeft mobiliteitsorganisatie Touring bevraagd en het heeft ook gevolgen.
8: We zien in heel wat centrumsteden dat lokaal handelaars wegtrekken en dat heel wat panden komen leeg te staan. En dat kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn. Wij vragen dat er in de centrumsteden voldoende parkings worden aangelegd.
7: 1 op de 5 parkeert uit ellende in de stad wel eens op een verboden plek, zoals een laadzone of een voetpad. Terwijl het leven duurder wordt, is onze winkelkar sinds januari goedkoper geworden. Dat heeft het Nieuwsblad vergeleken door dezelfde winkelkar te kopen in 7 winkels toen en in augustus. En ze werd 2 tot 6% goedkoper. Het komt vooral doordat winkels voor producten prijsafspraken maken voor een heel jaar. In de vernieuwde contracten gaan dus de hogere energiekosten doorgerekend worden door de oorlog in het Midden-Oosten en dus worden onze boodschappen wel duurder. De Nederlandse politie heeft gisteravond wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten in Overasselt bij Nijmegen. Het gebeurde tijdens een nieuwe zoekactie na een tip van een bewoner. Maandagnacht trokken nog 30 gewapende mannen door de straten van Overasselt. Ze schoten toen een man van 51 dood. Er zijn 35 verdachten opgepakt, ook Belgen. In heel Spanje zijn gisteravond 10.000 mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de migratiecrisis in Ceuta. Dat is een stukje Spanje in Marokko. De betogers vinden dat de Spaanse overheid die crisis niet goed aanpakt. Vorige maand nog probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko, Ceuta en dus Europa binnen te komen. Duizenden van hen hangen daar nog altijd rond en dat zorgt daarvoor problemen. Sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het was een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand. Het heeft nu 10 punten op 12, STVV staat 10e. En in het vrouwenvoetbal heeft OH Leuven zich voor het 2e jaar op rij kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. De vrouwen wonnen met 2-1 van Polen. Speelster Alix Posteels.
9: Dat is echt super. De meisjes die er vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat dat in België heel hard leeft. Je voelt dan ook dat heel veel mensen ons steunen. En voor de hele Belgische competitie en het vrouwenvoetbal is het wel een plus.
7: Vorig jaar eindigde OH Leuven bij de beste 12 in de competitiefase. In de tussenronde gingen ze eruit tegen Arsenal. We krijgen veel wolken vandaag. Lokaal wat motregen. Het wordt rond de 23 graden. Morgen lokaal tot 25 graden. Meestal droog en ook dit weekend regelmatig zon en droog.
3: En het is druk onderweg. 7 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Antwerpen op dit moment op de E19. Tussen Loenhout en Sint-Joop in het Goor is een ongeval gebeurd en moet je 50 minuten extra rekenen. E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen West ook een half uur extra. A12 tussen Boom en Wilrijk, 20 minuten erbij te bellen. Richting de Nederlandse grens schuif je aan op de E314 tussen Lummen en Houthalen-Helchteren 50 minuten extra. Richting Brussel dan, E19 tussen Zemst en Machelen 25 minuten erbij tellen. E314 tussen Aarschot en Wilselen een kwartier extra. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 25 minuten erbij tellen.
0: Goedemorgen en welkom in de nieuwe dag. Music. Maarten en Dorothee. Ja, we zijn weer mogen wakker worden vanochtend. Daar zijn we dankbaar voor. Topic.

0: Koffie. Topic Becky G. Het is 7 over 8. Goedemorgen.
1: Het is donderdag 3 september.
2: Het is de laatste dag om je in te schrijven op die 1-jarige en 10-jarige staatsbonds. En ja, het zijn blijkbaar populaire staatsbonds met rendementen van 1,9% en 2,6%.
0: Vanavond worden in Zürich de Ig Nobelprijzen uitgereikt. Lieven Scheire is daarbij, dat heeft hij ons dinsdag verteld.
3: Jazeker, ik ben hier helemaal klaar voor de Ig Nobelprijzen, die voor de eerste keer in Europa uitgereikt worden. En ik mag mee op het podium.
2: Oh, tof. Ja, dat zijn eigenlijk zo prijzen die op het eerste gezicht een beetje nutteloos lijken, maar die toch...
0: Was het niet eerst doen lachen en dan doen nadenken? Is het dat niet?
3: Ja, inderdaad. Ze reiken prijzen uit aan wetenschappelijk onderzoek dat lachwekkend is. Maar veel van dat onderzoek is wel lachwekkend, maar is wel heel nuttig en interessant onderzoek. En daarom zeggen ze science that first makes you laugh and then makes you think.
0: Ja, hij heeft ook echt een rol op het podium. Moet de gordijn vasthouden of zoiets? Ja,
2: een rol is veel gezegd, ja. Natuurlijk, maar ja.
0: Vanavond kan je het dus volgen ook als je een nerd bent, ook als je een niet-nerd bent. Je mag zelf kiezen wat je bent.
2: Ja, er zijn ook watchparties en zo, ja. Die worden georganiseerd. En vanochtend in het laatste nieuws. Een kotstudent kost dit academiejaar al meer dan 18.000 euro. Een student die pendelt moet ongeveer 12.000 euro voorzien. Dus ja, een kot en de kosten die daarbij komen kijken. Simpele rekensom kost dus rond de 6.000 euro per academiejaar gemiddeld. En dan moet je dat kot ook nog beginnen inrichten natuurlijk.
1: Ja. Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
2: Dinsdag 15 september, dan maak je kans op 20.000 euro shopbudget van IKEA. Kan dus, je kan bijvoorbeeld ook zeggen, we gaan hier thuis de eigen living en de keuken doen. Ja. Ah, en dan hebben we nog iets over voor het kot van de dochter, bijvoorbeeld. Je kan het een beetje spreiden. Dag Stef, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Jij bent de expert bij IKEA voor alles wat met opbergen en het organiseren van je huis te maken heeft. Heel welkom, denk ik, voor veel mensen, ook aan het begin van het nieuwe school. Ja,
0: sowieso.
2: Is jouw eigen huis dan zo echt een parel alsof het uit een IKEA-folder komt?
0: Ja, Stef, dat moet, hè. Anders is je geloofwaardigheid absoluut, nul in dit gesprek. Oké.
4: Nee,
0: ja.
4: Het is ook niet wat wij van de mensen verwachten. We willen niet dat de mensen hun thuis eruit ziet als een IKEA-showroom. Wat dan wij...
0: Pas op, ik denk dan altijd, ja, hier zou ik kunnen wonen. Dat denk ik wel. Zo van die ingerichte kamers bedoel je, hè?
4: Ja.
0: Of, hè? Dat is toch zo, hè?
4: Dat is gezellig.
0: Ja.
4: Maar daar zit geen leven in.
0: Nee. Ja,
4: in een huis moet leven zijn.
0: Ja, oké, ja.
4: En rommel hoort erbij. Je kunt rommel niet wegtoveren. Het gaat erom van, met kleine dingen kan je heel veel bereiken. Rommel is een hele grote stressfactor in de mensen in hun leven.
2: Ja, Maarten, je hebt daar soms ook wel zo last van. Hè? Dat je denkt, oh, er was rommel en ik raakte zelf. Ik kon niet tot rust komen.
0: Ja, maar je voelt dat vooral als het is opgeruimd. Dan voel je die rust ineens in je schouders. Zo. Dan denk je, oh. Hè, dat is toch? Ja, als de rommel er is, dan valt dat niet zo op. Ja.
4: Ja, een opgeruimd huis, een goed georganiseerd huis, draagt echt bij tot je comfortgevoel in je eigen huis. En zeker in deze tijden is dat heel belangrijk. Omdat de wereld buiten uw eigen huis is nogal vijandig tegenwoordig met alle conflicten.
0: Ja, ja.
4: Dus mensen zoeken terug die rust thuis.
0: Maar die vinden ze niet, want wat lees ik hier? Ze zoeken gemiddeld 3 minuten per ochtend naar spullen die ze nodig hebben. Sleutels, portefeuille, dat soort dingen. Hoe komt dat? Welke fouten maken wij het vaakst?
4: Het vaakst maken we dat we de dingen geen vaste plaats geven.
0: Ach.
4: Dat we beginnen moeten zoeken en dat zorgt echt voor stress. Je zegt 3 minuten,
0: ja.
4: Lijkt niet veel.
0: Huh?
4: Moesten we nu 3 minuten de muziek uitzetten en niet praten hier op de radio? Dat is heel lang.
2: Dat is heel lang.
0: Ja, dit was 5 seconden. En dat is
2: lang,
0: inderdaad,
2: ja.
0: Dat is wel heel veel, inderdaad.
2: Maar inderdaad, en ja, als je dat optelt, 3 minuten per dag in een heel leven, hoe lang ben je dan naar sleutels aan het zoeken? Maar
4: ja.
2: Dus jij zegt dat de dingen geen vaste plaats hebben. Is dat dan ineens ook de oplossing? Is het probleem de oplossing?
4: Het is een grote oplossing voor een klein probleem.

0: Het heeft te maken met routines. Je moet, als je thuis komt van je werk of van... Of de kinderen komen thuis van school.
1: Zeker, ja.
0: Zorg dat die altijd dezelfde routine hebben als ze thuis komen. Je maakt je zakken leeg. Je legt je portefeuille altijd op dezelfde plaats. Je legt je autosleutels op dezelfde plaats. Vaak, nog een goede tip, waar dat je ze nodig hebt.
1: Ja. Ah ja.
0: Je moet je sleutels van je wagen niet in de badkamer leggen.
1: Maar er zijn toch geen mensen dat dat doen?
0: Jawel.
1: Echt?
0: Want ik moet snel kom thuis. Ik moet snel naar het toilet. Maak mijn zakken leeg. Die ligt daar.
1: Ja.
0: De dag erop vind ik die absoluut niet meer terug.
1: Ik probeer dat er nu wel in te drillen, vooral van met naar school, van school komen, dan de schoenen altijd in het schuifje, hun schuifje. En dat begint er wel in te sluiten.
2: Ah,
1: ik merk ook wel dat ze dat leuk vinden.
0: Het heeft echt te maken met routines opbouwen.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ik ben wel benieuwd. Allee, je wint dan 20.000 euro, dat is dan mega veel geld. Allee, voor mij persoonlijk zou dat overweldigend zijn als ik zo'n IKEA binnenkom. Dus vraag mij af wat ik dan zou moeten kopen. Maar laten we het daar zo meteen over hebben. Eerst de Swedish.

0: Hits en Vibes in de show vanochtend.
1: Yeah. Swedish House Mafia. Q
0: Music. Dinsdag 15 september, je weet het. Dan wint elke beller die live in de show komt tussen 7 en 9 20.000 euro van IKEA. Vanochtend op bezoek Stef van IKEA. Expert in organiseren en opbergen.
2: Ja, we hadden het daarnet over dat België gemiddeld 3 minuten per dag of per ochtend zoeken naar sleutels en portefeuilles. Ja. Shana uit de Wachtebeke stuurt een berichtje in de Q-app. Ik denk dat ik elke ochtend rond de 8 minuten verlies met het zoeken naar mijn sleutels. Dus Stef, jij bent hier natuurlijk ook met oplossingen, maar je bent hier vooral ook om ons te wijzen op de fouten die je maakt.
3: Op de fouten die je kan maken.
2: Ja.
3: Een veelgemaakte fout is... bijvoorbeeld, je krijgt een nieuwe telefoon, nieuwe gsm. Daar hoort een kabeltje bij.
2: Ja.
3: Je zorgt dat je van je oude telefoon weg bent, maar het kabeltje ga je bijhouden.
0: Ah ja, tuurlijk. Dat kan nog van pas komen, hè, Stef. Voilà, ja, maar ja.
3: Heel veel gemaakte fout en je gebruikt die eigenlijk nooit.
0: Iedereen heeft toch zo'n doos met kabel?
2: Een kabeldoos, ja,
3: goed
2: zeker.
3: Dat je een doos hebt.
0: Ah, ja.
3: De doos is een deel van de oplossing.
0: Ja.
3: Dus dat is echt een hele goede tip. Van, iedereen heeft thuis zo die... De lade waar alles wordt ingegooid wat geen vaste plaats heeft. Ja. Dan de vaste plaats.
0: Ja, ja.
2: Ja.
3: Dat is niet goed. Je zorgt dat je kleine doosjes hebt. Grote oppervlaktes ga je verdelen in kleinere ruimtes. Met opbergdozen of mandjes of whatever.
0: Dat is meteen ook een antwoord op mijn vraag van daarjuist. Jij koopt dus geen nieuwe kasten. Jij koopt, of niet enkel nieuwe kasten, je koopt van die kleine doosjes om in je kasten te steken.
3: Ja, je zorgt dat je kast eerst optimaliseert.
0: Ja.
3: En pas als je ziet van, dit is niet, of je gezinssituatie kan veranderen. Als je krijgt een kindje bij of whatever, plus kinderen. Mm-hmm. Ja, dan verandert de levenssituatie en dan heb je meer opbergruimte nodig. Maar vaak gaat het gewoon over het optimaliseren van de ruimte die je hebt. Ik heb thuis heel lang een doos gehad. De mensen zullen dat wel herkennen. Met kleren waar ik ooit nog in ga passen.
2: Ja, die heeft iedereen die doos, ja.
3: Nee. Heb je niet nodig. Want be realistic, je gaat er nooit meer in passen.
2: Of het is uit de mode tegen dat je er terug in past.
3: Of het is uit de mode.
2: Ja, ja, ja, ja. Dus ja, is ontspullen is sowieso een goed idee. Ik heb het deze zomer nog gedaan. Heb ik zo ons zolderkamertje is helemaal opgeruimd. En dan heb ik ook eens labels op de bakken geplakt. Zodat ik weet wat er in de bakken zit.
0: Ah, dat heb ik ook gedaan.
2: Ja, want iedereen denkt over Maarten, het is een beetje chaos. Maar wat jij bijvoorbeeld wel hebt, als er een feest is of zo, dan ben je daar ineens met een bak en dan ben je echt georganiseerd. Zo van, hierin zitten de vorkjes,
0: de
2: hierin zitten de feestbak.
0: Ja, de feestbak. Ja, dat is zo'n 30 kleine vorkjes.
2: Anders is dat van, oh wacht, ballonnen, waar hebben we ballonnen? Vorken. De ja, feestbak. Dus de feestbak.
3: De feestbak.
2: Ja.
3: Maar je hebt dan met alles, batterijen bijvoorbeeld.
0: Oh, ik heb ook een batterijbak.
3: Voilà. En dat is de oplossing.
2: Maar dat wel niet gebruikt en nieuw door elkaar gooien.
0: Nee, nee, want daar heb ik van die zakjes veel... voor. Eigenlijk denk ik een wandelend reclamebord voor je winkelvriend.
3: Twee kleine aparte opbergbakjes. Eentje voor op te laden, eentje voor te gebruiken.
0: Ja. Zeg, ik weet dat jij de expert bent natuurlijk, maar ik zou toch ook graag mijn ultieme opruimtip delen. Oh. Naast de bakjes natuurlijk, waar zelfs mijn 3 kinderen fan van zijn. Laat ons dat doen na de Q-top. Schrijf over een zeer unieke oogkleur.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
4: Zeg dat wel. Zeg, wat was uw naam nu weer juist?
5: Maar, zijn jullie een serieuze naam van uw eigen vrouw vergeten?
4: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
5: Dit is Sarah.
6: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
9: Van Haren, Van Haren.
10: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
9: Van Haren, Van Haren.
10: Om omdat we van schoenen houden.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
12: Promokoken.
13: Vanavond iets Italiaans?
11: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Amai, la vita is echt wel bella.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
14: Humo kijkt naar een nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
15: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
14: De absolute must-sees en de must-zeker Nazis van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
15: Humo!
16: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
17: Dit is deze week de

0: Alex Warren. Nieuw album, nieuwe song erop. Emerald Eyes. Smaragdgroen, moet ik eigenlijk zeggen. Emerald, smaragdgroene ogen. Daarover gaat het. 6:59.
1: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
2: Dinsdag 15 september, dan maak je kans op 20.000 euro shopbudget van IKEA. Je moet gewoon ons callcenter bellen. En met een beetje geluk kom je via die weg ook live op de radio. Of je omzeilt ons callcenter en je belt gewoon rechtstreeks naar ons. In IKEA Gent, Wilrijk, Hasselt, Zaventem en Anderlecht. Daar krijg je nu zaterdag de twee laatste cijfers van dat speciale rechtstreekse telefoonnummer.
0: Ja, mensen stellen zo vragen van, ja, waar zie ik dat dan? Maar ja, je gaat dat wel vinden. Je gaat het wel vinden. Opbergen en organiseren, dat is ook de focus nu zaterdag tijdens die IKEA Family Day. En we krijgen vanochtend ook al wat tips van Stef van IKEA, expert in opbergen en organiseren.
2: Ja, er komen ook ondertussen wat berichtjes in de queue binnen. Els uit Bilze die stuurt, ik ben architect en ik probeer de mensen daar vanaf stap 1 in het bouwproces en het ontwerpproces al bewust van te maken van opbergruimte. Dus echt al in het plan.
0: Belangrijk.
2: In gebouwde kasten of zo intekenen. Stef die stuurt, als ik bij mijn oma op bezoek kom, kan ik op voorhand al zeggen wat waar ligt. Alles ligt daar nog op de exactezelfde plek als 30 jaar geleden, toen ik daar nog heb gewoond. Dat is wat jij ook zegt, Stef, vaste plaatsen. En daar is het bijvoorbeeld al 30 jaar dezelfde plek. En Marian uit Bilze-Hoeselt die stuurt, ik heb helaas sinds mijn scheiding nog in een aantal kamers geen kasten. Enkel wat goedkope open rekken. En inderdaad, de onrust die dat wel wat geeft, is helaas erg herkenbaar. Dus voor Marian kan het bijvoorbeeld ook goed uitkomen om op dinsdag 15 september te bellen. Hè. Dan kan je iets goed laten gaan in de IKEA.
0: Dat is zoals gaan slapen als die kasten nog openstaan. Dat is moeilijk, hè. Die kleerkasten, je wil die dicht. Hè.
2: Ja. Ik heb thuis een kasten opendoender, genaamd Mijn Lief. En ik ben de kasten dichtdoener bij ons thuis. Soms doe ik echt een tour, hè. Zo alle deuren even overal gaan dichtdoen.
0: Ja. We hadden het al over ontspullen, maar wat doe je bijvoorbeeld met herinneringen? Zo dingen die wel echt belangrijk zijn, die je echt wil bijhouden, Stef.
3: Herinneringen zijn heel belangrijk. En natuurlijk wil je die herinnering aan mensen die je verloren bent, houden. Mm-hmm. Vraag is, moet je alles houden wat je van die mensen hebt? Want ik heb liever dat je één ding houdt, dat je dat goed zichtbaar zet. Dat kan een voorwerp zijn, dat kan een foto zijn. En dat triggert de herinnering. Het is niet het voorwerp zelf dat de herinnering gaat triggeren. Het feit dat je daar passeert, dat je dat ziet, dan denk je aan mijn oma of mijn opa of een goede vriend. En dat zijn de belangrijke dingen. En soms moet je daar van je hart een beetje een steen maken.
0: Ja, want dat is moeilijk. Hè?
2: Oh, nou ja, dat vind ik echt niet. Deze zomer heb ik echt heel veel van die dingen net wel bijgehouden. Zo nog een vestje, een sjaaltje of zo. Ja, zelfs zo nog. Ja.
0: Zeg het maar.
2: Ik had ook ergens nog in een blazer, een proper zakdoek gevonden. En ik dacht, amai, die zakdoek heeft mijn grootmoeder zo nog in haar hand gehaald. Die ga ik wel zeker bijhouden. En zo. Ja. Nee, ik hou echt alles bij van dingen die ik nog heb.
0: Maar dat valt
2: alles.
0: Dat valt er nog mee.
2: Ja, maar het is veel meer. Maar ook in het algemeen herinneringen. Ik heb dozen vol kerstkaarten van de voorbije jaren. En daar hou ik echt veel bij. Ik kan goed ontspullen, maar geen herinneringen.
0: Dus daar gaan jullie elkaar niet in vinden.
2: Oh nee, totaal niet. Nee. Maar dat is ook niet erg.
3: Het is een proces.
0: Het is een proces. Ja, dat is een mooi diplomatisch antwoord.
2: Dat zal plaatsvinden bij mij. Welke ruimtes hebben vaak het meeste werk nodig?
3: Het zijn de ruimtes. Dus waar het minste bezoekers komen, laat ik het zo zeggen. De living room is waarschijnlijk altijd mooi opgeruimd. De keuken kan heel veel rommel creëren. Echt niet leuk als je graag kookt, want je begint niet graag met op te ruimen. Maar is meestal nog in orde. De ruimtes waar het echt nodig is, zijn de badkamer en de slaapkamer.
2: Daar komt geen bezoek.
3: Normaal gezien niet.
2: Ja, normaal gezien niet. Ja, dus daar is...
3: Badkamer is... Wij zijn met vier thuis en dat zie je dan bij ons in de showroom. Dan staat er één busje shampoo en één busje conditioner.
0: Ja.
3: Wij zijn met vier, er staan minstens vier bussen shampoo, vier bussen conditioner en nog wat spullen.
0: Ja.
2: Ah, dan moet je opruimen, Stef.
3: Ja, dan moet je alles... Ja.
0: Als je de kinderen wilt laten opruimen, ik heb er een tip voor.
4: 1, 2, 3, 1, 2, 3, opruimen.
0: Beetje gebouwd op plop.
4: 1, 2, 3, 1, 2, 3, opruimen.
0: Dat was een idee van mij, ik zet de muziek in op. En nu willen ze niet meer opruimen zonder plop.
4: Ruim nu toch alsjeblieft op.
0: Vooral de jongsten natuurlijk.
4: 1, 2, 3, 1, 2, 3, opruimen. Ja.
2: Ze ruimen dus eigenlijk vrijwillig op.
0: Met plop.
3: Het is een supergoeie tip, Maarten.
0: Ja.
3: Voilà. Het is echt om... Want dit gaat omdat je zegt, ze willen niet meer opruimen zonder dat liedje. Maar dat creëert net die routine.
2: Exact.
0: Voilà. Ja. Het is een tip van mij.
3: Er zijn heel veel leuke opbergliedjes voor kinderen.

0: is jarig, dan denk je dat ze 80 wordt en dat het een familiefeest is. Maar deze omi wordt gewoon 40 vandaag. Cheerleader Matteo Simoni wordt 39. Gewoon een tip, mocht je hem tegenkomen. Stef van IKEA, merci voor de tips. We weten wat te doen. Opruimen, bakjes. Delphine, jij ook een bericht van het thuisfront.
1: Ja, luister je even mee naar Stef. Badkamer opruimen, knipoog.
2: Hola.
1: Dat is duidelijk.
0: Ze wil dat heel graag doen, maar zij moet zich eerst nog focussen op de strijd tegen de sociale fraude. Dat is ook belangrijk, Delphine. Ja. En die lijkt te werken.
1: Absoluut, ja. Sinds dit jaar zijn er extra controles op bijvoorbeeld zwartwerk, sociale dumping, schijnzelfstandigheid, omdat het allemaal voor oneerlijke concurrentie zorgt. En met effect dus, want dat heeft de overheid in de eerste helft van dit jaar al 213 miljoen euro opgeleverd. Dat is veel, dat is een vijfde meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral inbreuken in de horeca en vaak over gemiste sociale bijdragen die werkgevers dus niet betaalden, terwijl dat dus wel moest. En nog meer fraude, want twee grote uitzendbedrijven in ons land moeten samen zo'n 19 miljoen euro terugbetalen aan de Vlaamse Sociale Inspectie. Het is niet duidelijk om welke bedrijven het gaat, wel dat ze jarenlang fraudeerden met subsidies voor opleidingverlof. Dus ze vroegen subsidies aan voor werknemers die zogezegd opleidingen volgden, maar waarvan dan later bleek dat ze niet eens bestaan. Dus ze stelen eigenlijk van werknemers die zich wel willen bijscholen en ook van ons, want wij betalen via de belastingen dat opleidingsverlof.
0: Nog een goede tip van Thomas uit Ninove. Op YouTube een bom opzoeken en alles moet opgeruimd zijn voor ze ontploft. Werkt bij ons supergoed. Dat is wel intens. Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Frank, net wat opruimtips gekregen. Heb jij een opgeruimd huis?
3: Ik ga niet zeggen dat wij een chaotisch huis hebben, dat zeker niet. Als je binnenkomt, dan heb je toch de indruk van dat het redelijk opgeruimd is. En ja, wij zitten met een open keuken, dus dat vind ik altijd heel belangrijk, dat die keuken echt wel er proper en netjes uitziet. Want anders lijkt dat, als je dan binnenkomt en je ziet van alles op die open keuken,
0: ja, allee,
3: of dat
0: midden
3: ding staan, dat vind ik verschrikkelijk. Dus dat is een van mijn dingen, dat ik altijd zoiets heb van oké, dat moet allemaal weg zijn.
2: Ja, en bijvoorbeeld de twee slaapkamers van de tienerdochters?
3: Oh. Wat een verschil. Nee, dat is een gigantisch verschil. Dat is soms Maya.
2: Je bent op de radio, Frank, maar doe maar.
3: Ja, nee, maar als Maya, die ruimt altijd perfect op. Dat bed is perfect opgemaakt, et cetera. Ja. En dan kom je bij in de kamer van Sarah. En dat is chaos 100%. Hè. Ja. Daar ligt alles overhoop. Het gebeurt zelfs dat ook haar bed volledig vol ligt. En dat ze gewoon naast haar bed gaat slapen. Want ze zegt van ja, kan er niet meer bij liggen. Nee, maar dat is echt waar. Dus dat is dan een tweeling, hè? Dat is zo'n verschil. Ja.
0: Maar bij mij was dat ook zo, jongen. Het is ook niet helemaal goed gekomen, maar toch een beetje met mij. Frank, het weer, dat is misschien ook nog belangrijk.
3: Ja, wel, het is zo dat het eventjes vanaf het noordwesten tijdelijk gaat regenen. Het wordt geen verregende dag, want uiteindelijk daarachter wordt het opnieuw droog. Met mogelijk zelfs enkele opklaringen na de middag nog wel. Een enkel buitje is niet helemaal uitgesloten. En het is zacht nu al, hè, 18, 19 graden. Veel wind dat wel. En temperatuur van 23 graden, ook morgen 23 graden. Met meestal grijs weer, wat gemiezer is. Later gaat nog een koufront doorheen het land trekken. Kan het tijdelijk wat fel regenen. En dan het weekend, ja, het ziet er vrij goed uit. Met zaterdag een zon en stapelwolken en een graad of 2. Zondag, dan gaan we nog eventjes de zomerse tour op. 5, 26 graden, redelijk wat zon mogen verwachten. Dus het weekend ziet er goed uit.
0: Dankjewel Frank, tot morgen. Hè.
3: Tot morgen.
2: 8 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E17. Tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West moet je 35 minuten extra rekenen. A12 tussen Boom en Wilrijk, 23 minuten erbij tellen. E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord, 20 minuten extra. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, ook een kwartier erbij tellen, richting de Nederlandse grens aan. E314 tussen Lummen en Zolder, een half uur extra. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen, 20 minuten erbij tellen. Richting Brussel, E19 tussen Zemst en Machelen, 20 minuten erbij tellen. En op de E40 tussen Bertum en Sint-Stevens-Woluwe ook een kwartier extra.
4: Wij, Vlaamse landbouwers van Vergbellen, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Vergbellen.
5: Dorothee's Doordenker.
2: Er is niets kostbaarder dan dat wat je nodig hebt.

0: Shakira, Shakira en Die, Die. Een hele goede morgen. Het
1: Maarten
0: is
1: over was zo aan het opruimen dat hij vergeten was. Ah ja, we zijn ook nog op de radio, het is waar.
0: Dat is echt wel orde aan het scheppen, inderdaad. Ja. Wat ik nog wou zeggen is, om middernacht gaat de transfermarkt in het Belgische voetbal onherroepelijk dicht. Dat wil zeggen dat het vandaag Transfer Deadline Day is. Met meer drama en meer onverwachte wendingen dan de beste soap. Eergisteren stonden bijvoorbeeld... Dat heb ik echt gedubbel checked, want ik vond dat zo hallucinant, maar het is echt waar, dat schijnt. Twee privéjets met draaiende motoren stonden klaar op dezelfde plek voor Rode Duivel Malik Fofana. Met als bestemming dus twee topploegen die hem aan boord wilden.
1: Ja, en natuurlijk is de vraag van vandaag ook nog, keert Arthur Vermeeren de chouchou van den Bosuil vandaag nog terug naar de Antwerp?
0: Ik hoop het voor het Belgisch voetbal en voor de supporters van Antwerp. Het zou mooi zijn, maar we gaan het checken. En VTM sportanker Maarten Brex is de man bij wie we dat gaan checken. Hij gaat meesmullen van die heerlijke soap. Hij geeft zometeen een update.
2: Het is niet omdat de zomervakantie erop zit dat het gedaan is met de pret.
3: It's Nighthorn here.
2: Q stuurt je naar Nighthorn in Londen. Met zijn nieuwe album Dinner Party blaast hij de O2 Arena omver. Luister vanaf 4 uur naar Joren en Naomi. En zet jezelf op de Q guestlist van Nighthorn in Londen.
4: Kom maar jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
5: Zaak.
4: Zaak?
5: Chocoladezaak, slimmetje.
4: Ah.
5: Matinetjes.
4: Oh, wauw, van Zaak.
6: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be. Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Vanavond zijn alle boutiques open tot 20 uur. E5, jouw verhaal in stijl.
7: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
8: Nu bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
9: Ciao kus.
8: En terug naar binnen te gaan.
9: Hallo kus.
8: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
2: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: altijd spannend. Om middernacht loopt de transferperiode in het Belgische voetbal af. Welke ploegen zijn deadline-werkers? Welke deden al gouden deals? Wij vragen het aan...
1: Een man met een mening. Een man met een visie. De sportwereld heeft voor hem geen enkel geheim. In de wandelgangen staat hij bekend als het orakel van Mortsel. Dames en heren, Maarten Brijs.
2: Ja. Ja, zijn we weer.
3: In andere landen is de markt al gesloten. Er zijn al zotte deals ook gesloten. Zijn die zotter dan anders, Maarten?
2: Het is compleet uit de hand aan het lopen. Hè. In de Premier League meer dan 4 miljard gespendeerd aan nieuwe spelers. In de 5 grote competities in totaal meer dan 8 miljard. En ik zag ook net in België zijn er op dit moment in totaal 500 spelers in de eerste klasse, waarvan 250 nieuwe. Dus de helft van de spelers die nu in België spelen... zijn deze zomer nieuw in onze competitie. Dus het is echt een soort beestenmarkt eigenlijk, met alle respect. Maar het is crazy. Je hebt eigenlijk geen enkele connectie meer met spelers. Je kan geen connectie meer hebben, want een jaar later zijn ze één kans op de twee toch weg. Dus dat is een beetje zot aan het worden allemaal.
0: De connectie tussen speler en club is ook helemaal weg aan het gaan. Hè. Laat ons het hebben over die rode duivel, Malik Fofana. Die jongen... die beslist toch zelf bijna niks meer. Hè? Die moest dan opeens weg. Daar staan dan op de luchthaven van Lyon opeens 2 privéjets met draaiende motor te wachten. Wat is daar gebeurd? Wat is dat allemaal?
2: Ja, het enige dat hij nog weet, is dat hij een transfer gaat maken. Maar die stapt bij wijze van spreken inderdaad op een vliegtuig waarvan hij niet weet waar het naartoe vliegt. Een paar weken geleden bijvoorbeeld was er interesse van Roma in Italië. Daar had hij een persoonlijk akkoord mee. Dus je moet je voorstellen dat die jongen dan al zit te denken aan een leven in Rome. En 2 weken later is het dan ineens een leven in Engeland. Met inderdaad Sunderland en Crystal Palace, die allebei interesse tonen. Maar die heeft dus inderdaad totaal geen weet van waar die naartoe gaat, hoe zijn nieuw leven er zal uitzien. En dat wordt eigenlijk allemaal boven hem beslist, hè, door de club-eigenaars die dan zijn makelaars ook al in meervoud.
0: Want hij wou zelfs niet weg eigenlijk. Hè. Hij was daar goed, hij zat daar goed. Hè.
2: Hij zat daar goed, maar het feit dat ze geen Champions League hebben gehaald daar bij Lyon, dat heeft uiteindelijk wel de doorslag gegeven dat hij toch een transfer wilde maken. Dus vandaar.
0: Wat een beestenmarkt inderdaad. Ook in ons land een paar mooie deals. Agent die mee profiteert van Matthias Fernandez Pardo, die verkocht wordt. En Racing Genk verkoopt doelman Luca Brugmans voor 35 miljoen aan Liverpool. Maar jij zit al te lachen. Maar het is wel waar, hè. 18 jaar.
2: Ja, het is waar. Ja, inderdaad. Dat zijn gasten die eigenlijk amper in onze competitie gespeeld hebben. Hè, als je erover nadenkt. En met Caretsas en Nathan de Kat van Anderlecht is dat bijvoorbeeld ook zo. Dat zijn tieners. Vroeger, ik wilde niet gelijk een oude zak klinken, maar met
0: toch?
2: De gouden generatie bijvoorbeeld. Mannen gelijk Axel Witsel, die waren al kampioen geworden met Standaard. Die hadden hier al prijzen gewonnen. En dan gingen die via een tussenstap naar een topclub. Maar nu worden ze gewoon eigenlijk op hun tienerjaren al weggeplukt. In de hoop om er dan later misschien nog winst op te maken bij doorverkoop.
0: Ik herinner me ineens die Nathan de Kat die zo echt aan het wenen was. Hè? Dat is heftig voor die man. Hè?
2: Ja, ook hij is uiteindelijk, als je nu de Mercato van Anderlecht bekijkt, een soort pasmunt geweest om geld vrij te maken en nieuwe spelers te kunnen aankopen in dat nieuwe Anderlecht van Sibierski. Dus het sportieve is eigenlijk ondergeschikt geworden een klein beetje. Dat is natuurlijk al een paar jaar aan de gang aan wat de markt bepaald.
3: Ja, om af te ronden natuurlijk de vraag van vandaag. Keert Arthur Vermeeren, de chouchou van den Bosuil, vandaag nog terug naar Den Antwerp?
2: Dat zou kunnen. Ik heb ook wel gehoord dat Salzburg ook interesse toont. En dat is een club die eigenlijk gelieerd is aan de club waar hij nu zit.
0: Het is allebei Red Bull.
2: Ja, het is allebei Red Bull inderdaad. Dus misschien dat die wel in het voordeel zijn. Maar als je het aan Arthur zelf zou vragen voor wat het waard is, dan zou hij volgens mij wel het liefst terugkeren naar Den Antwerp om zijn carrière een beetje te herlanceren, want voorlopig is het nog niet echt gelukt in het buitenland. Dus ik denk dat de heilige grond voor hem, om het zomaar te noemen, hem wel eens deugd zou kunnen doen. Ja,
0: zijn ex-coach van Bommel, nu bondscoach, zal misschien gebeld hebben van, kom aan jongen, ga terug naar Den Antwerp, speel daar wat en dan kom dan terug naar de Rode Duivels. Ik fantaseer maar, hè. Ik fantaseer maar.
2: Zou zeker kunnen meespelen, ja.
0: VTM Sportanker Maarten Dex, dank voor de duiding bij deze waanzin en maak er nog een hele fijne donderdag van.
2: Hallo. Ja, jullie ook. Tot snel, hè. Bye bye.
0: Maar dat klinkt hier zo sfeervol. Ja, dat komt natuurlijk door Bruno.

0: Aisha, Aisha. Écoute moi, denk je dan? Maar nee, dit is écoute Dorothée, want Dorothée zal haar de vragen stellen. Ze is leerkracht in het eerste leerjaar. Maar straks, ja, dan deelt Dorothée de punten uit. In verdubbel je loon in 60 seconden.
1: Ja, als ik zo lang nog blijf, zullen we.
0: Ja, maar ja. Het foutuur komt er wel aan, hoor. Binnen, laten we zeggen, een tiental minuten zijn we vol aan de gang met de foute muziek. Eerst nog Leona Lewis, Bleeding Love. En we gaan het licht uitdoen. Gelukkig niet letterlijk, dat zou wat jammer zijn.

0: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Goedemorgen, nieuws van 9 krijg je van Delphi.
2: Goedemorgen. De strijd tegen sociale fraude werkt. De extra controles op zwart werk en sociale dumping bijvoorbeeld leverden onze overheid in de eerste helft van dit jaar een recordbedrag op. 213 miljoen euro, een vijfde meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Bevoegd minister Rob Beenders.
3: Dat komt omdat we ook het aantal controles hebben verhoogd. Maar we communiceren ook veel meer dat we controles uitvoeren. We hebben ook extra mensen aangeworven, waardoor ook de pakkans stijgt. We hebben ook een meldpunt opgericht, zodat we nog efficiëntere controles kunnen doen.
2: Er wordt vooral gesjoemeld met de sociale bijdrage. Twee grote uitzendbedrijven moeten samen zo'n 19 miljoen euro aan subsidies terugbetalen aan de Vlaamse Sociale Inspectie, omdat ze jarenlang gefraudeerd hebben met opleidingsverlof. Het is niet duidelijk om welke bedrijven het precies gaat. Ze vroegen subsidies aan voor werknemers die een opleiding volgden, waarvan later bleek dat ze niet eens bestaan. En de Deense inlichtingen waarschuwen voor Russische sabotage. Ze hebben plannen en voorbereidingen gevonden om de Deense defensie aan te vallen. Het gaat dan om industriebedrijven die Oekraïne militair helpen. Rusland wil die hulp afhouden op die manier en Europa tegelijk bang maken. Het is een bewolkte dag met motregen. Vanmiddag ook wel opklaringen, wel 23 graden. Morgen ook 23 graden. Grijs met miseregen dan. En dit weekend droger en weer wat warmer.
4: En 7 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest op dit moment. De langste file staat richting Antwerpen op de E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord. Daar moet je 3 kwartier extra rekenen. E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West een half uur extra. A12 tussen Boom en Wilrijk een kwartier erbij tellen. E313 tussen Massenhoven en Wommelgem ook een kwartier extra. Richting Brussel E40 tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe een half uur erbij tellen. Op de Brusselse binnenring daar schuif je aan tussen Expo en Machelen 25 minuten extra. En dan nog richting de Nederlandse grens op de E314 tussen Lummen en Park Midden-Limburg 20 minuten extra.
1: 9:02, the first thing on my mind. Het foute uur opzetten met the last thing on my mind van Steps.

0: Dave McCullen. Een hele goede morgen. Als je hier toevallig terecht bent gekomen, dat kan natuurlijk wel. De zender is Q-Music. En het uur is het leukste van de dag. Het foute uur. Tof dat je erbij bent. Nu, dit kent sowieso iedereen. Abba en Waterloo. Ook een mooie leeuw trouwens daar. De moeite om eens te checken. Minder bekend, de man achter ABBA, Stig Anderson. Manager, baas van de platenfirma en medetekstschrijver van de hits. Ja, dan ben je eigenlijk de man die ze niet voor niets het vijfde ABBA-lid noemen. Nu, Stig had een zoon, Lars. We blijven natuurlijk in de Zweedse sferen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Yes, Lars. Lars, die dacht, oh, ik wil dat ook zoals papa. En die begon in de 90's zelf een platenlabel. En die hoorde, dus als verse platenlabelbaas, ik heb een eigen platenfirma, hoorde die een meisje zingen. En die dacht, boom, dat is mijn eerste ontdekking. Hij schreef samen met dat meisje een liedje. En zijn papa heeft, dat jammer genoeg, net niet meer meegemaakt, want die is gestorven in 1997. En dat is precies 1 jaar voordat dat liedje van die zoon dus heel Europa veroverde. Het werd het grootste Zweedse popsucces sinds ABBA. Geschreven dus door de zoon van de man achter ABBA. Dat meisje heette Emilia en dat liedje, dat is dit. Big, Big World.

0: verdubbel je loon in 60 seconden.
1: Oh, oh my god!
2: Ja!
1: Alle 10, yes!
0: Zometeen bij Maarten en Dorothee. Q-Music.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
6: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kipkrokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
10: Carrefour. Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
11: Wauw, ja!
12: Maar ja...
10: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
12: Ja! Maar ja...
10: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
12: Ja! Maar ja...
10: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
14: 1:30. Goedemorgen, 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. 25 minuten extra. Richting Brussel E40 tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe 20 minuten erbij tellen. Enige 10 tussen Zemst en Machelen een kwartier extra. Richting Antwerpen E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 20 minuten erbij tellen. E313 tussen Herentals-West en Wommelgem ook 20 minuten extra. En op de enige 10 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord een kwartier erbij tellen.
0: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
15: We gaan spelen met Aisha uit Deinze. Dag Aisha, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
15: Wat doe je van werk?
16: Ik ben leerkracht in het eerste leerjaar op basisschool Erasmus in Deinze.
15: En wat kunnen ze al schrijven na 3 dagen?
16: De E en de K.
15: Maar dat is toch wel 2 letters?
16: Ja, we vliegen er direct in. Ja.
14: En in Deinze kunnen ze dan eigenlijk al ik zeggen?
15: Ja.
16: Ek. In Deinze kunnen we al ik zijn.
14: Ek. Voilà.
15: Nee, het is echt de I, hè.
14: Ah.
15: Ik bedoel, de echte I.
16: Niet de I. De I is nog een andere letter.
15: Nee, toch de E.
14: Ah, de E. Dus de ek. We kunnen al ek schrijven.
16: Nee. Ik.
14: Ah, ik.
15: Oh, Aisha. Je hebt ook zo'n prachtige naam. Ik moet toch altijd denken aan de Galet. Oh.
16: Ja.
15: Oh,
14: dat heb je al 1000 keer gehoord waarschijnlijk,
15: ja,
14: Aisha.
15: Sorry. Nee, sorry. Hoeveel verdien je elke maand netto?
16: Wat verdien ik netto?
15: Ja, dat is wel belangrijk voor dit spel.
16: 2.445 euro en 40 cent.
15: Oké.
14: Okay. Aisha, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. En bij een fout antwoord dan is het afgelopen. Dat is allemaal duidelijk voor jou. Heb je daar een beetje hulp?
16: Ja, de zorgcoördinator bij ons op school, Tim, die zit naast mij.
15: Ik ga dat mopje maken. Luister goed, Aisha. Écoutez-moi. Laat maar, goed.
14: Ik zou dat mopje niet maken. Maar, en wat zijn de kinderen dan ondertussen nu aan het doen?
15: Ah ja.
16: Die zitten alleen in de klas. Nee, dat is niet waar. Onze zorgjuf Bo, die zit nu bij de kinderen in mijn klas.
15: Ah, leven de zorgjuf.
16: Ja, leven de zorgjuf, inderdaad.
15: Zal ik aftellen?
16: Ja.
15: Oké, heel veel succes. 3, 2, 1, go.
14: In welke podcast babbelen onder andere Dina Tersago en Jolien Roets over het moederschap?
16: De Moetjes.
14: Op welk cijfer staat de grote wijzer van een analoge klok om 6 uur?
16: 12.
14: Van welke artiest is onze huidige Q-topschijf Emerald Eyes?
16: Pas.
14: Van welk ander continent scheidt het Oeralgebergte Europa?
16: Pas.
14: Zitten er in appel mousseline wel of geen stukjes appel?
16: Geen.
14: Op welk Grand Slam toernooi veroverde Elise Mertens deze week een plek in de tweede ronde?
16: Pas.
14: Welke kleur hebben de klaveren in een standaard kaartspel?
16: Zwart. Zwart.
14: Naar welk chemisch element verwijst de H in de formule H2O?
16: Waterstof.
14: Wat is in de Griekse mythologie de naam van de vervloekte vrouw die met haar blik mannen in steen verandert?
16: Pas.
14: Welk dier wordt in de Disneyfilm Bambi Bloempje genoemd?
16: Pas.
14: Van welke artiest is onze huidige Q-topschijf Emerald Eyes?
15: Wow.
14: Ah, dat is de nieuwste hit van Alex Warren.
15: Ja, het is...
14: maar ik hoorde Tim daar heel goed in fluisteren, hè? Wat een teamwork.
16: Ja, ja, het was een goed teamwerk, maar de tijd was te snel.
14: Ja, inderdaad. Dat is, een minuutje is weinig, hè, wat ik mij nu ineens afvroeg. Ja. Leer jij dan kinderen bijvoorbeeld ook nog klok lezen analoog of is dat gewoon digitaal?
16: Nee, alle twee nog. Analoog en digitaal.
15: Ja, doe maar goed, beste. Want nee, maar serieus. Ik heb zoiets een filmpje gezien van 20-jarigen die de klok moesten lezen. Maar echt gasten van 22, 23, die... dat was echt een heel moeilijke affaire. Er waren er echt die... Ja, die echt er niks van snapte.
14: Dat dus zal aan hen liggen en niet aan Aisha.
15: Nee, maar dat is minder en meer. Dat is echt, ja, dat is echt op, enkel op school dat ze het tegenwoordig nog niet.
16: Misschien moeten we dan een keer allemaal naar basisschool Erasmus komen.
14: Voilà. Het Oeralgebergte tussen Europa en Azië. Elise Mertens.
16: Medusa.
14: Medusa inderdaad. Die inderdaad met haar blik en mannen in steen verandert. US Open zochten we dan nog. En Bloempje in de Disney-film.
16: En Stinkdier.
14: Ah ja, zie. Was dat dan nog opgezocht ondertussen of wist je het?
16: Ja, ondertussen ja. Maar de stress die heeft ook...
14: Je hebt dat goed gedaan. Apart, je hebt in een minuutje tijd €50 verdiend voor 5 juiste antwoorden. Voilà. En we gaan je niet langer bezighouden. Hè. Ga maar terug naar de klas.
16: Okay. Goed, dankjewel.
14: Tada.

The man.

0: Nadja is er. Party in het foute uur.
1: De rest van je werkdag krijg je gezelschap van Matthias van den Bulke, Jolien Roets. En om 4 uur dan zijn Joren en Naomi er. Ze zetten jouw naam misschien wel op de Q-guestlist voor Niall Horan in Londen. En ze krijgen vanmiddag ook bezoek van Karen Dame, want morgenavond de eerste aflevering bij VTM van Got Talent.
0: Wij maken in het foute uur graag tijd voor Italiaans vakmanschap. Daarom nu, Story di Tutti i Giorni van de Italiaan Riccardo Fogli. Dat nummer won in 1982, ik weet het nog goed, het Festival van Sanremo. Hij stond 3 weken op 1 in Italië met ook een prachtige tekst. Un giorno in più, ce se ne va.

0: het Foute Uur niet lang genoeg voor jou? Luister naar Q Foute Radio op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app.
1: Krevel.
0: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
1: Krevel. Leef beter.
2: Voor die goeiemorgen.
1: Waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
2: Goedenavond.
1: Waarbij je de dag wil verteren door te...
3: Dansen op deze toppers.
1: Voor wie non-stop info zoekt.
4: En nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even...
5: Alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
4: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smartspeaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... na je baan wat baantjes trekken. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
8: Renault.
9: Er is een telenet op maat voor iedereen.
10: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
9: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
11: Code Yellow!
12: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus, happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
1: VTM.
13: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
14: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
15: Hema!
16: Hubo!
15: Hema!
17: Humo kijkt naar een nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
18: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
17: De absolute must-sees en de must-zeker Nazi's van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
18: Humo!
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
11: Go Yellow!
9: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Dus ook voor klanten?
9: Yep. Go for info naar telenet.be.
19: Goedemorgen, het nieuws van 10 krijg je van Delphine.
20: Goedemorgen. Grootschalige subsidiefraude bij 2 uitzendbedrijven. Ze moeten samen 19 miljoen euro terugbetalen aan de sociale inspectie. Omdat ze jarenlang gefraudeerd hebben met subsidies voor opleidingsverlof. Werkgevers krijgen die als werknemers tijdens hun uren een opleiding volgen, maar daar wordt dus misbruik van gemaakt, zegt professor Christophe Salomé.
21: Dat gaat van inbreuken op de reglementering die eerder administratief zijn of waarvan de aard van de opleiding toch niet helemaal van die aard is dat ze in aanmerking komt voor subsidie, tot dossiers waar dan een subsidie subsidie vraagt voor opleidingen die nooit hebben plaatsgevonden en waarbij men zelfs handtekeningen vervalst om te doen alsof de werknemers aanwezig waren bij de opleiding.
20: Er loopt nu een gerechtelijk onderzoek. Bij autobedrijf Dieteren dreigen 344 jobs te verdwijnen, vooral op de hoofdzetel in Brussel, dat is gezegd op de ondernemingsraad. Omdat de automarkt sterk verandert en Dieteren zich moet aanpassen daaraan. Sommige functies worden samengevoegd en bepaalde vestigingen zouden sluiten. Er werken daar nu een kleine 3000 mensen. En ex-rode duivel Leander de Donker gaat bij het Kroatische Hajduk Split voetballen. Hij tekende daar een contract voor 2 seizoenen. De Donker is 31 en zat zonder club. Het is trouwens transfer deadline day, de laatste dag dat de Belgische club zich kunnen versterken. Ze hebben daar toch tot middernacht voor. Bewolkt met motregen. Vanmiddag ook wel opklaringen. Vandaag 23 graden. Morgen ook 23 graden. Dan grijs met mise regen. En dit weekend droger en weer wat warmer.
3: Alright. Uitkijken voor een ongeval op de Brusselse buitenring. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem doe je een kwartier langer. En op de binnenring vertraag je ook een kwartier tussen Expo en Machelen. Dan richting Brussel een file op de E19 tussen Zemst en Machelen, 11 minuten bij. Ook richting Antwerpen een paar vertragingen. E313 vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost, 11 minuten. E17 vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West, 9 minuten bij. E19 vanaf Sint-Job en Goor tot Antwerpen-Noord, ook 8 minuten. Uitkijken voor een defect voertuig daar. En op de Antwerpstelling richting Nederland 11 minuten bijtellen vanaf Sint-Annelijke-Oever tot Antwerpen-West. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
8: Music. Matthias van den Bulke.
3: Duo Donderdag met een duo uit de 80's. Het mooiste duo uit Nederland. En eerst dit DJ-duo.

0: I'm good. Ja, het zal wel zijn. Het is wel de eerste keer deze week dat ik dacht... Allee, voilà, daar gaan we weer. Daar zijn de files terug. Ja, ik vond het opvallend rustig de voorbije dagen onderweg. Toch zeker tussen Gent en Vilvoorde. Maar vanochtend dacht ik, ja, daar zijn we weer. Same old.
1: Zo die goede oude files.
0: Voelt een beetje als thuiskomen, toch? Zo in de files staan 's ochtends in België. Ik begon mij al zorgen te maken. Maar ze zijn er weer, de files. Dat is goed, dat is fijn. Ik heb trouwens heel veel duo's vandaag voor jou. We maken er gewoon een duo donderdag van. Met jij en ik als duo. Maar ook straks Suzanne en Freek. En eerst dit geweldig duo uit de 80's. Philip Bailey en Phil Collins. Goedemorgen.

0: Nog zo'n geweldig duo. Another. Samen met 54 Ultra. And Talk to You. Ja, het was een zwarte dag gisteren voor Adela. Ze werd eruit gebonjourd zonder pardon in Repeat of Niet. Heel jammer voor haar. Wel goed voor Lucas en Steve. Want hun nieuwe single die krijgt nu de kans om te scoren bij jou.
1: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
2: Dit was fantastisch.
1: Geweldig! Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
3: Mannekes, het is september, hè?
4: Ja, dat hadden we ook door.
3: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
4: Dat ook, ja.
3: Wat ook, ja.
5: Dat hadden we ook door.
3: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
4: Oh! Dat hadden wij niet door.
3: Dan is het nu door.
6: Ja, naar Gamma!
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Er is een telenet op maat voor iedereen.
10: Begon met een swipe. Dan werden we Insta official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker.
9: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
11: Go Yellow!
12: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even ballen voor een swingende start.
13: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
14: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
13: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
14: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
13: Ja, tuurlijk.
15: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
16: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
17: Zottekes, wakko.
16: Gek. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
20: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
21: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Vanavond zijn alle boutiques open tot 20 uur. E5, jouw verhaal in stijl.
22: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
11: Go Yellow!
23: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
24: Echt, een heel jaar!
23: Ja, echt. Info op telenet.be.
25: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
26: Q-Music.

mooiste duo uit Nederland. Dat zijn ze, dat waren ze en dat zullen ze altijd zijn. Suzanne en Freek, als het avond is. En we blijven even in Nederland hangen. Repeat. Of niet. Want het DJ-duo Lucas en Steve heeft een nieuwe single. Ze komen uit Maastricht. Ze vormen een duo sinds 2010. En ze zijn bekend voor hun feel-good sound. En daarmee scoren ze vaak bij Q. Zoals met deze. All the night is young. We're drinking cocktails in the sun. DJ plays that song. Up Till Dawn was een van hun grootste eerste hits. En hun grootste hits aller tijden was misschien wel Love on Hold, denk ik, ja. Voor mij toch zeker, en wat de cijfers betreft ook. En de nieuwste creatie van Lucas en Steve heet All I Know. En daar mag jij dus nu je mening over geven. Open de Q-app en stuur Repeat op.

0: Lucas en Steve en All I Know. Oh, soms kan het leven toch simpel zijn.
1: Repeat, of niet?
0: Ja, ik zie bijna alleen maar repeats binnenkomen via de Q-app. Nancy uit Hechtel Excel, die zet er wel bij. Ja, het heeft iets, Matthias. Ik weet niet goed wat het heeft, maar het mag zeker doorgaan van mij. Voilà, Nancy, ja. Dat is misschien niet super duidelijk, maar bon, het is een repeat dus, ook voor jou. Stefanie uit Tongeren heeft een repeat gestuurd. Gerre uit Vorselaar is ook van. Diana ook. Dave uit Antwerpen, die zegt zelf een dikke repeat. En Thomas uit Ole, die zegt repeat voor mij. Een goed nummer op deze donderdagochtend. Ik kon het gebruiken. Ja, oké, Thomas, ja. En een koffietje misschien kan ook altijd helpen. Helpt toch zeker bij mij. Ah, er is een niet binnengekomen. Er is een niet binnengekomen van Nathalie uit Schoten. Maar ze staat alleen. Sorry Nathalie. Ik ben blij dat je gestuurd hebt. Maar het nummer gaat sowieso door. Lucas en Steve vielen duidelijk in de smaak. En je hoort ze straks terug bij Joren en Naomi. Dat zit rond 20 over 5.

Alejandro. Vandaag pre-sale tickets die je kan kopen voor Somber. Want hij staat volgend jaar uiteraard in de AFAS-dome. En morgenochtend om 10 uur is er dan de officiële ticketverkoop. Maar dan begint mijn programma. Dus ik ga je daar zeker aan helpen herinneren. Want ik wil er ook. Het is 11:01 ondertussen. En de langste file die staat op de Brusselse Buitenring. Je verliest 18 minuten tussen Wezenbeek, Oppum en Zaventem. Op de Binnenring 8 minuten aanschuiven vanaf Expo tot Vilvoorde Koningsloo. Dan gaan we naar de Antwerpse ring richting Nederland. Vanaf Sint-Annelinkeroever tot Antwerpen-West. 10 minuten bij. Richting Gent is de weg afgesloten. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Reken daar op 9 minuten extra. Ook richting Brussel vertraag je E40 tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe 8 minuten. En op de E19 tussen Vilvoorde en Machelen 7. Richting Antwerpen vertraag je op de A12 5 minuten vanaf Aartselaar. En ook richting Kust nog een file op de E40 tussen Middelkerken en Gistel 5 minuten extra. That's it. Op andere plaatsen verlies je minder dan 5 minuten. En nu maak ik het stil voor het

0: blaast hij de O2 Arena omver. Luister vanaf 4 uur naar Joren en Naomi. En zet jezelf op de Q-guestlist van Niall Horan in Londen.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Amai.
3: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Krijt wat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
5: Krijt wat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.
8: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
9: Ciao, kus.
8: En terug naar binnen te gaan.
9: Hallo, kus.
8: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
10: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
11: Q sounds better with you.
12: Q music. It's easy.

Kink en Madison. Ja, muziek als medicijn, daar weten de fans van Somber uiteraard alles van. Morgen start de officiële ticketverkoop van zijn concert in de AFAS Dome volgend jaar. Maar vandaag kan je er al kopen in pre-sale. Lina uit de Senderlo die zegt, onze tickets die zijn al binnen, Matthias. Nice. En Nathalie uit Hasselt die heeft nog een goede tip. Als je niet kan wachten tot morgen, je kan blijkbaar tickets bestellen voor het concert van Somber op zijn Instagram. Ja, gewoon even op zijn Insta kijken en daar vind je een link voor je ticket.

Mello en Kelsey Ballerini. Oké, waar is die champagne? Want ik heb blijkbaar ook tickets voor Summer. Ja, sorry, ik ben even heel blij. Een kameraad van mij zat in de wachtrij van de pre-sale tickets. En hij heeft er twee kunnen fixen, dus ja, voilà, ik ga volgend jaar naar Samber. Maar ik ga sowieso duimen dat jij er ook kan bij zijn. En morgenochtend om 10 uur start de officiële ticketverkoop. Er wordt trouwens gezegd, geroddeld, dat Dua Lipa volgend jaar op Coachella zou staan. Dat is nog niet bevestigd, voor alle duidelijkheid. Maar ik volg zo van die gossip-accounts op X en op TikTok. En die zitten er meestal wel boem.

0: in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira, voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, Staf, met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van de verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
1: Goedemorgen, het nieuws van 11 krijg je van Delphine.
2: Goedemorgen. Een RSV-prik beschermt ook tegen pneumokokken. Baby's kunnen die RSV-prik sinds vorig jaar krijgen. De kans dat ze daarna met pneumokokken in het ziekenhuis belanden, daalt ook met 36%. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek. Net nu pneumokokken vaker voorkomen in ons land, zegt infectioloog Daan van Brusselen.
3: Dat is eigenlijk bijzonder interessant, omdat zo'n ernstige pneumokokkeninfectie veel minder frequent, maar wel veel ernstiger, met soms zelfs kans op overlijden bij kinderen. En anderzijds, omdat de vaccinatie die er tegen bestaat, aangeboden wordt, niet 100% beschermd. Maar dat geeft mogelijk wel een extra voordeel aan die RSV-antistoffen.
2: En baby's zijn een jaar na die RSV-prik ook nog tot 60% beschermd tegen RSV. Bij autobedrijf Dieteren dreigen 344 jobs te verdwijnen, vooral van bedienden, omdat het bedrijf digitaler wordt om klaar te zijn voor de toekomst. Dat is gezegd op een ondernemingsraad, zegt de Socialistische Vakbond.
4: We wisten dat er het een en ander op til zou komen, want ja, de automobielsector is altijd in beweging, maar dat het zo groot zou zijn, dat hadden we nooit niet verwacht.
2: Bij Dieteren werken een kleine 3000 mensen. En twee Joodse organisaties in ons land starten een opleidingscentrum voor besnijders, het eerste in Europa. Om te zorgen dat wie besnijdenissen uitvoert, daar voldoende voor opgeleid is. Want daar kwam de voorbije maanden veel kritiek op, vanuit een vrees dat veel Joodse baby's besneden worden door mensen die daar niet voor opgeleid zijn. Veel wolken vandaag, motregen ook, vanmiddag ook wat opklaring. Het wordt 23 graden, morgen ook 23 graden, dan grijs met mieze regen, maar dit weekend droger en weer wat warmer.
1: Ondertussen staan er 3 files op de Vlaamse snelwegen waar je meer dan 5 minuten kan verliezen. De langste file die staat richting kust op de E40 tussen Middelkerken en Gistel. 10 minuten bijtellen daar. Ook op de Brusselse buitenring vertraag je vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem 6 minuten. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook 6 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
0: Music. Matthias van den Bulk.
1: Grijze donderdag en ik ben nog absoluut niet klaar voor de herfst. Gelukkig, Beautiful People nu op je radio. Q.

0: Goeie.
1: Van Cameron Whitcomb. Zometeen krijg je nog Stella Lefty en Nightcrawlers.
2: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
1: Maar eerst moeten we het hierover hebben natuurlijk. Ondertussen weet je het al, hé, hoe de vork aan de steel zit. Je kan 20.000 euro shoppingbudget winnen bij IKEA. Dat win je als je

0: Bobby.
1: Het is september, hè?
2: Ja, dat doen we ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja.
0: Dat doen we ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
0: Oh.
2: Dat hadden wij niet door.
1: Dan is het nu door.
3: Ja, naar Gamma.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
7: Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
7: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
8: Maar, zijn je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
7: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
8: Het is Sarah.
9: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
10: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com. Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
12: IKEA-tip van de week. Kom op 5 september naar IKEA en betaal je opbergers met een sok. Ja, ja, met een sok.
13: IKEA.
12: Info en voorwaarden op IKEA.be.
14: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 9000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
15: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
16: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,99 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info in voorwaarden op aldi.be.
17: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
18: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
17: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
19: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
20: Achter jou staat Xerius. Krevel.
21: Met de Back to School bundles van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
20: Krevel. Leef beter.
22: Dit is Q.

0: Topic en A7 is met Your Love.
1: Hey Matthias, 15 september, dat staat sowieso in onze agenda. Voor elke beller wint, maar ook omdat mijn ventje en ik dan 26 jaar getrouwd zijn en nog altijd gelukkig getrouwd zijn.
2: Aww.
0: Schattig, hè? Ja, normaal had ze nog niet moeten beginnen praten, maar ze is blijkbaar toch beginnen praten. Iets met de computer. Maar goed, Annelies, een goed kapstokje. En dit is ook een goede kapstok, want Cat's Eye staat in de AFAS-dome.

Het kapstokje om jouw 15 september niet te doen vergeten dat er dan elke beller wint is. Want de meisjes van Cat's Eye, of de meiden, moet ik misschien wel zeggen, die staan op 15 september in de AFAS-doom. Heel veel fans, vooral jonge fans. Maar ja, alle leeftijden zijn er welkom in. Nu Hoobastank bij Q Music.

0: zag je daar net tijdens het optreden van Cat's Eye in de Afwasdom gaan er vooral jonge mensen zijn. En Gert-Jan stuurt, ik voel mezelf ook nog jong, Matthias, op mijn 37ste. Oh ja, maar ja, Gert-Jan, 37 is zeer jong.
1: Zeker wel.
0: Ik ben 34, dus ook 37 is prima. In de fleur van je leven, jongen, sowieso. Het is ondertussen 11:55. En er is maar één file van 5 minuten op dit moment. En die staat richting Antwerpen op de A12. Tussen Aartselaar en het knooppunt Kleidalaan-Kontichtse Steenweg. Op andere plaatsen gaat het lekker vlotjes.
2: Matthias van den Bulke.

0: Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clouds run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
1: Ja, het is ja. Ja!
0: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
2: Oh nee, hè?
3: Alles, nee.
2: Dat is niet waar.
3: Niet alles.
2: Het strafste komt nog.
3: Zijn maar zeker.
0: En nu zijn ze terug.
4: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
0: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA.
5: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
6: Amai, dat valt mee.
5: Waarom?
6: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
5: Ja, en?
6: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
5: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
6: Zijn dat kleine vrienden?
5: Nee.
6: Videocall dan, hè.
7: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
9: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
8: De absolute must-sees en de must-zeker Nazis van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
9: Humo!
10: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
11: Renault. De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
12: Medi-Market.
13: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
14: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
15: IKEA-tip van de week.
16: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
15: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
18: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Spin Doctors en Two Princess Back Your Music. Muziekliefhebbers die kunnen sowieso uitkijken naar morgenochtend.
1: Muziek bingo.
0: Want morgenochtend gaat deze classic van Dolly Parton in een ander genre gestoken worden.

0: versie gestoken.
1: Ja,
0: echt waar. Dat wordt sowieso bijzonder om te aanschouwen, zeg maar. Vanochtend werd er gedraaid aan de muziek Bingo Molen. En dit nummer kwam er dus uit. En Willem, dat is de hulpcoach van Maarten en Dorothee bij The Voice van Vlaanderen, die gaat er dus een tegelplakker van maken. Zeer benieuwd. Als je nu zoiets hebt van een tegelplakker, Matthias, wat is dat precies? Dit is bijvoorbeeld een tegelplakker. Zo echt een slow op een trouw. Ja, voilà. Dus 9 to 5 in een tegelplakken versie. Daar ben ik zeer benieuwd naar. Morgenochtend horen we dus het resultaat.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dit is ook zeker een tegelplakker. De nieuwe single van Sienna Spyro.

Classic van Avicii en Hey Brother. De eerste week van het schooljaar doet wat met een mens. Ewout uit Brussel bijvoorbeeld, die gaat een maand geen alcohol drinken. Ja, het was een stevige zomer blijkbaar, veel festivalletjes, veel gelegenheden om alcohol te drinken. Dus het wordt nu een detox maandje voor hem. Allee Ewout, veel succes ermee.

0: recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Een hele goede middag, Nieuws van 12 met Delphine.
3: Goedemiddag. Het grondwater staat nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit de resultaten op 4 van de 5 meetpunten van de Vlaamse Milieumaatschappij.
4: We hebben natuurlijk een heel lange periode ook van droogte en hitte gekend. Dus dat grondwater staat zeer laag en dat moet aangevuld worden met heel veel regen. En het heeft wel wat geregend, maar ruim onvoldoende. En dat is heel belangrijk omdat zoveel sectoren dat water nodig hebben.
3: Sinds midden juli geldt in Vlaanderen code oranje voor de droogte en dat blijft ook zo. Een RSV-prik beschermt ook tegen pneumokokken. Baby's kunnen die RSV-prik sinds vorig jaar krijgen. De kans dat ze daarna met pneumokokken in het ziekenhuis belanden daalt met 36% dan, volgens nieuw internationaal onderzoek. Goed nieuws, omdat pneumokokken vaker voorkomen in ons land, zegt infectioloog Daan van Brusselen.
5: Dat is eigenlijk bijzonder interessant, omdat zo'n ernstige pneumokokkeninfectie veel minder frequent, maar wel veel ernstiger, met soms zelfs kans op overlijden bij kinderen. En anderzijds, omdat de vaccinatie die er tegen bestaat en aangeboden wordt, niet 100% beschermd. Maar dat geeft mogelijk wel een extra voordeel aan die RSV-antistoffen.
3: En personeel en vakbonden bij autobedrijf Dieteren zijn verrast nu de directie plannen heeft gedeeld over de toekomst. Ze zou 344 banen willen schrappen, vooral bedienden en mensen op de carrosserieafdeling, door te digitaliseren en afdelingen samen te voegen. Bij Dieteren werken op dit moment een kleine 3000 mensen. Het sociaal overleg wordt daarop gestart. Deze namiddag zowel droge perioden als kans op wat regen bij 23 graden. Morgen ook 23 graden en kans op een bui, maar het weekend wordt wel droger en zonniger.
2: Het was druk vanochtend. Maar deze middag valt het al bij al goed mee op de Vlaamse snelwegen. Als je onderweg bent, dan verlies je alleen maar tijd op de Antwerpse ring. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne moet je 6 minuten bijtellen.
6: Music. Matthias van den Bulke.
2: Beautiful, dat kan je wel zeggen over onze Q-topschijf. Je hoort hem na 2 mooie vrouwen, Christina

van Christina Aguilera. Beautiful. 9 over 12. Een hele goede middag. Q-Music. Ja, mocht je het nog niet weten, het nieuwe album van Alex Warren is uit. Wild Child heet het, sinds afgelopen vrijdag. Het is een tweede album en het is echt een rollercoaster aan emoties. Ik heb al eens in de auto op mijn gemak geluisterd naar het hele album. Het is wel echt de moeite, dus zeker eens doen als je een lange autorit voor de boeg hebt. Er staan heel veel droevige liedjes op, zoals deze Same Stars. Oh, nee.

het is echt een hele mooie single deze. Ja, zoals je misschien weet, Alex Warren heeft zijn beide ouders verloren. En dit nummer gaat over dat hij en zijn ouders naar dezelfde sterren hebben gekeken. Zij zijn er nu zelf niet meer natuurlijk, maar de sterren die zijn er wel. En die gaan er nog een hele tijd blijven. Maar er staan uiteraard ook een paar hele leuke feel-good songs op.

Nog tot morgen jouw Q-topschijf. De smaragdgroene ogen van Alex Warren. Emerald Eyes. Kevin uit Zottegem is jarig vandaag. Proficiat. En ik denk dat hij zijn verrassing in de Q-app heeft gezien. Q-music. Je kan straks meegenieten naar Milo.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster.
1: What?
0: Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles.
1: Wow.
0: En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
2: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
4: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
5: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
4: En heb je de stekker ingestoken?
5: Nu werkt het. Merci.
4: Graag gedaan.
3: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
6: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
7: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
8: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
9: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
6: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
10: Volkswagen.
11: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
12: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
13: Mannekes, het is september, hè?
14: Ja, dat hadden we ook door.
13: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
14: Dat ook, ja.
13: Wat ook, ja.
15: Dat hadden we ook door.
13: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
15: Oh!
14: Dat hadden wij niet door.
13: Dan is het nu door.
16: Ja, naar Gamma.
17: Hoe maak je het?
18: Samen met Gamma.
17: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
19: We weten wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
20: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
19: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
21: Eurostar. Together we go further.
22: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
23: VTM.
24: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be. Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook.
25: Q. Q Music.
26: We're forever young.
25: Q sounds better with you.

Matthias. Goedemiddag. Ik wil even dit berichtje inspreken voor jullie te bedanken aan het hele Q-team voor de verjaardagsvideo die ik van jullie heb gekregen. Het is heel prachtig gedaan.

Bryan Adams en Mel C met When You're Gone. Ja, en als je jarig bent, dan krijg je dus van ons een verrassing in de Q-app. Een gepersonaliseerde video. Oei, die start veel te snel. We gaan even terughalen, want ik wilde nog iets vertellen aan jou. Dan krijg je dus een gepersonaliseerde video van ons. En op het einde van die video mag je ook een taart in het gezicht gooien van een van de Q-DJ's. Onder wie? Mezelf. Maar ik weet dat ik er misschien het hoofd voor heb. Maar ik eet ze toch liever op dan dat ik ze in mijn gezicht krijg. Dus ik denk dat Maarten van Quali dat liever heeft. Die heeft er ook zo'n gezicht voor. Dit is Calvin Harris en Blessings. Maybe it's

Zometeen krijg je Queen Bee op je bord. En ook de nieuwste single van Juste hoor je, dat is een remix. Maar eerst de files, want ondertussen is het 1:30 en er zijn 4 files van meer dan 5 minuten op dit moment. De langste file die staat op de Brusselse Buitenring. Tussen Stroombeek, Bever en Jette moet je 8 minuten bijtellen. Dat komt daardoor een ongeval. Ook op de binnenring tussen Wezenbeek, Oppem en Leonard 6 minuten extra. Dan gaan we op de Antwerpse ring kijken richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 8 minuten bijtellen. En vanaf, richting Nederland, liever vanaf Legrellelaan tot Deurne 7. Minuten extra. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Q sounds better with you. Q sounds better with you. Matthias van den Bulke. Q.

0: Het is morgen trouwens Queen Bee Day, want morgen is Beyoncé jarig. Ze wordt er 45, dus ik dacht, we draaien ze vandaag al.
1: Ja.
2: Guess the song.
0: Het spreekt voor zich in Guess the song. Jij moet raden welk liedje we zoeken. Je krijgt elke middag een korte snippet te horen. Dat is een kort fragmentje uit een Q-hit. Dus we willen eigenlijk een beetje testen hoe goed jij de hits kent van Q-music. En die hits die kunnen van vroeger zijn, of dat kunnen ook recente Q-hits zijn, of van misschien niet zo heel lang geleden. Vandaag krijg je van mij een Q-hit uit het jaar 2017 van echt een Q-queen. Het is niet Queen Bee, het is een andere queen, maar echt We Love Her. Ja, we draaien ze super graag, zo simpel is het. En ik denk dat het dus ook vandaag niet zo moeilijk is voor jou. Het is wel echt een korte snippet, dus je gaat goed moeten luisteren. Maar je kent ze sowieso. Ja, je kent ze sowieso. De vraag is, hoe snel herken je ze? Hier komt ze. Ja, voilà. Dat is duidelijk, hè? Toch? Simpel, toch? Welke zangeres zoek ik en met welke Q-hit?
2: Het is niet omdat de zomervakantie erop zit
3: dat het gedaan is met de pret.
4: It's Niall Horan here.
3: Q stuurt je naar Niall Horan

0: naast het O2 Arena omver. Luister vanaf 4 uur naar Joren en Naomi. En zet jezelf op de Q guestlist van Niall Horan in Londen. Q's with you. Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van de verraders. En als je mij niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
1: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Vanavond zijn alle boutiques open tot 20 uur. E5, jouw verhaal in stijl.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Perisungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
6: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Q-Music.

0: Kyle Smith samen met Niall Horan natuurlijk. Straks om 4 uur bij Joren en Naomi. Maak je nog kans om op die Q-guestlist te komen van Niall Horan in Londen? Daar wil je bij zijn hoor. Ja, ja. Zeker luisteren dus straks vanaf 4 uur. Guess the song. Welke Q-hit hoorde je deze middag en van welke echte Q-queen is dit? Ja, een heel kort stukje, maar je kent haar sowieso. Cathy heeft er al zin in de donderdag, heb ik zo de indruk.
1: We are children, oh, and need to be loved.
0: Ja, het zou wel zijn, we inderdaad need to be loved. Leentje, die weet ook wie we zoeken.
2: Dat is Pink met What About Us?
0: Zeker wel, Pink en haar protesthit uit 2017, What About Us?

Take Me Back, dat is de hoogste nieuwkomer in de Q-top 40 van Kygo en Max McNown. Die is binnengekomen op nummer 23. En elke vrijdagnamiddag hoor je een verse lijst, een verse Q-top 40. Maar dat is dus voor morgen. Eerst trotseren we de donderdagnamiddag met Jorien Roets. Aan je zijde gaat dat altijd net een tikkeltje beter. Van mij krijg je nog Oasis.

0: met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
1: Dit was fantastisch.
0: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
1: Een goedemiddag. Nieuws van 1 uur krijg je van Delphine.
2: Goedemiddag. In Brussel is een man met een Kalashnikov opgepakt. Gebeurde in het station Brussel-Zuid volgens de Franstalige krant La Dernière Heure. De man kwam uit Frankrijk. Toen de politie hem zag, greep ze meteen in. Veel informatie is er voorlopig nog niet. Ook niet over wat de man precies van plan was. Premier Bart De Wever heeft in India meer dan 3 uur gepraat met zijn Indiaanse collega Modi. Hij benadrukte achteraf dat wij beide landen elkaar veel te bieden hebben. De Wever is de eerste Belgische premier in 20 jaar die in India ontvangen wordt. En dat is economisch heel belangrijk, zegt collega Isolde van den Einde.
3: India is natuurlijk een enorm groot land. Dus daar liggen gewoon heel veel opportuniteiten voor ons land concreet. Het verstevigen ook van alles rond de diamant. En dan heb je ook nog wel het opwekken van windenergie op zee. Daar zijn wij eigenlijk al jaren zeer bedreven in. India moet daar eigenlijk nog aan beginnen.
1: De Wever en Modi ondertekenden al 4 principesakkoorden. En elke Argentijnse voetbalmatch zal de komende speeldag stilgelegd worden na 10 minuten voor een applaus voor sterspeler Lionel Messi, die altijd met nummer 10 speelde. Hij is 39 en kondigde maandag aan dat hij stopt bij de nationale ploeg. Deze namiddag zowel droge perioden als kans op wat regen bij 23 graden. Morgen opnieuw 23 graden, ook dan kans op een bui, maar het weekend wordt wel droger en zonniger.
4: Er staan 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette, 20 minuten extra. En op de binnenring van Wezenbeek Oppum tot Leonard verlies je 12 minuten. Dat komt door een ongeval. Op de Antwerpse ring in de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 6 minuten trager. En in de richting van Nederland verlies je van de Grellelaan tot Borgerhout nog 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Music.
5: Jolien Roets.
4: Klein beetje regen houdt ons niet tegen en op de radio dondert het zelfs. Dit is Rara Rasputin. Goedemiddag.

We zitten nog maar aan het begin van het schooljaar. Maar Teddy Swims heeft al heel wat bijgeleerd. Mr. Know-it-all. 7 minuten over 1. Een heel goede middag. En zelfs al ga je al lang niet meer naar school, het is nooit te laat om iets bij te leren. Ik heb vandaag ontdekt dat de mannen van Mano zingen over de zoon van een smid aan het begin. En dat die zoon Hakim heet. Echt waar, vandaag voor het eerst gehoord. Je moet maar eens meeluisteren. Het komt meteen na het zinnetje. Ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, luister mee.

0: Ja, Peggy heeft het opgemerkt, maar Mireille stuurt dat ze het niet heeft gehoord. Hakim zijn naam in La Tribu de Dana, dus ik heb het fragment toch even geknipt. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Heb je het gehoord? Het zit meteen aan het begin, hè. Ze beginnen gewoon met de Hakim, wacht hè. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Maar en het leuke eraan is, dus het is niet gewoon dat je het hoort, hè. Ze zingen echt Hakim, le fils du forgeron, de zoon van de smid. Leuk, hè? We gaan het er trouwens straks ook nog over hebben, over namen in liedjes, maar dat is voor straks. Het is donderdagnamiddag, maar in het hoofd van Sia is het al Friday night.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Vanavond iets Italiaans.
1: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Amai, la vita is echt wel bella.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn

0: streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw Telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Ben jij een ochtendmens?
4: Die wakker wordt met zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
3: een vette schijf.
4: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood is iets anders goed. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
2: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
4: Wat? 3?
1: Yep. Info op telenet.be.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. IKEA-tip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
5: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Ons appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
9: Krevel.
10: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
9: Krevel. Leef beter.

payday tomorrow. Van Berre, als je ook net geluncht hebt, dan bestaat de kans dat de middagdip op dit moment inkikt. Dan moeten we meteen de kiem insmoren, hè? Anders wordt er niets meer gedaan vandaag. Hier ben Q, ben ik daar verantwoordelijk voor in de middag. En we noemen dat in vakjargon Rip de Middagdip. Dit zijn Will.i.am en

Miley Cyrus. Of is het tegenwoordig gewoon Miley? End of the world by Q. Zometeen een Brusselse DJ en Q-collega die binnenkort ook restauranteigenaar wordt, want Lost Frequencies gaat investeren in het bekende Brusselse restaurant Le Toucan sur Mer. Cool, hè? Zo is iets anders. De opening is nog niet voor dit jaar trouwens, las ik, maar waarschijnlijk volgend jaar. En daar gaat ook muziek en zo mee te maken hebben, ja. Het is wel up his alley, uiteraard. Uitkijken, je hoort Live It All. Na de files, het zijn er maar twee waar je 5 minuten of langer verliest. Richting Brussel op de A12, tussen Wilrijk en Aartselaar, 6 minuten extra. En op de Brusselse buitenring verlies je van Strombeek-Bever tot Wemmel 5 minuten.

0: Klein marktonderzoekje. Dus als jullie even willen meewerken, zou dat fijn zijn. De vraag is, hoeveel Q-luisteraars hebben een liedje waarin hun naam voorkomt? Dus wie kent een lied waarin het over hen gaat? Ja, ik ga een voorbeeld geven dat je waarschijnlijk wel gaat voorspellen. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Ja, zelfs nog van de enige echte Dolly Parton. Een hele eer, zelfs al is Dolly niet super lief over de Jolene uit haar liedje. Dus dat is een liedje dat over mij gaat, obviously, maar er zijn er nog veel. En Els uit Kortesem, die heeft sinds deze zomer ook een liedje met haar naam erin. En dat hoor je zo meteen.
1: Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Samen gaven ze magische weekends weg.
2: Ja, het is ja.
0: Ja!
1: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Maarten en Dorothy hebben alles gegeven.
3: Oh nee, hè?
4: Alles, nee.
3: Dat is niet waar.
4: Niet alles.
3: Het strafste komt nog.
4: Zijn maar zeker.
1: En nu zijn ze terug.
5: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
1: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA. Q-Music. Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
6: Wauw, ja!
3: Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
6: Ja!
7: Maar ja...
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
6: Ja!
3: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld. We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
8: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
1: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
8: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
1: Oh, maar kijk eens aan. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be. Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club.

0: en Sorry Papier. Sinds deze ochtend een ode aan Els uit Kortesum. Zij hing vanochtend aan de lijn bij Maarten en Dorothee, omdat Els haar familienaam Papie is.
1: Dag Papie, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Dorothee en Maarten.
1: Ah, Els uit Kortesum, jouw familienaam is natuurlijk Papie.
3: Sorry Papie.
1: Ja. Sorry Els, maar het is waar.
2: Ja, sorry,
1: nee, maar dat is
2: ja.
1: Hoe is dat om jouw naam op de radio te horen?
2: Heel bijzonder natuurlijk. Het wordt veel gedraaid tegenwoordig. En zeker hoe enthousiast jij erover waart gisteren, Maarten. Het was heel mooi.
1: Ja, sorry Els.
3: Sorry Papie.
1: Nee, maar ja.
2: Ja.
0: En zo ging het nog wel even verder, arme Els. Er komen nog een paar berichtjes binnen. Anja uit Tisselt die stuurt, ja, er zijn een paar liedjes met mijn naam in. Maar tijdens mijn jeugd heb ik er wel mee afgezien.
4: Te min voor Anja, te min voor Anja.
0: Uiteraard heeft ook Gorky een liedje gemaakt Anja, over Anja.
4: De laatste dans die moet je bijna.
0: Vooral vrouwennamen zijn in trek, hè. Valerie uit Brugge die stuurt... Mark Ronson en Amy Winehouse. Ook zo'n zalig lied, hè. Maar dus voilà, ook voor iedereen die de achternaam Papi heeft, is er tegenwoordig een lijflied gemaakt door Topic en Becky G. Dit is dan weer het lijflied van de zatte onkel. Heerlijke meezinger van Bon Jovi. Dit is Living on a Prayer.

0: Daarnet weten we dat La Tribu de Dana gaat over Hakim, de zoon van de smid.
1: Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher.
0: Dat Els Papi uit Kortesem mijn eigen liedje heeft. En ook in de foute sector zijn er wat Q-luisteraars met een eigen lied. Alice uit Sint-Gilles-Waas bijvoorbeeld. Dan heb je Dominique uit Menen.
2: Dominique, Nika, Nika, s'en allait tout simplement. Où tu, pauvre chantant.
0: En Maya uit Hoogleden heeft ook een eigen liedje. En zo zijn er nog 100.000 voorbeelden natuurlijk. Er worden heel veel namen gebruikt in de muziek. Maar Lorian uit Wevelgem, die zegt, jammer genoeg is er nog geen enkel liedje gemaakt over een Lorian. Misschien een ideetje voor Meteor. We spelen het door voor de brainstorm daar. Die zal nog wel een paar leuke liedjes maken. Dus wie weet komt Lorian er wel aan, de record.
3: Deze hit is nieuw bij Q.
0: De Vlaamse Judith heeft een nieuwe single, You Did Not Sign Up For This. En het is gewoon weer supergoed. You

0: nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet, op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
1: Lidl, dat kan tellen.
2: Goedemiddag, nieuws van 2 uur krijg je van Paulien.
3: Een goedemiddag. In Brussel-Zuid is een man van in de 20 met een geladen Kalashnikov opgepakt. Die zat verstopt in een tas met kinderkleren. Het was de douane die hem opmerkte omdat hij zich verdacht gedroeg. Collega Rosalie Pieters.
4: De man kwam vanuit een Eurostar. Zelf zegt hij dat hij vanuit Frankrijk kwam. En in zijn bagage vonden ze dan een geladen wapen, een Kalashnikov. De douane heeft daarna de spoorwegpolitie erbij geroepen. Die konden de man arresteren. Het is niet duidelijk wat hij met die Kalashnikov van plan was.
3: Het onderzoek loopt nog. Premier Bart De Wever heeft in New Delhi meer dan 3 uur gepraat met zijn Indiaanse collega Modi over meer samenwerking de komende jaren. Zeker nu onze relatie met de VS moeilijker ligt. De twee ondertekenden al 4 principeakkoorden. Het ging onder meer over defensie, waarbij Belgische bedrijven stukken leveren voor militair materiaal in India. Maar er is nog meer, zegt collega Karalatri.
5: Neuhaus bijvoorbeeld kan daar nu al 2 chocoladewinkels openen in de luchthaven van Mumbai. Moet een eerste stap zijn. Premier Wever wil nog meer van dat soort dingen. En de diamanten, ja, India-Antwerpen enorm verstrengeld. Maar India kijkt ook graag naar Rusland, naar Amerika. En de Wever moet de blik op Antwerpen houden.
3: De Wever is de eerste Belgische premier in 20 jaar die in India ontvangen wordt. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk voeren de strijd tegen bootmigranten op. Ze zetten allebei extra agenten in aan de Franse kust, wat het totaal op meer dan 1000 brengt. De politie moet vooral vermijden dat smokkelaars al maar vaker grote boten inzetten, waarmee ze meer migranten in 1 keer naar de UK kunnen brengen. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt. Er valt soms ook wat regen met maxima rond 23 graden. Morgen hetzelfde weer en het weekend wordt vrij zonnig.
2: 1 file waar je 5 minuten of meer tijd verliest. 5 minuten in dit geval op de Brusselse buitenring tussen Stroombeek, Bever en Wemmel. Je moet eruit kijken voor een defect voertuig. Music.
1: Jolien Roet.
2: Soms gaat muziek nergens over, maar in het geval van Taylor Swift gaat het over heel veel. Dit is het verhaal van...

0: Ja, het nieuwe radioseizoen is gestart, hè, afgelopen maandag. En hoe, op dinsdag 15 september... Wacht, is dat een dinsdag? Of ben ik nu aan het vangen? Dinsdag 15, ja, dinsdag 15 september geven Maarten en Dorothee elke beller die live in de ochtendshow komt tussen 7 en 9 een nieuwe thuis zonder verhuis dankzij IKEA en 20.000 euro shoppingbudget daar. En bij Jor en Naomi kan je deze week al een date scoren in Londen.
1: Het is niet omdat de zomervakantie erop zit dat het gedaan is met de pret.
2: It's Niall Horan here.
1: Q stuurt je naar Niall Horan in Londen. Met zijn nieuwe album Dinner Party blaast hij de O2 Arena omver. Luister vanaf 4 uur naar Joren en Naomi. En zet jezelf op de Q-guestlist van Niall Horan in Londen.
3: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius. De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
5: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
6: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
5: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
6: Het is Sarah.
1: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+. Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
7: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
8: Ciao, kus.
7: En terug naar binnen te gaan.
8: Hallo, kus.
7: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
9: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs.
10: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com. Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Tiësto en The Business. Q-music. Als je naar de radio luistert, als je Spotify opengooit, als je op YouTube gaat surfen naar nieuwe muziek, dan ga je merken, country is big. En in dat genre is er eigenlijk één iemand die records aan het breken is, en dat is Ella Langley. Ja, ze staat voor de 20e week op nummer 1 in de Billboard Hot 100. Dat is de grootste lijst van de Verenigde Staten. En het is de eerste keer ooit dat dat gebeurt met een song die geen kerstnummer is. Dus zo, ja, kerstmuziek staat dan zo heel lang op nummer 1, heel lang bovenaan. Maar het is de eerste keer dat een niet-kerstnummer zo lang op nummer 1 blijft staan. En daarmee stoot ze Old Town Road van Lil Nas X en A Bar Song van Shaboozey van de troon. Die hebben elk 19 weken op nummer 1 gestaan. Dus ja, ze doet het ontzettend goed wereldwijd, ook bij ons, met deze fantastische song.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Hier gaat het om, hè. Ella Langley, Breaking Records met Choosing Texas.

alfabet van Gale. Eerst nog Crisscross Amsterdam. En de file zit tussen 2:30 en er staat er maar eentje op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek, Oppum en Zaventem. Er komen 23 minuten bij door een ongeval. Gale!

0: Als je, als je op het einde van de jaren 90 ook een cd in je schap had zitten met de titel Hooray for Boobies, dan ga je straks echt op een trip down memory lane. Dat beloof ik jou. Eerst nog Aaron Blommaert en Zoe Levi.
1: Mannekes, het is september, hè?
2: Ja, dat hadden we ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja.
3: Dat hadden we ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
3: Oh!
2: Dat hadden wij niet door.
1: Dan is het nu door.
4: Ja, naar Gamma.
0: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
0: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
9: Amai, dat valt mee.
8: Waarom?
9: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
8: Ja, en?
9: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
8: Ah ja.
9: Kijk, hij wordt net weggesleept.
8: Oh nee.
6: Amai.
7: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus, happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
7: VTM.
11: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit

Boobies van Bloodhound Gang. Ik heb dat zo vaak geluisterd als kind. Zo vaak dat hij zelfs versleten was. Het is echt waar, die haperde van er zoveel naar te luisteren. Ik vraag mij ook af wat mijn ouders daar eigenlijk van vonden, dat ze die teksten mee konden horen. Goeie tijden. En, het weekend lonkt al een beetje. Maar ja, zeker voor mij, want morgenmiddag ben ik weer weg. Straks meer daarover. Maar jij bent in goede handen van Diana de Wilde met de nieuwe Q-top 40 vanaf 1 uur morgenmiddag. De Q-top 40, dat is een overzicht van de 40 populairste hits van dit moment. Met het nieuwe lijflied van Els uit Kortesum op 3. Els, Papi. Becky G en Topic verlengen hun titel van zomerhit nog een beetje. Ze blijven het gewoon heel goed doen, want ze stijgen 3 plekken en komen nu op 3 te staan. En Summer doet het nog beter. My Body Isn't Ready komt ook in de top 3 binnen en meteen op nummer 2. Hij bracht het ook op Pukkelpop, het lied. En hij was zo kwetsbaar, want hij vertelde vlak voor hij begon aan My Body Isn't Ready dat hij een heel moeilijke relatie heeft met zijn lichaam. En dat zorgde ervoor dat ja, dat lied kwam gewoon keihard binnen. Hè. Het was prachtig om hem live te zien doen. En hij krijgt dus terecht zilver deze week. Maar het is ongelooflijk hoe goed Shakira en Burna Boy ook blijven scoren. Zowel op streams als op virale trends, als op Airplay. En gooi daar dan nog eens jouw hartjes in de Q-app bovenop. En dan krijg je gewoon al 11 weken op rij de grootste hit van dit moment. Jouw nummer 1 is nog altijd Die.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
2: Het is bijna 3 uur, je krijgt het nieuws van Paulie.
3: Een goedemiddag. In het station Brussel-Zuid is een man van in de 20 opgepakt omdat hij een geladen Kalashnikov bij had. Die zat verstopt in een tas met kinderkleren. Het was de douane die hem opmerkte omdat hij zich verdacht gedroeg. Collega Rosalie Pieters.
4: De man kwam vanuit een Eurostar. Zelf zegt hij dat hij vanuit Frankrijk kwam. En in zijn bagage vonden ze dan een geladen wapen, een Kalashnikov. De douane heeft daarna de spoorwegpolitie erbij geroepen. Die konden de man arresteren. Het is niet duidelijk wat hij met die Kalashnikov van plan was.
3: Het onderzoek loopt nu. De Europese pakjestaks heeft ons land al €224 miljoen opgeleverd. Dat meldt de overheidsdienst Financiën. Die tax werd begin juli ingevoerd op pakjes die van buiten de Europese Unie komen. Je betaalt dan €3 op bestellingen onder de €150. Het is de bedoeling om zo de stroom aan goedkope producten uit China af te remmen. De extra inkomsten zullen vooral gebruikt worden om de douanecontroles te versterken. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 1270 doden geteld na de zware overstromingen daar. Dat melden de lokale autoriteiten. En de dodentol loopt wellicht nog op, want er zijn nog altijd bijna 4800 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Eind vorige maand stortte een gletsjer in het Himalaya-gebergte en dat zorgde voor zware overstromingen in de regio. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt. Er valt soms ook lichte regen met maxima rond 23 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer.
2: 5 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek, Oppem en Zaventem een kwartier vertragen. Op de Antwerpsring in de richting van Nederland van Antwerpen Centrum tot Antwerpen Oost 9 minuten bij. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen West 5. Nog op de Antwerpsring maar richting Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne 6 minuten extra. Ten slotte op de A201 tussen Diegem en Diegem Industrie 6 minuten vertragen. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
5: Music. Jolien Roets.
2: Iedereen die zit te wachten op de Q-topschijf wordt beloond voor zijn geduld dit uur. Nu eerst Jelly Roll. I'm good.

0: Dua Lipa en Houdini. Berichtje van Christel uit Aalst in de Q-app. Jolien, jij zou vandaag iets vertellen over Londen. Heb ik het al gemist? Nee, Christel, je hebt het niet gemist. Meer nog, je bent net op tijd. Ik ben heel excited over wat ik dit weekend ga doen. Dus daar moeten we het zo meteen even over hebben.
1: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
2: Ja, het is ja!
3: Ja!
1: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Ja! Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
4: Oh nee, hè?
5: Alles, nee.
4: Dat is niet waar.
5: Niet alles.
4: Het strafste komt nog.
5: Zijn maar zeker.
1: En nu zijn ze terug.
5: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
1: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA. Q.
6: Music.
7: Humo.
1: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
8: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
1: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar. En het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
8: Humo!
9: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
10: Ciao, kus!
9: En terug naar binnen te gaan.
10: Hallo, kus!
9: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
11: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
12: IKEA-tip van de week.
13: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
12: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
12: IKEA. Voorwaarden op IKEA.be.
15: We weten wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
16: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
15: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
17: Eurostar. Together we go further.
1: Dit
18: okay.
1: Is Q.
19: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

De beste van Tina Turner. En ja, dan heeft ze het over jou. Morgen en zaterdag ga ik nog eens naar Londen. Ja, het is nog niet zo lang geleden. Je weet ondertussen, als je af en toe luistert naar de show, dat ik nogal een grote musical fan ben. En dan weet je misschien ook dat ik 2 jaar geleden op West End, waar ze dus alle grote musicals spelen, naar de musical Hamilton ben gaan kijken. Ik heb dat toen verteld. Er kwam veel reactie op. Veel mensen, veel luisteraars van Q-Music hadden die ook al gezien en waren toen heel enthousiast. En terecht, want sinds toen ben ik echt obsessed door de musical Hamilton. En ik heb ook al een paar keer gekeken naar de gecapteerde versie op Disney+. Weet je dat die op Disney+ staat? Dat is echt met de OG Broadway cast. Dus van 10 jaar geleden speelde er een OG cast op Broadway, de musical Hamilton. En die staat gecapteerd op Disney+. Een aanrader om eens te kijken. Nu, een van die hoofdrolspelers uit die OG Broadway cast, die heet Leslie Odom Jr. En die speelt de rol van Aaron Burr. En Leslie die is momenteel heel kort zijn rol terug aan het opnemen in Londen. Dus toen ik dat te weten kwam, samen met mijn bestie, hadden we zoiets van ja, we gaan opnieuw moeten gaan dan, hè. Want we zijn mega fan en obsessed door Leslie, dus we moeten opnieuw. En ja, dat hebben we dan gedaan. Dus we hebben een nier verkocht. En we hebben voor de 2e keer op 2 jaar tijd tickets gekocht voor dezelfde musical. Ja. Kijk, voor iemand die niets heeft met musical betekent het niks. Maar wij gaan dus morgenavond de legendary Leslie Odom Jr. gewoon in het echt zien op West.

Nikki uit Essen stuurt dat ze jaloers is, ja. Ik zou ook jaloers zijn als ik niet degene zou zijn die terug naar Hamilton gaat kijken, naar de musical in Londen. Ja, sorry not sorry. Je kan ook gaan, hè. Het kan. Bianca uit Evergem die stuurt, maar echt, Hamilton, ik had daar nog nooit van gehoord. Mijn dochter is ook obsessed. Ik dacht dat ze de enige was die dat kende. Nee, ik dus ook. Voilà, dus dat zijn mijn plannen voor morgen. Nu blijf ik nog een half uurtje bij jou, hoor. Geen probleem. Met twee zomerhits, eentje van dit jaar en eentje van 13 jaar geleden. Na de files, er staan er 8 op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 21 minuten extra. In de richting van Gent verlies je tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 7 minuten. Maar ik ben zo excited dat ik niet meer uit mijn woorden geraak. Classic. En tussen Antwerpen-Noord en Deurne verlies je er ook 7. Op de A201 tussen de NAVO-tunnel en Diegem Industrie 10 minuten extra. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 7 minuten bij. Van Diegem tot Machelen-Woluwelaan komen er 6 bij. En dan gaan we naar de binnenring tussen Grimbergen en Machelen 5 minuten extra. En van Wezenbeek-Oppum tot Tervuren-Vierarme ook 5. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 5 minuten.

0: Het zijn ReFive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Vanavond zijn alle boutiques open tot 20 uur. E5, jouw verhaal in stijl.
1: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira, voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
2: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
3: Wauw, ja!
4: Maar ja...
2: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
5: Ja! Maar ja...
2: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
5: Ja!
4: Maar ja...
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Krevel.
7: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
6: Krevel, leef beter.

langst genoteerde in je Q Top 40. 30 weken al, Olivia Dean en So Easy. Zometeen de strafste mannelijke stem van dit moment. There, I said it. Met een heel emotioneel lied over

als je op dit moment door een break-up gaat... Dan zou ik daar niet naar luisteren, naar dat lied. Zo mooi. Break-up in reverse. Terry Swims op dit moment op 29 in jouw Q-top 40. Dus 4:10. Ik ga mijn valiesje pakken, want morgen vertrek ik dus na mijn leessessie 's ochtends nog naar Londen voor de musical Hamilton. Merci voor alle enthousiaste reacties. Maandag sowieso een verslag, hè. En sorry als je niet into musicals bent. Het gaat er daarna even niet meer over gaan. Vanaf 4:00 zijn er Joren en Naomi... Ik had vannacht een nachtmerrie over die wenkbrauwen van Joren. Oh, vreselijk. Heel benieuwd of hij micellair water gevonden heeft om ze eraf te krijgen en dus normaal terug in de studio staat. Maar ja, in het mate van het mogelijke natuurlijk. En vooral benieuwd of hij nagellakremover heeft moeten gebruiken. De zot.

0: jij een ochtendmens?
1: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
2: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
0: De meest foute ethische hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Got Talent is terug met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
5: Dit was fantastisch.
4: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
6: Vier uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
7: Een goedemiddag. Minister van Digitalisering Vanessa Mats wil een digitale kluis om daarin bewijzen van cyberpesten op te slaan. Dat zei ze aan de RTBF. Mats wil daarvoor de app MyGov van de overheid gebruiken. Slachtoffers van cyberpesten zouden er dan screenshots en IP-adressen en zo in kunnen opslaan. De app moet dan ook sneller naar de juiste hulpdiensten leiden. De aanleiding is de dood van een Waals meisje van 14. Zij stapte uit het leven volgens haar familie door cyberpesten. Zit je zelf met vragen over zelfdoding, dan kan je terecht op het gratis nummer 1813. De Europese pakjestax heeft ons land al 224 miljoen euro opgeleverd. Dat meldt de overheidsdienst Financiën. Die tax werd begin juli ingevoerd op pakjes die van buiten de Europese Unie komen. Je betaalt dan 3 euro op bestellingen onder de 150 euro. Het is de bedoeling om zo de stroom aan goedkope producten uit China af te remmen. De extra inkomsten zullen vooral gebruikt worden om de douanecontroles te versterken. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 1270 doden geteld na de zware overstromingen daar. Dat melden de lokale autoriteiten. En er zijn ook nog altijd bijna 4800 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. En dan wielrennen. Tim Merlier heeft de tweede rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi. En de Ier Sam Bennett die werd derde. En Arthur Vermeeren die gaat weer voetballen bij Antwerp. Hij legde vanmiddag zijn medische testen af en is daarvoor geslaagd. Het Duitse Leipzig verhuurt Vermeeren aan Antwerp voor 1 seizoen. Vermeeren won 3 jaar geleden de titel en de beker met Antwerp en speelde ook de Champions League. Het is vandaag ook de deadline in ons land om transfers te doen. De markt sluit om middernacht. Daarna kunnen Belgische clubs wel nog verkopen aan clubs uit andere landen waar de deadline later valt. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt. Er valt soms ook lichte regen met maxima rond 23 graden en morgen krijgen we hetzelfde weer.
8: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, tel je 18 minuten bij. En richting Gent gaat het traag tussen Antwerpen-Noord en Deurne 12 minuten. En ook 11 minuten bij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de A201 tussen de tunnel van NAVO en Diegem Industrie 11 minuten. En op de Brusselse ring op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 11 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Music. Joren en Naomi.
6: Ciao, er zijn na gisteren nog wat bezorgdheden over mijn gezondheid. Al dan niet terecht. Hoor je na Another en nu Eva Max.

0: morgen is er een nieuwe Q-top 40. Ik zeg het maar even, deze stond op 9 vorige week. Maar als je hem nog hoger wilt, zo iets comfortabeler in die top 10, ga dan nu naar de Q-app en geef een hartje aan Another Jorden. Talk to you.
1: Joren en Naomi.
0: Ciao, vrienden. Welkom bij de avondshow van donderdag 3 september. U aangeboden door Joren en Naomi.
2: Hallo.
0: Vincent Virus die is tegenwoordig heel even 100% papa Virus.
2: Ja.
0: Oh, mooi. Papa Virus. En hij heeft zijn radiobaby, want hij heeft natuurlijk ook al heel lang een radiobaby, namelijk Vincent Live, heeft hij even in onze handen achtergelaten.
2: Ja, een gewaagde gok, ik geef het toe, maar tot nu toe is het al heel plezant geweest en we nemen dat spelletje nog over tot en met volgende week vrijdag.
0: Ja, en gisteren had ik het over mijn nieuwe challenge als echte gymbro.
2: Oh ja.
0: Yo, ik ben een gymbro. 7 dagen op 7, alles geven.
2: Oh ja, goed.
0: Elke dag
2: zeker.
0: Sporten, elke dag sporten.
2: Dat kan toch niet?
0: Ja, wel, ja,
2: dat
0: zo blijkt.
2: Dat is niet verantwoord, dat is mijn mening.
0: Zo blijkt, ja, want ik kreeg een WhatsAppje van sportarts Servaas Benjé. Luister even mee.
3: Hey Joren, Naomi, Servaas Benjé hier. Ik had jullie gisteren op de radio bezig gehoord over elke dag sporten. En ik ben heel blij dat je het goede voorbeeld wil geven. Maar er zijn een paar factoren om rekening mee te houden. Als je elke dag effectief een andere spiergroep gaat trainen, dan kan dat wel.
0: Voilà.
3: Maar bouw ook zeker voldoende rust in.
2: Ah,
3: want
2: voilà.
3: Een sporter wordt beter van te rusten tussen twee trainingen. En nog heel belangrijk, als je ziek bent of koorts bent, dan ben je best dat je een dagje overslaat. Want dan is het voor niemand gezond op te sporten. Maar alleszins, heel veel succes.
0: Voilà.
2: Nee, maar ik heb ook gewoon gehoord wat ik eruit wil horen en jij hebt eruit gehaald wat jij wilt horen. Oké.
0: Okay. Ik doe gewoon lekker verder. Bedankt Servaas om dat even te benadrukken. Merci man. Straks in de show, de klassiekers, de dagschotels zoals de Cliché Clash. 2-1 voor de vrouwen. Daar gaan we zo meteen toch eens verandering in proberen brengen. Maar goed. En we gaan ook music matchen, lieve vrienden.
2: En, heel belangrijk, Karen Dame komt langs. Toch een persoonlijke heldin van mij.
0: Ja, ja?
2: We gaan het hebben over God Talent. Dat begint natuurlijk vrijdag op VTM.
0: Dat is meer dan 10 jaar geleden. Hè, toen was de laatste reeks op televisie van Belgium's God Talent. En nu gaan ze dus een Belgische-Nederlandse versie maken. Bigger and Better. En we vragen het daar allemaal hoe het zit rond 4:15. Nu de New Radicals. You

0: We zeiden zojuist nog dat Vincent Virus tegenwoordig als papa virus door het leven gaat.
1: Ja, en Naomi uit Hemiksem, of misschien is het Naomi, hè, die zegt ofwel Vieren Virens. Een nieuwe bijnaam, Vieren Virus.
0: Vieren Virus op zijn dochter June natuurlijk.
1: Ja,
0: ja, op mij iets minder. Hè. Op mij iets minder, want...
1: Waarom? Allee, ja, ik kan wel een paar dingen verzinnen, maar...
0: Ja, maar ja, nee, het heeft alles te maken met de cliché-clash. De vrouwen doen het te goed.
1: Ah, dus ja.
0: Ze staan 2-1 voor. En ik wil daar heel graag verandering in zien.
1: Jij kan niet tegen je verliezen.
0: Nee, ik kan niet tegen mij verliezen. Dus ik zou het wel leuk vinden om morgen vrijdag tot weekend in te gaan met een gelijkstand. Of een voorsprong, is nog beter. Hè? Nog een voorbeeld.
1: Ja, gaat niet gebeuren, denk ik.
0: Dus, ik wil alle mannen nu aansporen. Verman u.
1: Ja.
0: Zoek naar je innerlijke vrouw. Dat is ook super raar, maar goed, het is voor de cliché-clash om een voorsprong te hebben.

0: Je gaat ze allemaal mee hebben, hoor. Ik voel het.
1: Dus ik wil graag alle mannen aansporen om nu Cliché Clash te sturen in de Q-app. En dan speel je zo meteen misschien wel mee. Leuk, zeg.
2: Music Match. The Best of 2011 Edition.
1: Vandaag keren we even terug 15 jaar in de tijd, ja, naar de beste hits die uitgebracht zijn in 2011.
0: Ja, en om u een idee te geven, in september dat jaar bijvoorbeeld bracht Rihanna deze schijf uit, samen met Calvin Harris. Bruno Mars, die was toen ook al van de partij. In februari 2011 bracht hij dit nummer uit. Dat is echt zo de soundtrack van mijn leven eigenlijk.
1: Ja,
0: de Lazy Song.
1: Leven, ja.
0: Ja, dat is zo. Maar ook deze klassieker van LMFAO is van 2011.
1: Oh, ik heb hier wel zin in. Ja. Als dat er zo meteen tussen zit.
0: Dat was mijn jeugd ook wel.
1: Kunnen we dat kiezen dan? Ja, dat was goed, man.
0: Nee, jij mag niet kiezen.
1: Of enfin, jij gelukkig wel. Dus je hoort keus genoeg. Nummers 2011. Als je zo meteen de muziek wil kiezen, stuur dan nu Music Match in de Q-app. En zo meteen Somber, die hebben wij al gekozen. My Body Isn't Ready komt eraan.
3: Van Haren, Van Haren.
4: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
3: Van Haren, Van Haren.
4: Omdat we van schoenen houden.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Goh, waar liggen die broodozen nu weer?
7: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
5: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
9: Volkswagen. De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Q. Music. Joren en Naomi.

0: Somber bij Q Music. My body isn't ready. Wij krijgen straks bezoek in de studio van de one and only Karen Dame. Want zij zit in de jury van het nieuwe seizoen van Got Talent. En ik heb iets ontdekt dat wij gemeen hebben met elkaar.
1: Dat ze niet makkelijk huilen, want jij bent zo'n hellebalk.
0: Ik ben een echte man, ik weet niet.
1: Ah, Joren, oh, stop daarmee.
0: Het is iets anders.
1: Dat jij jezelf nog serieus kan nemen. Daar stel ik mij toch echt vragen bij, de gym bro.
0: Ik neem mezelf zo serieus en ik ga zo meteen ook iets halen voor Karen Dame. Omdat ik dus een echte man ben en galant.
2: Music Match, the best of 2011 edition.
1: Het volgende nummer op de radio is er sowieso eentje uitgebracht uit 2011. In 2011 en in Ine, liever, en in Ine. En
0: oh, Ine, nee, zo ver gaan we.
1: Nee, we blijven uit Ine.
0: Het is 20 over 4, sorry, kalm.
1: Ine, 22 jaar uit Drongen. Jij gaat beslissen welk nummer. Sorry, Ine, hoe was jouw dag?
3: Het is helemaal oké, het is helemaal oké. Ja, goed, het was mijn vrijdag vandaag, dus ik heb wel wat dingen kunnen doen vandaag. Ja, naar de winkel gaan, naar mijn paard en dan vanavond ga ik nog naar de voetbal, dus ik heb nog leuke plannen.
0: Oh. Ja, we zijn dus nummers aan het zoeken van 2011. Wacht, ben jij geboren in 2004 of 2005? Of hoe moeten we het zien?
3: Nee, 2004.
0: Ah ja, oké. Ja, want het kon zijn dat je nog moest verjaren en dan...
3: Nee, ik ben al verjaard.
0: Ah ja. Ik ben zelf niet meer heel goed mee. Goed, zeg, wat zijn jouw herinneringen aan 2011? Want dan was je nog redelijk klein.
3: Ja, ik was inderdaad nog klein. Goed denk ik. Ik weet dat niet meer. Het is al even geleden.
0: Geen onverwerkte trauma's die we nu terug naar boven halen? Nee?
3: Nee.
1: Ja, dat zijn uw zaken ook helemaal niet, hoor.
0: Gaan we zo. Maar ja,
1: laat Ine gerust.
0: Jij mocht wel in Ine zitten.
1: Ja, ik wou in Ine haar ziel, Peter en Matthias.
0: Sorry, Ine. We schakelen je zo meteen door met de vertrouwenspersoon. Eerst mag je nummers uit... mag je matchen met een nummer uit 2011. Als je volgend nummer wil, roep je volgende. En anders roep je It's a Match, goed?
3: Ja.
0: Oké, perfect. Hier gaan we.
3: Volgende.
0: Oké.
3: Volgende.
0: Ja.
3: It's a match.
2: Serieus? It's a match. Better
0: with you. With you. Ja, dus zometeen die vertrouwenspersoon. Eerst gaan we je dus doorverbinden met J-Lo en Pitbull. Is het goed?
3: Zeer goed, zeer goed.
0: Ine, salutjes, hè.
3: Salutjes, we gaan al. Bye-bye.
0: Allee, we gaan het weer mogen Legacy Beat. Oh. Maar eerst met z'n allen.

0: J-Lo on the Floor uit 2011. En uit 19... wat is jouw geboortejaar, Paulien van het Nieuws?
1: Dat zeg ik nooit op de radio.
0: Is dat niet?
2: Horen, uw manieren.
1: Ja, ik ben 27 jaar. Reken zelf maar.
0: Dat is niet waar, man. Paulien, resultaat...
1: Waarvoor was zij hier nu mee?
0: Hoe lul ik mezelf hieruit, ja. De resultaten van de Bob-campagne tijdens de zomer, die zijn er.
1: Ja, en nog nooit eerder testen er zo weinig mensen positief op alcohol of drugs. Dat laat de federale politie weten. De voorbije maanden werden meer dan 560.000 bestuurders gecontroleerd op alcohol en drugs. En 1,36% daarvan testen positief op alcohol. 2 jaar geleden was dat nog ruim 2%. De politie trok ook meer dan 4000 rijbewijzen in. De politie controleert steeds meer op alcohol en drugs. En het aantal betrapte dronken bestuurders daalt ook al 5 jaar op rij. En de vakbonden bij autobedrijf Dieteren wil zoveel mogelijk jobs redden. Dat zeggen ze in een reactie op de geplande herstructurering van de directie. Die wil 344 jobs schrappen. De vakbonden willen nu bekijken welke alternatieven er zijn om de jobs te redden. In totaal werken er zo'n 3000 mensen bij Dieteren. Volgens het bedrijf verandert de automarkt en moet het zich zo aanpassen. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt. Er valt soms ook wat lichte regen uit de lucht. Maxima rond 23 graden en morgen hetzelfde weer.
0: 1995 was dat.
1: Misschien.
0: Bon.
2: Uit mij krijg je ook niets, hoor. Er staan 10 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 36 minuten. En ook 10 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroer en Antwerpen-West. Richting Gent gaat het traag tussen Antwerpen-Noord en Deurne 14 minuten bij. En ook 11 minuten extra tussen Berchem en Antwerpen-Centrum. Dan op de Brusselse ring, op de buitenring, tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem 16 minuten. En tussen Grimbergen en Jette verlies je 10 minuten. Op de binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarmen 13 minuten. En ook 12 minuten verliestijd tussen Expo en Machelen daar. Op de A201 tussen de tunnel NAVO en Diegem Industrie een kwartier bij. En richting Antwerpen op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord ook 12 minuutjes bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
3: Joren en Naomi.
0: En een epische strijd zometeen.

0: Cliché Clash.
1: Zometeen is het daar tijd voor de Cliché Clash. Het is al meteen de laatste keer van deze week.
2: Ja, ja, dat is waar, want morgen moet die Cliché Clash eventjes plaatsmaken,
1: ja,
2: voor onze grote
1: vergeten
2: finale van de Q-Guestlist voor Niall Horan in Londen. Dus daar gaan we straks nog een laatste finalist voor selecteren natuurlijk. Maar eerst is het dus nu tijd voor de laatste Cliché Clash van deze week. Met een huidige tussenstand in het voordeel van de vrouwtjes.
1: Ja, ja, ja,
2: want het staat momenteel 2-1 voor de vrouwen.
1: Ja, ja, ja.
2: Dat is gewoon de waarheid.
1: Ik hoop heel hard dat we zo meteen toch een gelijkstand van kunnen maken. Dus aan alle mannen, nogmaals, gaan luisteren.
2: Ja, daar weer.
1: Ja, ja, want ik wil echt, ik wil een topman die dat hier...
2: Ja, je mag lang zoeken dan.
1: Ja, hela. Zie, en net daarom, lieve vrienden, mannelijke vrienden, moeten we het dus doen, hè. Om dit soort reacties de kop in te drukken.
2: Oh, ja, ja.
1: Ik heb jullie nodig. Stuur Cliché Clash via de Q-app.
0: Morgen bij Maarten en Dorothee.
3: Hey, dag allemaal. Ik ben Ruben van Gucht. We gaan er een traditie van maken, mensen. Vrijdag is happy hour. Op tv, op VTM, maar ook op Q-Music. Dat is al een traditie. En dan kom ik heel graag verder zetten bij jullie in de studio, Maarten en Dorothee.
4: Eend en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123eend.be.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op Foodbag.

0: ze kwamen zeer voorzichtig binnen in de Q Top 40.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Maar kijk, misschien staan ze morgen wel hoger. Dit is Stamper City en

0: Wij zijn een blijde verwachting van Karen Damen in dit radioprogramma. Zij is na jaren opnieuw een van de juryleden van het VTM-programma Got Talent. En daar komt ze zo meteen over vertellen. Nu, ik zei het al, ik heb ontdekt dat Karen en ik iets gemeen hebben met elkaar. Eenzelfde verslaving.
1: Oei.
0: En die gaan we straks ook even delen.
1: Moet ik mij zorgen maken?
0: Altijd.
1: Je gaat toch geen bus neusspray onder haar neus schuiven, want daar ben je ook verslaafd aan.
0: Dat is waar. Nee, dat is een andere verslaving wat we doen. Nee, maak je geen zorgen. Ze gaat hier zo meteen, als ze aankomt in de studio, ze gaat haar op haar gemak voelen.
1: Oké, okay, prima.
0: Maar dat kan ik goed.
1: Ja, maar niet overdrijven.
2: Cliché Clash.
0: Nu is eerst nog tijd voor de Cliché Clash. Huidige tussenstand 2-1 voor de vrouwen. Oeh. En die score die wordt vandaag verdedigd, in stand gehouden door Anne-Sophie, 41 jaar, uit Ardooien. Dag Anne-Sophie.
3: Goedemiddag, Joren en Naomi.
1: Hallo.
0: Ja, ik zeg in stand gehouden. Allee, je gaat dat proberen, maar ook niet te hard je best doen. Hè. Het moet spannend blijven ook, Anne-Sophie.
3: Een beetje wel, hè?
0: Ja. Heb jij een cliché mannelijk kantje?
3: Ja, hier thuis doe ik toch wel graag allerlei dingen in elkaar steken. Zoals het installeren van een digirecorder van Telenet of als we naar IKEA gaan om alles zelf in elkaar te steken, ja.
0: Maar ik wil nu niks zeggen, maar installeert je een digicorder van Telenet zichzelf niet, Anne-Sophie?
3: Toch wel, maar je moet dan altijd weten waar je thuis in stopt, hè?
0: Ah, ja,
1: dat is bij veel dingen in het leven zo.
0: Maar wat doe je graag in je vrije tijd?
3: In mijn vrije tijd ga ik graag gaan wandelen. En ik doe dat eigenlijk vooral met vriendinnen. We hebben een groepje de Kletskitten. En wij doen het dan mee aan evenementen zoals de Coastwalk of de Nacht van Vlaanderen.
0: Ja.
1: Goed.
0: Maar is dat
1: ik vind het zalig.
0: Is dat dan gewoon zo een excuus om te tetteren?
3: Niet specifiek. Het is vooral voor het wandelen en dan achteraf stond toch wel een aperitiefje te denken.
0: Ja, het was te denken.
1: En een excuus om te tetteren. Jij bent radiomaker. Ja. Jouw job is een excuus om te tetteren.
0: Dat is ook wel waar.
1: Echt waar.
0: Touché.
1: Je neemt het op tegen Jordi, 40 jaar uit Heist op den Berg. Dag Jordi.
4: Hallo Jordi en Naomi.
1: Hallo. Wat is jouw typisch vrouwelijk kantje?
4: Mijn typisch vrouwelijk kantje is dat ik eigenlijk vooral veel schoenen heb eigenlijk in de schoenenkast staan.
1: Oh, over hoeveel spreken we dan?
4: Dan worden toch rekenen een 10 tot 15 paar gemakkelijk.
0: Ah ja.
1: Ja?
4: Dus als dat toch een vrouw kantje is, ja, dat dan.
1: Goed, eens nadenken, wil ik er eigenlijk. Enfin, wat doe je van job in het leven?
4: Ik ben vrachtwagenchauffeur.
1: Oké, dat is dan wel iets stoerder, hè, als we de clichés moeten geloven.
4: Dat is waar. Mijn vrouw is ook vrachtwagenchauffeur, dus eigenlijk op zich, dat is niet echt cliché. Dus
1: dat vind ik dan weer tof. Ja, en hebben jullie elkaar dan leren kennen op een of andere parking? Alleen nu...
4: Nee.
1: Het zou kunnen, hè. Ja,
4: dat zou zeker kunnen. Nee.
0: Hoe het van koppelgoals naar dit ging in 2 seconden.
4: Inderdaad.
1: Sorry,
0: Jordi. Oké, we gaan beginnen met de cliché-clash. Ik begin met de mannenvragen voor Anne-Sophie. Anne-Sophie, vraag 1. Hoe heet het ruimtetuig waarmee Neil Armstrong op de maan is geland?
3: Discover.
0: Nee, het was Apollo 11.
3: Oh, oei.
0: Vraag 2. Mannen zijn vaak de klussers in huis. Ja, we weten ook aan Sophie, jij ook, maar mannen dus heel vaak. Een klusvraag, misschien breng je deze tot een goed einde. Hoeveel meter lang is een standaardrol behangpapier volgens Zimo? En je mag er 2 meter naast zitten.
3: 20.
0: Het was 10. Dus ja. Ja, maar ja, kijk, goed. Hey, we hebben nog 1 vraag en daar kan je echt een punt mee scoren. Ik ben er zeker van. Als je bij Nissan een auto kiest, dan kan je kiezen voor een Nissan Qashqai. Maar hoe spel je Qashqai?
3: Q-A-S-H-Q-A-I.
1: Ja! Sophie. Amai, ik had het niet gekund.
0: Sorry Anne-Sophie, ik ga toegeven. Ik was vooringenomen. Ik had gedacht, dit wordt 0 op 3, want die laatste leek me moeilijk. Maar sorry. Ik geef het ook toe.
1: Ik ben heel fier.
0: Goed gedaan, 1 op 3. Jordi, don't let me down.
4: Doen,
0: don't let me down.
4: We gaan ons best doen, maar sowieso. We gaan voor de winst, simpel.
5: Ja, tuurlijk.
1: Allee dan, hier komt jouw eerste vraag, Jordi.
4: Ja.
1: Veel vrouwen gebruiken micellairwater om hun gezicht te reinigen. Maar hoe spel je micellair in het Nederlands?
4: Micellair?
1: Ja. Micellair, ja.
4: M-I-S...
0: Nee. Ja. Maar doe maar verder.
4: L-E-I-R. Micellair.
1: Ah, ja, Ja, jammer. Maar je hebt nog twee kansen.
0: Spel jij het eens?
4: Oké.
1: M-I-C-E-L-L-A-I-R. Ja, dat was een C.
4: Had ik niet geweten.
1: Dat is niet erg.
4: Oké.
1: Drink je graag een alcoholisch drankje?
4: Zeker.
1: Oké.
4: Zeker.
1: De volgende vraag gaat daarover, want als vrouwen een glas Tinto de Verano bestellen, dan is dat een glas rode wijn dat aangelengd is met een ander drank. Maar welke frisdrank wordt hieraan toegevoegd?
4: Oh. Sprite. Och, meen, het is zalig.
0: Zeker wel.
4: Dat was een gokje, echt wel. Dat was echt een gokje.
1: Goed gedaan.
0: Je had ook 7-Up of Fanta, Lemon kunnen zeggen of zo. Allemaal juist, ja. Maar Sprite is ook.
1: Ja, zo okay, citroen, frisdrankjes, zoals jure dingetjes.
0: De volgende vraag en het volgende antwoord gaat beslissend zijn.
1: Oh my god. Mm-hmm. Je maakt het heel spannend. De laatste vraag is de volgende. Afgelopen zomer zag je heel veel vrouwen rondlopen met bekende slippers van het merk Havaiana. Havaianas zijn het dan eigenlijk. Maar uit welk land komen Havaianas oorspronkelijk? En een kleine tip, de vlag van het land staat ook echt zo fysiek gewoon op sommige modellen van de slippers.
4: Ik denk Brazilië.
1: Ja, jij denkt
0: ja. Hey.
1: Top. Hooligan.
0: Op de Jordi kunnen. Hier, dat krijg je het direct al. Dat is toch ongelooflijk?
4: Ja, dus we mogen toch vieren alsjeblieft.
0: Ah, wel, het is dat zeggen.
1: Hey. Jij wel, Jordi, jij wel.
4: Dankjewel.
0: Maar op deze manier wordt het wel weer heel spannend. 2-2, dan kunnen we volgende week extra spannend beginnen aan de Cliché Clash. Waarvoor dank, Jordi.
4: Geen enkel probleem.
0: En ook Anne-Sophie. Ook Anne-Sophie om niet al te veel uw best te doen, hè, want dat heb ik gevraagd en ik ben blij dat je het er dan toch in verwerkt. Dus dank u wel daarvoor.
1: Ja, het was voor u gewoon ook zeker.
0: Absoluut. Maak er een fijne donderdagavond van. Salut.
1: Ja.
4: Salut.
1: Daag.

0: als je nu dacht, na 48 uitverkochte afwasdooms en K3 Original shows later, we missen ze. Ah, wel goed nieuws, want vanaf morgen is ze eindelijk terug op het televisiescherm. Dames en heren, Karen Dame!
1: Hey!
0: Hey. Zeg Karen, voor we beginnen, ik heb nog iets voor u. Moment.
2: Ja. Oh, cadeautjes?
1: Ja. Ja, maar Joren moet je opletten hoor.
0: Ja, pas op. Ik kom in tweede. Een cola zero.
2: Amai, en is het een ijskouwe?
0: Het is een ijskouwe in het glas.
2: Ja. Oh, fantastisch. In een glazen flesje. Er is niks beter.
0: Ja, want jij bent daar ook verslaafd aan, hè?
2: Toch? Ja, verslaafd aan... Ja, nee.
1: Ah, kijk.
2: Ik ben eerder voor de Red Bull die groene zo.
1: Ah, kijk. Dat is voor de volgende keer dan.
0: Bij. Die heeft ze ook gewoon bij. Heerlijk.
2: Ja, altijd.
0: Hey, maar school, ik pak er ze biet ook in. Zeg, Karen, hoe zien jouw dagen eruit na zo die recordbrekende reeks?
2: Ah, wel. Elke dag is anders. Die zien er heel druk uit. Ook al heb ik ben ik technisch werkloos. Mijn hoofd is heel druk. Mijn huis is een chaos. En ik ben aan het verhuizen, aan het voorbereiden.
1: Veel en weinig tegelijkertijd.
2: Ja, bedoel, ik heb een huishouden te runnen op mijn eentje. En gelooft me, dat is een fulltime job.
1: Ik snap het. Maar je bent ook wel bezig, hè? Want fantastisch nieuws. Meer dan 10 jaar na Belgium's Got Talent keer je terug als jurylid nu in de eerste Belgische en Nederlandse editie. Got Talent.
2: Mm-hmm.
1: Dat is ook wel iets om fier op te zijn, hè?
2: Ja, dat is keileuk. Ik vond dat vooral een eer dat ze dat aan mij vroegen. Omdat ik denk, ja, bedoel, de vijver is vrij groot in Nederland en in België om voor juryleden te vinden. Maar ze zoeken natuurlijk ook mensen die in beide landen een beetje bekendheid hebben.
1: Relevant zijn.
2: Ik had chance.
1: En ik snap dat wel, want ik ben natuurlijk altijd al fan van jou geweest als kindje.
2: Ja.
1: Maar ik ben misschien zelfs nog grotere fan van jou nu als volwassene. Omdat jij zo grappig bent. Allee, jij bent ook gewoon als mediapersoonlijkheid super grappig.
0: Het is wel waar.
2: Ik voel mezelf groeien.
1: Ja.
2: Ik voel mezelf echt groter worden.
1: Cola zero, dit.
0: Wij kunnen die tafel ook naar omhoog zetten, dus dat is geen enkel probleem. Zeg maar, over de juryleden gesproken, hè, want Nederlandse, Belgische, wat is zo het grote verschil tussen de juryleden onderling?
2: Ja, de Nederlanders zijn sowieso directer.
0: Ja. Maar ja, jij moet niet onderdoen, denk ik. Hè?
2: Ja, pas op, ik heb het toch moeilijk om mensen zo mijn ongezouten mening te geven, zeker als die negatief is. Ik kwets niet graag mensen.
1: En dus kindjes ook.
2: Ja, heel moeilijk.
0: Ja.
2: Om die op een lieve manier naar huis te sturen.
0: Dat is toch ook een zwakke plek een beetje. Hè? Zo.
2: Ja, sowieso.
0: Ja.
2: Maar sowieso, ik vind het niet leuk om mensen te moeten teleurstellen. En dan hoorde een Dan Carity in het Engels dat zeggen. En dan denk je, wauw, dat is toch een goede taal. Echt waar, je kan dat zo rechtuit zeggen zonder dat dat pijnlijk overkomt. Of
0: ja.
2: Zo.
0: Ja. Ja. Ja. Wel, we hebben wel al gemerkt dat er traantjes gevloeid zijn zo 10 jaar geleden. En we moeten zo meteen toch eens een paar scenario's op jou afvuren om te zien wat zo de meest gevoelige snaar raakt bij jou.
2: Oké. Okay.
1: Ja, we willen je laten huilen.
0: Ja, eigenlijk willen we tranen. Dat werkt het beste. Koop de koets.
2: Doe het niet meer. Klinkbeet.
0: Zo meteen na 5 uur en na Oscar and the Wolf. Dit is Angel Face Back You.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
0: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
1: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
0: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
1: Het is Sarah.
2: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
3: IKEA-tip van de week. Kom op 5 september naar IKEA en betaal je opbergers met een sok. Ja, met een sok.
4: IKEA.
3: Info en voorwaarden op IKEA.be.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
6: Krevel.
7: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
6: Krevel. Leef beter.
8: Goedemiddag, Nieuws van 5 krijg je van Paulien van den Nieuws.
9: Goedemiddag. Nooit eerder werden er zo weinig mensen betrapt op dronken rijden tijdens de Bob-campagne. De afgelopen zomermaanden controleerde de politie meer dan 560.000 bestuurders op alcohol en drugs. Bijna 7.700 mensen liever, ofwel 1,36% bliezen positief op alcohol. Dat is ruim onder het vorige record van vorig jaar, toen was dat 1,62%. Het aantal positieve alcoholcontroles daalt al 5 jaar op rij, zegt de federale politie.
10: We denken dat er wel een algemene mentaliteitswijziging is binnen de maatschappij. En ook bij jongere mensen zie je dat wel vaker. Dat ze echt iemand aanduiden op voorhand. Dat er iemand is die helemaal niet drinkt. Maar er blijft toch nog altijd 1,3% dat daar geen gevolg aan geeft. En dat zijn dan de mensen waarop we moeten blijven controleren. En waardoor dat we ook aan preventie moeten blijven doen.
9: Er testen ook 1000 mensen positief op drugs. In totaal heeft de politie ook ruim 4600 rijbewijzen ingetrokken. Minister van Digitalisering Vanessa Mats wil een digitale kluis om daarin bewijzen van cyberpesten op te slaan. Dat zei ze aan de RTBF. Mats wil daarvoor de app MyGov van de overheid gebruiken. Slachtoffers van cyberpesten zouden er dan screenshots en IP-adressen en zo in kunnen opslaan. De app moet dan ook sneller naar de juiste hulpdiensten leiden. De aanleiding is de dood van een Waals meisje van 14. Zij stapte uit het leven volgens haar familie door cyberpesten. Zit je zelf met vragen over zelfdoding, dan kan je terecht op het gratis nummer 1813. De vakbonden willen zoveel mogelijk jobs redden bij autobedrijf Dieteren. Dat laten ze weten als reactie op de geplande herstructurering van de directie. Die wil 344 jobs schrappen. De vakbonden willen nu alternatieven bekijken. Je hoort de Socialistische Vakbond.
11: De eerste fase is vragen antwoorden, alternatieven zoeken, voorstellen doen. En ik denk dat we die eerste fase moeten gebruiken om dit aantal te beperken. Natuurlijk zijn er opportuniteiten misschien voor die mensen, voor iets anders. Voilà. En dat is het doel om met die voorstellen te komen en zien welke antwoorden we krijgen van de directie en zo vooruitgaan om naar een oplossing te geraken.
9: In totaal werken er zo'n 3000 mensen bij Dieteren. Volgens het bedrijf verandert de automarkt en moet het zich dus aanpassen. En dan wielrennen. Tim Merlier heeft de tweede rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en de Ier Sam Bennett die werd derde. En middenvelder Arthur Vermeeren gaat weer bij Antwerp voetballen. Voor 1 seizoen dan toch. Het Duitse Leipzig verhuurt hem aan Antwerp. Vermeeren legde vanmiddag zijn medische testen af en is daarvoor geslaagd. Vermeeren won 3 jaar geleden de titel en de beker met Antwerp en speelde ook de Champions League als tweede jongste kapitein ooit. Het is vandaag ook de deadline in ons land om transfers te doen. De markt sluit om middernacht. Daarna kunnen Belgische clubs wel nog verkopen aan clubs uit andere landen waar de deadline later valt. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt. Er valt ook soms wat lichte regen met maxima rond 23 graden. En morgen krijgen we hetzelfde weer.
12: En 7 plekken op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 23 minuten. En ook 10 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook richting Gent gaat het traag tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 13 minuten bij daar. Brusselse ring dan op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 21 minuten. En ook op de A201 verlies je wat tijd 19 minuten tussen de tunnel NAVO en Diegem Industrie. Dan richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord ben je 14 minuten kwijt. En op de ring rond Gent, tussen richting Zelzaten liever, tussen Brugsevaart en Wippelgem, ook 10 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Music. Joren en Naomi.
8: Ciao, Karen Dame is in de studio over het nieuwe seizoen van Got Talent en ze is haar vingers al aan het aflikken. Moeten we het zo meteen eens even over hebben.

0: BB Rexha, Faithless, New Religion, Back Your Music. Dina uit Kortesum, Melissa uit Herentals en Maddy uit Boom. Zij zijn al zeker van hun plekje. Maar we hebben dus nog één finale plaats over voor Niall Horan. De Q guestlist voor Niall Horan in Londen. En die gaan we straks invullen, vrienden.
1: Joren en Naomi.
0: En vanaf morgenavond kan je kijken naar Got Talent. De XL-versie van Belgium's Got Talent. Want na meer dan 10 jaar, na het laatste seizoen eigenlijk van toen, mocht ook Nederlands talent een poging wagen voor de nieuwe Bene-versie. En aan de jurytafel zitten dus niet alleen Karen Dame en James Cook, maar dus ook Marc-Marie Huijbrechts, Soendos El Amadi en Dan Carity. En in de studio nog steeds bij ons het mooiste jurylid.
2: Maar ik krijg complimenten, jongens. Wauw.
0: En vooral, ze werd nog mooier toen ze haar vingers begon af te likken. Wat was je aan het doen, Karen?
2: Ja, ik heb pretzels bij. Dat is een soort die je hier niet kunt krijgen. Dat komt uit Zuid-Afrika, dus ik pak altijd heel mijn voorraad mee als ik daar ben geweest. En ja, ik heb dat altijd in mijn auto liggen. Super lekker.
0: Ja, we hebben zojuist eens mogen proeven. Oh, heerlijk, echt.
2: Goed, hè?
3: Merci.
0: Neem voor ons maar een zakje mee als je volgende keer nog een keer gaat.
2: Is goed.
0: Ja, perfect. Zeg, emoties laaien ook wel eens op tijdens de audities natuurlijk. Hè. Durft die ook wel eens te honen?
2: Ja. Dat is wel verbeterd, hoor.
3: Ah ja, oei.
2: Ja, ik
3: is
2: vind
3: het minder
2: dat wel.
3: Dan vorige seizoen?
2: Ik denk dat ik 1 keer heb geweend.
3: Oh, dus je bent harder geworden.
2: Ja, maar de rest ook, op andere momenten.
3: Oké. Ik ben benieuwd. Want wij willen dus de proef op de som nemen, want wij hebben een reeks, de reeks natuurlijk nog niet gezien, maar we hebben wel 5 denkbeeldige audities verzonnen. Ja. We willen graag eerst van jou weten hoe jij die zou ranken op de Karen Damen huilschaal.
2: Oké.
3: Dus van 1 tot 5.
0: Ja, van 1 tot 5. 1 is sowieso huilen en 5 is het droog houden.
2: Okay.
0: Dat komt eigenlijk op neer. Oké.
2: Ja.
0: Hier komen jouw 5 audities.
3: Ja. Er wandelt een kindje van 7 jaar op het podium.
2: Ja, klein al.
3: En zijn hond is er ook bij. En ze doen samen een choreografie op All of Me van John Legend. Een kindje en een hondje.
0: Waar zet je het?
2: 5.
0: Vijf?
2: Ik kan niet benen. Ik vind het gewoon heel lief en mooi.
0: Perfect. Gaan we naar de volgende.
3: Dan komt er een schattig opaatje en omaatje op het podium. Die samen dansen op het lied waar ze elkaar hebben op leren kennen.
2: Op nummer 2.
0: Oké.
3: Dus dat raakt al
2: moeilijk
3: snaar. Ja, de liefde zo.
2: Gewoon al minskes.
3: Ja, ik voel dat ook. Ik voel dat ook.
2: Ja.
3: Dan komt er een dansgroep van tienermeisjes die kniezwengelen op Kate Ryan. Hè, tof. Maar dan, een meisje valt, breekt haar been en moet naar de spoed.
0: Je hebt nog 1, 3 en 4 zijn nog over.
2: 4, sorry.
0: Hier, okay. Geen medelijden,
2: Dat emotioneel pakt mij dat niet. Ik vind dat heel erg, maar ja.
3: Maar shit happens.
2: Ja.
3: Oké. Dan komt er een blinde man, plots. En hij maakt prachtige zandtekeningen. In een bak, zo. Mm-hmm. Over hoe zij zich dingen herinnert. Van hoe dat, de tijd dat hij het nog wel kon zien. Dat is dan aan het tekenen in dat zand. Op de tast.
0: 1 of 3?
2: Doe maar 1.
0: Ja?
2: Ja.
3: Snap het wel. Allee, dat is toch erg.
0: En dan...

0: beginnen zweten. Hè. Het is met Karen Damen in de studio.
1: Het was met zenuwen.
0: Ja, het was echt met zenuwen. Ja. Het is een beetje mijn...
1: crush?
0: Mijn crush, ja. Ik wil dat zo niet zeggen, maar ik dacht, ja, ik zal het even
1: ownen. Dat is niet moeilijk bij u, hè? Je hebt toch veel crushes.
0: Nee, maar zij is wel echt... Ik vind Karen wel echt...
1: De oppercrush. Een milf.
0: Zeg zo meteen Lucas en Steve, het DJ-duo van Nederland in Repeat of Niet met All I Know. Jij mag beslissen wat we ermee gaan doen. Meer draaien of niet. En... Wat zou jij gedaan hebben mocht je nu niet de job uitvoeren die je nu uitvoert, dus radio maken? Wat zou jij dan gedaan hebben?
1: Ja, ja, ik. Ja, ja? Tegen mij. Psycholoog zijn of een kunstgalerist of huisvrouw.
0: Lucas en Steve, die je dus zo meteen gaat horen, die hadden allebei een plan B. Voor mocht het niks geworden zijn achter de booth. Repeat, repeat. Of niet. Plan B hoor je zo meteen, net zoals hun single All I Know na Katy Perry.
2: Sounds better with you. Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's running. Samen gaven ze magische weekends weg.
3: Ja, het is yes.
4: Ja! Ja!
2: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Ja! Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
5: Oh nee, hè?
6: Alles, nee.
5: Dat is niet waar.
6: Niet alles.
5: Het strafste komt nog.
6: Zijn maar zeker.
2: En nu zijn ze terug.
7: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
2: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA.
8: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
11: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
12: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
11: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
12: Humo!
13: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Want appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
2: Joren en Naomi.
14: Het is wat veel om te worden.
2: Q Music.

0: niet.
1: Look at Steve, All I Know zit in repeat of niet. Jij beslist wat er met dat nummer gaat gebeuren. Maar het had even goed gekund dat ja, het nummer nooit tot op de radio was geraakt. Zelfs niet dat zij twee samen een nummer gingen maken. Laat staan achter de DJ-booth kropen. Want Steve, Steven in het echte leven.
2: Dat die, klinkt veel minder sexy.
1: Ja, inderdaad. Steven. Maar die kon goed voetballen. Dus wie weet dat hij bij Feyenoord gespeeld. Of ja, ik ken zijn favoriete Nederlandse voetbalclub niet. Dus wie weet is die voor Ajax en ben je nu...
2: Ja, ik kan het ook niet zeggen.
1: Nee, dat geloof ik dat jij dat niet kan zeggen.
2: Ik kan zelf niks opnoemen.
1: En Lucas zou een drummer bij een rockgroep geworden zijn. Dus die zouden helemaal niks met dancemuziek gedaan hebben. Maar... als mijn onkel borsten had, was het mijn tante. Dus dat geldt niet. Wat vind jij?

0: geen voetballer, geen drummer, maar wel twee DJ's samen. Lucas en Steve in Repeat of niet?
1: Ja, Jochen uit Delsen-Stockholm die zegt Repeat, zalig liedje. Matthijs uit Oostkam die vindt hetzelfde. Hij zegt Repeat, goede vibe. Stefanie die zegt ook Repeat. En Jos uit Ieper die stuurt, ah wel ja, het mag blijven, Joren en Naomi. Het stoort niet, ah wel, en het zal blijven. Het is een repeat.
0: Je hoort het nummer terug opnieuw rond 20 over 9 bij Timo Pirera. Nog één finale plaats hebben we over voor de grote finale morgen van de Q-Guestlist van Niall Horan in Londen. Daarvoor kan je je plaatsen als je kan raden bij wie Naomi en ik op dinnerparty gaan vanavond. We hadden deze week al Ruben van Gucht, waar we gaan dineren zijn, Anastasia Cherno ook en Mark Koeken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Een mooie lijst,
0: ja?
1: Maar ik maak mij een beetje zorgen, want de opgave van vandaag is echt niet simpel.
0: Nee.
1: Ik hoop dat ze het gaan raden.
0: Ja. Maar we hebben al nagedacht, voor, stel dat het niet lukt.
1: Ja, maar zelfs dan?
0: Ja.
1: Nee, is niet waar. Allee, het moet toch lukken, hè? Kom aan, hè.
0: Allee, zeg, zo meteen, ja. Eerst naar Paulien van het nieuws, want de resultaten van de Bob-campagne van tijdens de zomer zijn er.
2: Ja, en nog nooit eerder is er zo weinig mensen positief op alcohol of drugs. Dat laat de federale politie weten. De voorbije maanden werden meer dan 560.000 bestuurders gecontroleerd op alcohol en drugs. En 1,36% daarvan testte positief op alcohol. 2 jaar geleden was dat nog ruim 2%. De politie trok ook meer dan 4.000 rijbewijzen in. De politie controleert steeds meer op alcohol en drugs en het aantal betrapte dronken bestuurders daalt ook al 5 jaar op rij. En het was de warmste zomer ooit in Frankrijk sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Franse Weerdienst. Het land kreeg de voorbije 3 maanden te maken met maar liefst 53 hittegolfdagen. En daarmee werd het vorige record van in 1983 verbroken. Ook in ons land kenden we de warmste zomer ooit met 3 hittegolven.
0: Voor het weer gaan we naar Frank. Frank, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Joren en Omi.
0: Ja, no. We hadden zojuist het in het nieuws over 3 hittegolven. Die komen er niet meer aan, veronderstel ik.
3: Nee, ja, dat denk ik niet. Ja. Ja, vorig jaar hebben we natuurlijk in september nog eentje gehad, hè, maar nee, nu zit het...
0: Is dat? Ik ben helemaal vergeten.
3: Ja, we hebben nog eentje gehad in september. Ja, dus het kan in principe wel, maar nee, het is allemaal net wat frisser. Al vind ik het nog wel best meevallen wat de temperatuur betreft. Het is toch vandaag ook weer zo'n 23 graden, ondanks de vele wolken. Het heeft ook hier en daar wat lichtjes geregend. Dat is nu nog wel het geval. Wat motregen is mogelijk, voornamelijk in de oosten. Provincies. En stilletjes aan gaan we ook wel wat opklaringen binnenkrijgen. Vanaf het westen gaat wat gebeuren. En dus vanavond en vannacht gaan we dan zien dat de bewolking toch stilletjes aan minder wordt. Dat we meer en meer opklaringen gaan hebben. En dan tegen het eind van de nacht gaat de bewolking opnieuw toenemen. Dat is eigenlijk op nadering van een nieuwe regenzone die eraan komt. En die zou dan 's ochtends wat motregen eventueel kunnen geven. En dan vooral na de middag. Dus dan gaat het koudfront erin het land trekken. En dan kan het tijdelijk eventjes wat verder gaan regenen. Het zal niet lang duren, want het is een smalle band, maar toch eventjes dat het overal nat wordt. En ondanks dat kan het ook morgen toch nog een 23 graden worden.
0: Oké. Leuk. Ja, goed. Op zich goede vooruitzichten. Frank, tot morgen alvast. Salut.
3: Ja, dat is goed. Tot dan. Salut.
1: En 11 plekken op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 32 minuten. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West mag je 15 minuten bijtellen. Richting Gent dan, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 13 minuten bij. Op de A201 tussen Tunnel Navo en Diem Industrie 18 minuten extra. En op de Brusselse ring, op de buitenring gaat het traag tussen Wezenbeek, Oppem en Diem 17 minuten bij. En tussen Grimbergen en Jette ook 10 minuten bij. Op de binnenring tussen Stroombeek-Bever en Machelen zijn dat nog 11 minuten. Dan richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord 14 minuten. En tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen Zuid ook 11 minuten bijrekenen. Dan op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen West 12 minuten extra. En op de ring rond Gent tenslotte richting Zelzaten reken je best 10 minuten bij tussen Brugse Vaart en Evergem. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.

0: Sabrina Carpenter en Taste. Weet je wie er zondag volgende week jarig is?
1: Nee, jij niet, ik niet.
0: Het is Niall Horan. De Q guestlist van Niall Horan in Londen. En zo meteen schuiven wij onze voetjes onder tafel bij een bekende Vlaming. En jij mag dan raden bij welke BV we aan tafel zitten. Inzet van het spelletje is een plek op de Q guestlist van Niall Horan in Londen.
1: Alleen Joren, zoals ik daarnet al zei, ik vind de laatste opdracht geen simpele.
0: Ja, het is ook geen simpele madame.
1: Nee.
0: Het is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken.
1: Nee, dat is waar. Maar dat is eigenlijk wel waar. Maar dat bedoel ik niet. Maar enfin, zullen we luisteren? Ik hoop dat ze het gaan raden.
0: Oké.
1: Het is geen simpele.
2: Joren en Naomi komen aan in Ole. En daar is een prachtige gastvrouw al. Ze zou zo op de koffer van een magazine kunnen pronken. Jawel. Het is een echte prinses in de keuken. Een snuifje zat. Een glaasje wijn, natuurlijk. Meer hoeft dat voor haar niet te zijn. De gastvrouw zelf heeft aan alles gedacht. Joren en Naomi worden veilig met de taxi weer naar huis gebracht. Want zij zal hen niet meer kunnen voeren.
0: Als jij weet waar wij gaan eten, laat het dan in de Q-app weten. Hey.
3: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van de verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
4: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
4: Amai.
6: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, op je kan ik rekenen.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
8: Oh, waar liggen die brooddozen nu weer?
9: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
10: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
7: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
11: Volkswagen. Medi-Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
12: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
13: Knaldi. Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
14: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
15: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
16: Ciao kus!
15: En terug naar binnen te gaan.
16: Hallo kus!
15: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
17: Ai ai, vanavond bij VTM is het eerste gebroken hart een feit in Kot Madame Sarafian. En VTM 2 waarschuwt Keanu Reeves. Laat die twee niet binnen na de knock-knock. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: blijven zoeken. Black Eyed Peas, Back Your Music, samen met Justin Timberlake en Where Is The Love. Vrienden, wij zijn in een vrijgevige bui vandaag, want zometeen geven we misschien wel 200 euro aan shoppingbudget weg in Winnen met een Letter. En dat is het bedrag dat nu in de pot zit, die 200.
1: Dat is veel, hè? Is daar veel. Kan ik al iets mee doen, hoor.
0: Ja. Maar we hebben ook nog een finale plaats te geven voor dit hier.
2: De dinnerparty van Joren en Naomi.
0: Want als je naar onze dinnerparty komt, dan win je misschien wel dat felbegeerde duo-ticket voor Niall Horan. Hij staat op 3 oktober, dat is een zaterdag in de O2 Arena in Londen. En jij kan er dus nog bij zijn.
1: Ja, en dat zijn 2 vliegen in 1 klap, want dan kan je en Niall Horan zien en een weekendje naar Londen. Dus mij moet je niet overtuigen, mij moet je geen 2 keer vragen.
0: Peter van Asbroek die heeft zo net bewezen dat hij jouw naam nog altijd niet kan uitspreken.
1: Oh, ja, Peter, sorry dat ik het zo ingewikkeld voor je maak.
0: Maar hij heeft het ook beschreven bij welke BV wij vanavond aan tafel schuiven.
1: Er komen heel veel berichtjes binnen. Melissa uit Kuurne bijvoorbeeld, die denkt aan Jacques Lafont.
3: Ja.
0: Maar nee.
1: Pieter uit Wellen, die dacht aan Natalia. Ja, maar nee. Luc uit Rosmeer, die denkt aan Céline van Oitzel. Ja, ik snap het wel, er was iets met mis en prinsessen en
0: cover. Maar zij woont niet in Olen.
1: Ze is niet van Olen.
0: Ze is van Herentals.
1: En ook Sandra Beccari niet. Dat was de gok van Denise uit Hechtel-Exel. Dan was er ook Philippe uit Sint-Niklaas. Die dacht dan weer aan Sophie Dumont.
0: Ja, maar het juiste antwoord is nog niet binnengekomen. De opgave was te moeilijk. Moeten wij een tip geven?
1: Ja?
0: Ja, oké. Okay. De vrouw die we zoeken was ooit Miss België. Zwaar, hè?
1: Ik heb nog een tip.
0: Zeg eens.
1: Ze heeft ook een voornaam.

0: Ja, wat een bevalling, jongens. Oh. Niall Horan en Little More Time. Ja, we hadden de tips nodig. Het is gewoon een ding. We zochten, want we gaan vanavond eten bij een BV, een dinnerparty. We zochten een Miss België die ook een voornaam had.
1: Ja.
0: Allee, jong.
1: En dat heeft te maken, maar misschien moeten we eerst het juiste antwoord horen.
0: Ja, want anders kan je het niet uitleggen, en natuurlijk, ja, begrijp het. Kelly, 34 jaar uit Herselt. Goedenavond.
2: Goedenavond, Joren en Naomi.
1: Dag, Kelly.
0: Bij wie gaan wij vanavond eten?
2: Bij Tanja Dexter.
0: Ja, zeker wel.
1: Ja!
0: Eindelijk! Oh.
1: Goed gedaan, Kelly. Ik wist dat het iets simpel was. Hè. En mijn opmerking van een voornaam was niet super random. Ik weet dat ik soms dom overkom, maar het was eigenlijk zodanig moeilijk dat het dom overkwam. Want het zit namelijk zo... Wat zeg je?
2: Het zit Olen.
1: Olen. Ah ja, kijk, daar zat ook al een tip in, want dat was natuurlijk haar woonplaats.
2: Dat is vlak bij ons.
1: Ah ja, ik ken haar misschien.
2: Nee, dat niet, maar...
1: Ah nee, nog net niet.
0: Maar wat was dat nu van die voornaam?
1: Ah wel, van die voornaam. Dus ze heeft een voornaam. Bijna iedereen heeft een voornaam, denk ik dan. Maar haar realityreeks heet ook Tanja Drama heeft een voornaam.
0: Oké. Okay. En onze vierde finalist heeft ook een voornaam en dat is Kelly. Kelly,
1: proficiat.
0: Jij bent de vierde en de laatste finalist. Wij zien jou morgen hier.
2: Dankjewel.
0: Want jij bent een grote fan van Niall Horan, hè?
2: Nee, totaal niet.
0: Ah, nee? Hoezo niet?
2: Nee, ik doe eigenlijk gewoon mee op een weekendje Londen. Ik heb hem dan mooi meegenomen.
0: Hey,
1: wel, ja.
0: Maar in dat geval ga je mogen blokken, hè?
2: Ja, maar ik heb nog een hele avond tijd, hè. En morgen ook nog even dus.
0: Ah, wel. Perfect. We zien jou morgen en doe je best. Tot dan, hè.
2: Oké, tot dan. Dankjewel.
0: Yo. Salut.

0: Milking Madison om op de vraag van Isabel te antwoorden. Wat moet ik doen om mee te spelen en te winnen met een letter?
1: Winnen met...
0: Wel je oren vooral heel goed spits. Dat is het allerbelangrijkste. Want er staat €200 aan shoppingbudget op het spel. We moeten enkel nog de letter bepalen waar we zo meteen mee gaan spelen. Oké? Daar gaan we.
2: M. Ah nee, N. Sorry. N van neus. Sorry. Verwarrend. Ja. Maar dus N.
0: N.
2: Van nijlpaard.
0: Ja.
2: Of van Nintendo.
0: Ja. Of neusspray.
3: Of van Naomi.
0: Ah ja, dat doe ik. Wil je meespelen?

0: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
1: VTM.
2: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Twee bakjes kipkrokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: 1 over 6, goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
5: Een goedenavond. Nooit eerder werden er zo weinig mensen betrapt op dronkenrijden tijdens de Bob-campagne. De afgelopen zomermaanden controleerde de politie meer dan 560.000 bestuurders. Bijna 7.700 mensen, ofwel 1,36%, bliezen positief. Vorig jaar was dat nog 1,62%. Het aantal positieve alcoholcontroles daalt al 5 jaar op rij, zegt de federale politie.
6: We denken dat er wel een algemene mentaliteitswijziging is binnen de maatschappij. En ook bij jongere mensen zie je dat wel vaker, dat ze echt iemand aanduiden op voorhand, dat er iemand is die helemaal niet drinkt. Maar er blijft toch nog altijd 1,3% dat daar geen gevolg aan geeft. En dat zijn dan de mensen waarop we moeten blijven controleren en waardoor dat we ook aan preventie moeten blijven doen.
5: Er testen ook 1000 mensen positief op drugs. In totaal trok de politie ook ruim 4600 rijbewijzen in. De vakbonden willen zoveel mogelijk jobs redden bij autobedrijf Dieteren. Dat laten ze weten als reactie op de geplande herstructurering van de directie. Die wil 344 jobs schrappen. De vakbonden willen nu alternatieven bekijken. Je hoort de Socialistische Vakbond.
7: De eerste fase is vragen antwoorden, alternatieven zoeken, voorstellen doen. En ik denk dat we die eerste fase moeten gebruiken om dit aantal te beperken. Natuurlijk zijn er opportuniteiten misschien voor die mensen, voor iets anders. Voilà. En dat is het doel om met die voorstellen te komen en zien welke antwoorden we krijgen van de directie en zo vooruitgaan om naar een oplossing te geraken.
5: In totaal werken er zo'n 3000 mensen bij Dieteren. Volgens het bedrijf verandert de automarkt en moet het zich dus aanpassen. In Nepal en Tibet zijn nu al 1280 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog meer dan 5600 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er is ook enorm veel schade. Het was de warmste zomer ooit in Frankrijk sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Franse Weerdienst. Het land kreeg de voorbije 3 maanden te maken met maar liefst 53 hittegolfdagen. En daarmee werd het vorige record van in 1983 verbroken. Ook in ons land kenden we de warmste zomer ooit. En dan wielrennen. De Sloveen Jacob Omerzel heeft de 12e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters op een aankomst bergop. De Spanjaard Berade werd tweede en de Colombiaan Buitrago werd derde. De Spanjaard Enric Mas die verstevigt zijn leiderstrui. De beste Belg was Mauri van Zevenand, die werd vijfde. En tijdens de afgelopen transferperiode in het voetbal is er voor een recordbedrag aan spelers verkocht. In totaal noteerde de wereldvoetbalorganisatie FIFA meer dan 12.500 transfers, goed voor een bedrag van ruim 8,5 miljard euro. Vooral clubs uit de Engelse Premier League waren erg actief met maar liefst 2,6 miljard euro. Ter vergelijking, in ons land kochten clubs voor zo'n 220 miljoen euro aan spelers in. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt. Er valt soms ook wat lichte regen met minima straks rond 19 liever graden. Morgen opnieuw veel wolken. In de namiddag ook regen. Maxima rond 23 graden.
4: Je hebt zin in de herfst, hè? Ja, ik zie
5: nee,
4: het.
5: Absoluut.
4: Oh,
5: jawel.
8: Ik ook wel eigenlijk. Er staan wel 10 files op onze snelwegen waar je ook meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die valt wel mee op de Brusselse ring, op de binnenring. Tussen Neerpede en Jette verlies je nu 32 minuten, zou komen door een ongeval. En tussen Huizingen en Anderlecht ook een kwartier bij. Ook op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 16 minuten. Dan op de A201 tussen de tunnel NAVO en Diegem Industrie 24 minuten. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout tel je 22 minuten bij. En ook 12 minuten kwijt tussen Sint Annalinkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent gaat het traag tussen Antwerpen-Noord en Deurne, ook daar 10 minuutjes bijtellen. Dan richting Brussel op de E314 tussen Park Midden-Limburg en Houthalen-Helchteren, 18 minuten bij. En richting Antwerpen op de E17 tussen Kruibeek en Antwerpen-West ook 10 minuten verliestijd. Dan op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Brugsevaart en Evergem ook 10 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Music. Joren en Naomi.
4: Ciao, speel je zo meteen mee met winnen met veel geluk. Eerst het ongeluksgetal uit de Q-top 40 op 13. Martin Garrix.

0: Ed Sheeran en Repeat It samen met Martin Garrix. En als ik Martin Garrix hoor, dan krijg ik zin in het weekend.
1: Oeh.
0: En wie weekend zegt, zegt een keer de uitgang.
1: Oh.
0: En speel jij bijvoorbeeld zo op café? Als je, eigenlijk, wij gaan niet meer vaak op café, bedenk
1: ik. Nee, we zijn het al een beetje verleerd.
0: Ja.
1: Oude zielen, hè, wij.
0: Moeten daar ons eens terug aanzetten. Maar stel, als je vroeger op café, ik zal het dan zo zeggen, ja, speelde jij dan graag drankspelletjes?
1: Oh ja, vroeger, ja, dat was echt mijn jeugd. Allee, ja, mijn jongvolwassenheid. Dat klinkt minder
0: variaal. Dat verklaart heel veel ook, ja.
1: Maar zo Circle of Death en zo, wij deden dat wel vaak. En zo kaartspelletjes, ja.
0: Dat is marginaal ook, jong.
1: Ja, sorry, ja, ik kan er ook niet aan
0: doen. En beerpong? Beerpong?
1: Ja, dat was meer een geval van willen, maar niet kunnen. Dat kon ik niet zo goed.
0: Ja, wel, want straks gaan we bellen met iemand die jij sowieso in je team wilt hebben, aangezien dat je
1: niet
0: kan.
1: Ja. En jij bent het niet.
2: Chill music.
3: Winnen met een N.
0: Dat had nu wel een keer gekund, maar het is niet. Nee. Vandaag kan je dankzij de letter N 200 euro winnen. Tenminste, als je 10 termen die met een N beginnen kan geven. En dat binnen de 30 seconden. Aan de lijn, Jasmin. 30 jaar, uit Voeren. Dag Jasmin.
4: Hallo.
0: Hoi, hoi.
1: Hallo, Kes.
0: Wat is je favoriete woord met een N?
4: Nijssen, want dat is mijn achternaam.
0: Nijssen, oké, perfect. We spelen voor 200 euro aan shoppingbudget. Jasmin Nijssen, wat wil je daarmee kopen als je het wint?
4: Want wij zijn aan het bouwen, dus wat voor in het huis en wat voor de kindjes.
0: Oké, goed. Ja, wat zou je daarmee kopen? Kleren toch niet? Ah, nee, gewoon...
4: Ja.
0: Ah ja, natuurlijk, want bouwen kost natuurlijk heel veel geld. Uiteraard. Ja. Oké, goed. 30 seconden de tijd. Jij gaat dat zeer goed kunnen. Dat hoop ik, alleszins.
1: We duimen hoor.
0: We gaan duimen, absoluut. Belangrijk, je kan niet passen, dus als je niet weet, moet je blijven gokken naar een woord, of zoeken naar een woord, en dan pas kunnen we verder gaan. Duidelijk?
4: Ja, oké.
0: Oké, ik tel af en dan beginnen we. 3, 2, 1, go.
1: Een getal.
4: 9.
1: Een serie.
4: Neighbors.
1: Een lichaamsdeel.
4: Nier.
1: Een ongezonde snack.
4: Nachos.
1: Een bekende Vlaming.
4: Bekende Vlaming.
0: I've only just begun to find.
4: Natalia. Ja.
1: Een sportmerk.
4: Nike.
1: Een land. Ja.
4: Nederland.
1: Oh, je was zo goed bezig.
0: Ja, dat is zo eens even op.
1: Ik dacht dat het ging gebeuren.
0: Je was echt goed begonnen. Je was echt goed begonnen, want wij deden vandaag ook even met de redactie zo... wij testen dat altijd zo eens. En dan zo een serie. Wij kwamen gewoon niet op een serie. Ja. Maar echt Neighbors. Potverdikke Neighbors.
1: Ja, je hebt natuurlijk ook nonkels en zo. Er zijn er veel, maar wij kwamen er niet op. Je hebt er uiteindelijk, denk ik, 6 behaald. 6 op 10.
0: Ja, 7 eigenlijk. Met die laatste, met die land.
1: Ja, maar
0: dat was buiten tijd. Ik weet het, jongens. Maar ja, mag ze ook eens even iets hebben. Al doen we toch. Hey, Jasmin Nijssen, toch proficiat met wat je neergezet hebt. En veel succes met de bouw. Salut.
4: Ja. Bedankt.
3: Q-Music. Joren en Naomi.

0: Waar komt deze morgen binnen in de Q-top 40? Antwoord hoor je vanaf 1 uur. Tot dan de Q-top schijf Alex Warren en Emerald Eyes. In Hot or Cold gaan we het zo meteen hebben over thuiswerken. En de voordelen ervan. Of net niet. Dus voor zometeen. Eerst wil ik even vooruitblikken op het weekend. En klassiek in het weekend. Voor alle sportevenementen. En dat is nu niet anders. Want dit weekend staat er een Belgisch kampioenschap op het programma. Namelijk het BK Bierpong.
1: Ja. Ik kreeg daar vandaag ook een mail over binnen met wat extra info. En ik moet zeggen, ik was in de war.
0: Waarom sturen ze dan naar u? En
1: ja,
0: naar mij?
1: Ja, omdat ik een echte journalist ben. jij doet maar alsof. En de titel van de mail was... Finnen vliegen speciaal naar België voor grootste bierpongtoernooi van Europa.
0: Ah, nu begrijp ik waarom ze het naar jou gestuurd hebben.
1: Ja, voilà. Ik ben beter in geschreven media. Maar dus, Finnen vliegen speciaal naar België voor het BK Bierpong. Het Belgisch kampioenschap.
0: Op een Belgisch kampioenschap.
1: Dus wat doen die Finnen daar dan? Dus dat snap ik niet. Dat is toch kei raar?
0: We kunnen daar maar één iets mee doen en dat is bellen met de organisator, want dit is verwarrend. Hij moet dat even verduidelijken.
1: Ja, exact.
0: We hebben

0: recht
1: als
0: op een...
1: Als echte journalist.
0: Exact.
2: Morgen bij Maarten en Dorothee.
3: Hey, dag allemaal. Ik ben Ruben van Gucht. We gaan er een traditie van maken, mensen. Vrijdag is happy hour. Op tv, op VTM, maar ook op Q-Music. Dat is al een traditie. En dan kom ik heel graag verder zetten bij jullie in de studio, Maarten en Dorothee.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
5: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
6: Dit was fantastisch.
5: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
7: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
8: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Dit weekend staat er een groot Belgisch kampioenschap op het programma, namelijk het BK Bierpong. Ja, twee dagen, hè. Twee dagen. Het is de 10e editie ondertussen al en het lokt zoveel volk, dat er zelfs internationale deelnemers aan te pas komen. En dat vinden wij speciaal. En daarom aan de lijn, organisator van het hele gebeuren, Victor uit Lichtervelde. Dag, Victor.
1: Dag, Joren. Dag, Naomi.
2: Hallo.
0: Zeg, jij organiseert ze al voor de 10e keer het BK Bierpong. Wacht, neem ons even mee naar het prille begin. Hoe is dat allemaal begonnen?
1: Wel, dat is eigenlijk begonnen in 2014. We waren toen zelf ongeveer 16 jaar. We konden wel al ons eerste pintje keer lusten. dus toen ik er lief gekeken naar mijn lieve oma, of ik enkele maatjes mocht uitnodigen om te spelen in de tuin, weliswaar op een bierpongtafel. Wel, kijk, we zijn nu met een twee schrikkeljaren door corona meegerekend, zijn we dus vandaag de 10e editie met 336 deelnemers, verschillende nationaliteiten en een beetje eigenlijk het kleine Tomorrowland van het lokale pittoreske Lichtervelde geworden.
2: Zalig. Maar je spreekt over inderdaad een mini Tomorrowland. Gaat dat nu 10 jaar later nog steeds bij je oma door?
1: Ja, dat is eigenlijk het schoonste van het verhaal. Mijn oma woont wel op een, we zeggen dat op het termitje, dus de tuin is wel wat ruim. We hebben er ook een weide bij genomen. Dus ja, 10 edities geleden stonden we daar met 20 maatjes en nu vliegen er Finnen speciaal naar België om mee te doen in dezelfde tuin.
0: Ja, dat moet je wel eens even uitleggen, want als wij het goed begrijpen, dus Finnen komen er, Italianen, Denen enzovoort, maar hoe kan dat op een Belgisch kampioenschap? Ja.
1: Wel, het klinkt inderdaad wel zeer tegenstrijdig, hè, maar het deelnemersveld van de BK Bierpong wordt eigenlijk ieder jaar internationaler. Ook steeds meer Nederlanders doen mee of komen afgezakt naar Lichtervelde. Vorige edities, weliswaar, waren er al Italianen, Polen en Denen. Maar uiteindelijk is het BK een open kampioenschap, hè, waar ook iedereen mag meedoen, zonder preselecties en dergelijke. Maar goed, de titel van het Belgisch kampioenschap Bierpong is uiteraard wel voorbehouden voor een Belgisch team.
0: Hè. Ah ja, dus een Fin of een Italiaan of een Deen kan niet winnen?
1: Ja, ik kan het toernooi winnen, hè, maar de titel, wel, de titel van Belgisch kampioen wel niet opstreken.
0: Ah ja, okay, dus
2: dat kan ook de tweede zijn, of de derde.
1: Ik heb me laten verstaan, bij andere grote sporttoernooien wordt dat eigenlijk ook zo gedaan.
0: Ah, oké, goed. Ja, perfect. Zeg, wat wint de winnaar dan eigenlijk?
1: De winnaar krijgt eigenlijk, dus zijn met twee, krijgt eigenlijk een all-inclusive arrangement voor 3 dagen naar Oktoberfest. Ter waarde van
2: typisch.
1: Bier en accommodatie inbegrepen. Natuurlijk krijgen ze ook wel, zoals iedere sport het beaamt, een tricoloren truitje met de nodige sponsors en titel erop. Verder krijgen ze ook een bierpongtafel en nog een keer een hoop drankbonnen om de supporters achterban te bedanken die avond. Hè.
0: Amai, maar dat is een hele organisatie geworden ondertussen. Het is niet, je kunt het niet meer echt een hobby noemen. Dit is wel een gigantisch gebeuren, toch?
1: We verwachten wel ieder jaar of dit jaar we zijn nu 2 dagen bezig. Of ja, het is een tweedaagse geworden tegenwoordig. Met op vrijdag eigenlijk concertavond.
0: Ja.
1: Dit jaar komt 6e metaal en dergelijke. Maar dat is eigenlijk los van het bierpong gebeurd, maar eigenlijk een hele concertavond. We hebben er eigenlijk een heel festival rondgebouwd.
0: Ah, wow. Ik wou juist zeggen, naar ook Werchter Pukkelpop Tomorrowland kunnen we nu BK Bierpong gaan doen eigenlijk.
1: Dat was het.
0: Ja, top. Doe je zelf ook mee? Ga je zelf ook mee bierpong?
1: Nee, jammer genoeg niet. Nee, jammer genoeg loop ik daar rond met jaloerse ogen. Ik moet werken.
0: Hey, maar jezelf ook wel niet uitdorsten, hè? Of verdorsten, of hoe moet je dat blijven drinken, hè?
1: Ja, blijf drinken sowieso. Oh,
0: perfect. Merci om aan de lijn te komen, Victor. Veel succes volgend weekend. Jojo. Zometeen willen wij alles weten over jouw thuiswerken. Eerst een paar katten om niet zonder handschoenen vast te pakken. Dit is Cat's Eye Animal.

0: Zeg, ik kon niet op een woord komen zojuist. Is het opgevallen? Uitdorsten, verdorsten. Wat moest het zijn?
1: Uitdrogen.
0: Ja, dat was het.
2: Ja, top, ja.
0: Bon, gelukkig staat er een instituut wat dat betreft in de studio en dat is Paulien van den Nieuws. Het RSV-seizoen staat weer voor de deur, vertel.
1: Ja, en daarom roepen kinderartsen ouders van kinderen die na maart geboren zijn op om een RSV-prik te gaan halen. Baby's die in het RSV-seizoen worden geboren, dus tussen oktober en maart, krijgen meteen een inenting bij de geboorte. Maar ook andere baby's kunnen maar beter beschermd zijn. Sinds het vaccin verkrijgbaar is, belanden er zo'n 40% minder kinderen in het ziekenhuis. Het kost zo'n €12, het vaccin. En je kan het op voorschrift halen bij de apotheek en door de huisarts laten toedienen. En tijdens de afgelopen transferperiode in het voetbal is er voor een recordbedrag aan spelers verkocht. In totaal noteerde de Wereldvoetbalorganisatie FIFA meer dan 12.500 transfers. Goed voor een bedrag van ruim €8,5 miljard. Vooral clubs uit de Engelse Premier League waren erg actief met maar liefst €2,6 miljard. Ter vergelijking, in ons land kochten clubs voor zo'n €220 miljoen aan spelers in. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt. Er valt soms wat lichte regen met minima straks rond de 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen met maxima rond 23 graden.
3: En ook 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de A201 tussen tunnel NAVO en Diegem Industrie verlies je 24 minuten. En ook op de Brusselse ring, op de buitenring gaat het traag tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 20 minuten bij liever. Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout ook 20 minuten. En richting Brussel op de E314 tussen Genk Centrum en Houthalen-Helchteren ook 19 minuten verliestijd. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies

0: En een paar jaar geleden klonk het nog zo. En oorspronkelijk kwam het van de bingo players of heel veel gerecycleerd. Wij zijn alweer...
1: Dat is goed voor de planeet.
0: Absoluut. En zo zijn wij ook lekker ecologisch. Daarom stoppen wij ook over 25 minuten met deze show, want anders zou het te zot worden.
2: De laatste nootjes.
1: Ja, want wij laten jou de laatste nootjes van deze show nu even horen. Dus de laatste paar seconden van het laatste nummer dat we gaan draaien. En dan is het aan jou om te raden welk nummer dat is.
2: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Van welke song was dit het einde? Superbekend als je de film White Chicks hebt gezien of,
1: ook al.
0: Of naar Q luistert soms, want wij draaien het af en toe wel eens. Dan ga je het wel kennen. Voor titel en artiest bedoel ik, mag je laten weten in de Q-app en misschien kan jij het nummer straks wel aankondigen.
2: Hot.
3: You're hot and you're cold.
2: Or cold.
0: Wij gaan de temperatuur opmeten. En vandaag is dat een onderwerp naar aanleiding van iets wat Victor Verhulst gezegd heeft. Victor is een Q-collega van ons, want je kan hem elke vrijdagnacht in het weekend horen met zijn programma op Q. En hij heeft verteld dat hij dat meestal opneemt vanuit zijn bed. Dus wij komen allemaal naar Vilvoorde, naar de gebouwen van Q Music om ons programma te maken. Victor Verhulst die doet dat vanuit zijn bed en soms zelf naakt.
1: Ja, oh, ik heb nu wel een visual hoor. Enfin, maar dus willen wij...
0: Dat je dat erg vindt.
1: Daar moet ik even over nadenken.
0: Maar goed,
1: vind ik eigenlijk
0: sorry.
1: Van hem. Oké, maar ik ben toch wel bezet, maakt helemaal niet uit. We willen vandaag vooral in Hot or Cold het dan hebben over werken op een andere plek. Dus van op een andere plek dan aan je standaard bureau. Want ik heb ook al zo'n dingen meegemaakt. Allee, ik kan nu natuurlijk radio maken, dat doe ik vooral nog hier. Hè.
0: Ja.
1: Maar voorbereiding, dat doe ik soms wel bij de kapper. En je moet weten, mijn haar wordt dus gekleurd. Hè, dat zie je ook aan mijn uitgroei. Het is nog even tijd binnenkort om dat ons nog eens onder handen te pakken. Maar dus dat doe ik dan met allemaal zo'n zilverpapier aan mijn hoofd en zo. En dat ik meestal mijn camera uit als ik dan een meeting heb. Maar op het einde durf ik wel eens mijn camera aanzetten. En dan ben ik echt
0: dus,
1: een
0: met andere
1: vooroverschrikker.
0: Woorden, jij meet wanneer je eigenlijk moet bezig zijn met je werk bij de kapper.
1: Maar ik ben dan ook bezig met mijn werk. Hè. Ik heb dan mijn iPadje voor mij en dan ben ik aan het tokkelen. En dan, ik ben wel productief hoor. Ik moet toch wachten.
0: Daar twijfel ik serieus aan.
1: En dan krijg ik een koffietje van de kapster.
0: Ja, maar voilà, kijk, en dan begint te babbelen. En oh, heb je gezien wat er vandaag in een dag allemaal staat? Oh, en noem Tanja Dexters. Ah, ja,
1: dat is ook research, ja, ja.
0: Nee, maar ik bedoel, dat is, je kan niet bezig zijn. Je kan niet bezig zijn waarmee je moet bezig zijn. Dus ik zou het zelf niet doen. Ik vind het ook niet echt professioneel om op een andere plek... Ja, sorry, ik ga gewoon even zeggen hoe het is. Dus ben jij soms ook aan het thuiswerken van op een andere plek in plaats van aan je bureau, net zoals Naomi bij de kapper bijvoorbeeld? Of zeg je, nee, ik ben lekker professioneel, ook als ik een thuiswerkdag heb. Ik zet mij 's ochtends om 9 uur bijvoorbeeld, als je dan moet beginnen, aan mijn bureau en ik kom er niet af, behalve voor de lunch. Ik ben plichtsbewust. Prop het even, vind je het hot of vind je het cold? In de Q-app. En onderweg Jaap, Rezema en Pommelien Thijs. Die waren allebei aanwezig in de studio toen ze het opnamen.
1: Ja.
0: Zij waren lekker hot.
4: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
6: Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
4: Amai.
6: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh Lidl, op je kan ik rekenen.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
8: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts. Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
7: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
11: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
10: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
11: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
10: Aha, oké.
12: Okay. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
13: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
14: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
15: Zottekes? Wakko?
14: Gek! Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
17: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
18: Q-Music.

0: gehaald.
1: Ik zit even met een slappe lach, maar kan niet uitleggen. Kan,
0: allee, jammer. Dat is niet leuk. Nee, dat is niet sympathie.
1: Nee, maar het is... Ja, sorry, je kunt er niet altijd bij horen. Dit was Stella Lefty en Poster. Had je hart in je cold. Excuse me? We hebben het vandaag over, ik denk dat morgen Naomi het gaat doen, thuiswerk.
0: Ja, ik trap het af, dat is gewoon niet horen.
1: Nee, nee, maar echt, we hebben het in Hot or Cold, vandaag over werken van op een andere plek dan op zo'n standaardbureau.
0: En je collega's uitsluiten.
1: Exact.
0: Nee, Pieter uit Wilselen, dat is Wilselen of Wilselen, hè? Ik vergeet het altijd.
1: Wilselen.
0: Wilselen. Die zegt, oh ja, ik heb ook regelmatig meetings gevolgd vanuit mijn bed hoor. En Daphne uit Kortrijk, die zegt, ik volg ook regelmatig meetings met mijn AirPods in mijn oren, terwijl ik dan aan het kokerellen ben in de keuken. Ja, dat snap ik eigenlijk ook wel. Ik heb dat ook allemaal
1: maar
0: al
1: kookt,
0: gedaan.
1: Maar jij snapt dat niet, want jij kookt nooit.
0: Maar ja, een eitje of zo. Christophe uit Mol die zegt, ja hoor, mails van klanten en collega's beantwoorden van op een beachbar in Blankenbergen. Moet kunnen. Olga uit Evergem die zegt, ik heb echt wel al verschillende werkplekken, afhankelijk waar ik ben voor een coaching of ondersteuning. Dus dat kan dat ik van op een bank in een parkje of zo zit te werken, of in een bibliotheek of het CVO. En dan was er ook nog Olga, die stuurt een fotootje door. Zij komt uit Evergem en ze zegt, ja, in de vroege lentedagen, dan stuur ik, ja, dan zit ik hier. Was het hier weer te lachen?
1: Sorry, dat kan niet uitleggen. Ga gewoon door.
0: Is niet leuk, je leidt mij af.
1: Maar wacht, ik ga even terug naar... Ik ga even terug naar de
0: ja, Olga stuurt een foto waarin dat ze aan het werken is in een parkje. Ja. Met haar laptop.
1: Oh, echt. We moeten even naar Axel, 41 jaar uit Mechelen. Axel, kom even redden, vriend. Sorry, ik zit met een slappe lach. Vertel eens, werk jij soms van op andere plaatsen dan standaard aan je bureau? Of niet?
0: Allee.
2: Ja, één keer per jaar eigenlijk, en dat was onlangs, wij gaan één keer per jaar op basketkamp met onze basketclub. En ik ga daar mee als hulpje, zal ik zeggen, voor koken, voor de avondactiviteiten.
1: Ja, kookouder ben je dan.
2: Ja, een beetje alle zijdingetjes die andere mensen niet doen of waar ze hulp nodig hebben. En dan werk ik de rest van de uren werk ik daar ter plekke.
1: Zeg maar, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Maak dus even concreet een werkende Axel op basketkamp. Hoe ziet dat eruit?
2: Ik sta 's morgens op om het ontbijt mee te doen. En van het moment dat de kinderen aan tafel zitten, verdwijn ik naar mijn bureau. Ik heb daar een kamer apart waar dat dan mijn bureau is gemaakt. En een bordje hangt van niet storen, bij wijze van spreken. En tussen de pauzes door ga ik dus overal kijken. 'S Middags help ik dan met de lunch. En na het werk doe ik dan het avondeten en 's avonds de avondactiviteiten, totdat de kinderen in bed liggen.
1: Ja, maar je wordt wel gefaciliteerd. Ze zorgen daar wel dat je kan afgesloten ergens in een ruimte zitten, werken, zonder dat mensen jou lastigvallen.
2: Ik zorg daar zelf voor. Ja,
0: je doet dat af.
1: Ja. Het is niet dat de basketballen richting je hoofd worden geslingerd als jij momenteel in een meeting zit. Nee, dat nu ook weer niet.
2: Nee, dat niet.
1: Chanske, nee. Perfect. Hey, Axel, vanavond nog werken of even gewoon thuiskomen op het gemakje?
2: Nog een klein beetje werken, maar dat valt nog mee.
1: Wel, veel succes daarmee. Doe ze de groeten daar en tot de volgende. Salut.
2: Ja, tot de volgende.
3: Hot or cold? De thermometer zegt...
1: Hot. Er zijn heel veel luisteraars die het doen. Ik heb wel nog geen kappers zien binnenkomen. Vind ik zo weer een stap te ver eigenlijk.
0: Toch, dat is echt een aanrader hoor. Ja, je kan dan verschillende dingen afvinken, want dat zijn weer to-do's dat je dan gewoon kan combineren. Hè.
1: Weet onze baas dit eigenlijk?
0: Dat weet ik niet.
1: Straks eens checken bij hem. Uur los onder de bus. Zometeen de laatste noot.

0: Zometeen vanaf 7 uur hoor je Timo Pieretta op de radio. Dan zegt hij hey tegen jou. Wij moeten nog één iets doen, namelijk de laatste nootjes zien te ontrafelen.
1: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Aurelia het Ieper zegt volgens mij we're never getting back together van Taylor Swift. Ja. Even doorspoelen. Getting back together. Ja, nee, hè. Niet hetzelfde. Wij gaan naar Bonheiden, waar zich Melissa bevindt. Dag, Melissa.
2: Hey, Johan en Naomi.
3: Hallo.
2: Hallo.
0: Van welke hits waren dat de laatste nootjes?
2: Vanessa Carter, A Thousand Miles.
0: Oké, je hebt 10 seconden zendtijd, die krijg je van ons.
2: Top.
0: Doe er je ding mee, ik tel af en dan is de radio van jou. 3, 2, 1.
2: Hey, Q-luisteraars. Mijn naam is Melissa. Mijn artiestennaam is smelstreepje D. Het laatste nummer dat ik heb uitgebracht is Shattered. We luisteren het zeker op Spotify. Nu komt er een nostalgisch nummer aan van Vanessa Carter, A Thousand Miles. Enjoy!

0: Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Allee, ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Peris Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: IKEA-tip van de week. Kom op 5 september naar IKEA en betaal je opbergers met een sok. Ja, ja, met een sok.
5: IKEA.
4: IKEA. Info en voorwaarden op ikea.be.
6: 7 uur nieuws met Bart. Goedenavond.
7: Goedenavond. In de Brusselse gemeente Elsene is vanmiddag een school ontruimd na een bommelding. Dat bevestigt de lokale politie. De leerlingen werden opgevangen in een centrum in de buurt. Meer informatie zoals de aard van de bommelding of van wie die afkomstig was, geeft de politie voorlopig niet. Het onderzoek daar loopt. Kinderartsen roepen ouders van kinderen die na maart geboren zijn op om een RSV-prik te gaan halen. Baby's die in het RSV-seizoen worden geboren, dus tussen oktober en maart, krijgen meteen een inenting tegen beide geboorten. Maar ook andere baby's kunnen maar beter beschermd zijn. Dat zegt infectioloog Daan van Brusselen.
8: Dan heb je tot 80% minder kans om met RSV in het ziekenhuis terecht te komen in het eerste seizoen. En we weten nu ook dat je ook in het tweede seizoen nog tot 60% beschermd bent. En als je dan weet dat RSV de belangrijkste reden is dat kinderen in het ziekenhuis worden opgenomen op een kinderafdeling, is dat toch wel heel relevant, denk ik.
6: In Toronto in Canada zitten tienduizenden mensen zonder stroom na hevige onweersbuien. Die trekken al sinds gisteren over de stad. Gisteren viel er in amper enkele uren tijd de gemiddelde hoeveelheid neerslag van een volledige maand september. De belangrijkste verkeerswegen zijn er overstroomd en heel wat elektriciteitskabels en bomen zijn ook omgevallen. En op de US Open Tennis gaat Elise Mertens door naar de derde ronde. Ze klopte een Oezbeekse in 2 sets. Het werd 6-2 en 7-6. Het is voor Mertens al de 11e keer dat ze op de hoofdtabel van de US Open staat. In 2019 en 2020 behaalde ze zelfs de kwartfinales. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms ook wat lichte regen. Minima straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen. Maxima dan rond 23 graden.
9: Dankjewel, Bart. En 5 files waar je meer dan 5 minuten verliest op dit moment. De langste die staat op de Brusselse buitenring, die valt al bij al wel mee. 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Tussen Grimbergen en Jette ook nog eens 10 minuten door een defect voertuig. En 5 tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan. Op de Brusselse binnenring dan 5 minuten tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren-Vierarmen. En tenslotte nog 1 file van 10 minuten. Die staat op de A201. En dat tussen Tunnel Navo en Diegem Industrie.
10: Music.
9: Timo Pirella. Met ook vanavond een hele hoop gezonde snoepjes voor jou in de vorm van muziek. Nu al lekker zoet. Dit is Bees and Honey.

Het is al voorbij 7 uur op je donderdag. Dat voel je er misschien ook wel aan. Het studentenleven is misschien nog niet echt terug op gang gekomen. Want de hogescholen die beginnen pas over 3 weken, denk ik, aan een nieuw academiejaar. Maar de donderdagavond is normaal gezien wel altijd dé feestavond bij de studenten. Ik denk dat dat zo is gekomen omdat er heel veel mensen terug naar huis gaan op vrijdag natuurlijk, als je op kot zit. Dus dan heb je gewoon een dagje vroeger weekend en dan vier je het leven op een avond. Nu, wij zijn natuurlijk geen studenten meer. We gaan er wel een feestje van maken, dat kan ik je beloven. Want voor je het weet is het natuurlijk al vrijdag en dan kan het echt allemaal losbarsten. Ik heb veel goede muziek voor je meegenomen. Zoals deze mevrouw, ze brengt volgende week een nieuw nummer uit. Dit is eerst nog Freya Sky.

0: Morgen een nieuwe Q-top 40 bij Q-music. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat deze ook nieuw binnenkomt. De nieuwe van Sienna Spyro, Great Expectation. Zeg, ik heb vandaag een wervelwind van een dag achter de rug, dat kan ik je zeggen. Ik werd vanochtend wakker met berichten. Heel veel berichten van mensen uit Nederland. Allemaal random mensen uit Nederland. Omdat mijn naam daar blijkbaar opeens in de televisiegids stond. Timo Pirella in de televisiegids in Nederland. Inclusief een foto van meer dan 6 jaar geleden. Dat is heel gênant, hè? Ik weet niet of je dat kan inbeelden. Een foto van 6 jaar geleden in de televisiegids in Nederland. Ja, ik zal het je zo meteen even uitleggen, want ik weet niet voor hoe lang het er nog gaat staan. Ik hoop eigenlijk dat het nu al weg is, ja.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Vanavond iets Italiaans?
4: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Code Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
6: Dus ook voor klanten?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
7: Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was tevige.
7: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
8: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
7: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
8: Dit is Sarah.
1: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
9: Mannekes, het is september, hè?
10: Ja, dat hadden we ook door.
9: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
10: Dat ook, ja.
9: Wat ook, ja.
11: Dat hadden we ook door.
9: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
10: Oh! Dat hadden wij niet door.
9: Dan is het nu door.
12: Ja, naar Gamma.
13: Hoe maak je het?
14: Samen met Gamma.
13: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: IKEA-tip van de week.
16: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
15: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.
18: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
19: Kies je voor.
20: Even een fun fact.
19: Of met de collega's voor.
20: De meest foute ethisch hit.
19: Gelijk heb je. Want voor elke mood
21: is iets anders goed.
19: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
22: Medi-market.
23: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
24: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

stuurt al in de Q-app. Hey Timo, amai, ga jij een eigen talkshow presenteren op de Nederlandse televisie? Ja, nee, dat is het dus niet, beste Filip. Ik kreeg vanochtend plots allemaal berichten en foto's toegestuurd vanuit Nederland. Dus vrienden vanuit Nederland sturen mij foto's. Dat mijn naam, Timo Pireda, all over de televisiegids staat daar. En dus je weet wel, als je zo'n digitale tv hebt, hè, dan kan je altijd aan de tv-gids en dan kan je zo scrollen om te kijken wat eraan komt. En daar stond plots in een van die blokjes Timo Pireda. Ik zal ook even de context geven. In Nederland hebben ze ook een radiozender die Q-Music heet. Dat is een beetje ons Nederlandse nichtje, kan je zo maar zeggen. En sinds kort heeft Q-Music daar ook een eigen televisiekanaal, net zoals wij hebben hier in België. Kan je meekijken wat er gebeurt in de studio. Nu, iemand in dit bedrijf heeft een klein foutje gemaakt, denk ik. En in plaats van de programmatie van Q-Music Nederland daarin te zetten, hebben ze die van ons doorgegeven. Dus gisteren dacht heel Nederland even dat Timo Pireda op de radio was in Nederland. En het ergste van al, er zat ook een hele oude foto van mezelf bij. Dus het was niet de Q-Music foto van dit jaar. Het was een foto uit 2020, toen ik echt nog een kindje was. Oh, ik voelde mij zo gegeneerd. Dat je echt denkt van, allee, hoe kan dat nu? Zwat, de politiediensten zijn ondertussen wel al gesignaleerd, hè. Ik hoop dat de dader, oftewel mijn collega, snel wordt opgepakt, want zo'n fouten kunnen we niet tolereren in deze maatschappij natuurlijk.

1 minuut over 7:30. Twee files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de Brusselse Buitenring. Daar moet je 10 minuten bij tellen. En dat tussen Grimbergen en Jette, dat komt daar door een defect voertuig. En verder ook nog een file van 5 minuten op de Brusselse Binnenring tussen Wezenbeek, Oppum en Tervuren, Vierarmen. Als je toch nog ergens anders zou stilstaan, dan weet je bij deze dus dat het daar wat vlotter gaat. Q. Sounds

0: just like a song when we were young.
1: Zeg, over 2 weken, eigenlijk minder dan 2 weken zelfs, is het weer prijs bij Maarten en Dorothee. Dan doen we weer elke beller wint. Deze keer een nieuwe thuis zonder verhuis. Dat betekent letterlijk elke beller wint 20.000 euro om bij de IKEA te gaan shoppen. Dat is sowieso gigantisch veel geld, 20.000 euro. Maar ik vraag me af, de IKEA, dat is toch eigenlijk, als je eerlijk bent, heel goedkoop, hè, voor meubels. Moet je toch echt al je best doen om die 20.000 euro volledig op te krijgen? Ik heb eens een beetje research gedaan. Ik zal je zo meteen even vertellen wat het duurste losse onderdeel kost in de winkel daar. Je mag ondertussen misschien ook al eens even meedenken. Het duurste losse onderdeel in de IKEA. Maar eerst heb ik toch een andere vraag voor jou. Als je het jou kan herinneren. Wat is het meeste dat jij ooit al hebt uitgegeven in 1 shopbeurt bij de IKEA? Dat kan toch niet zoveel zijn, zou je denken. Wacht, me vooral even laten weten in die queue.
2: Weppa!
3: Zij gaf het beste van zichzelf
4: in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice.
5: Everybody's open now, the clouds run up.
4: Samen gaven ze magische weekends weg.
5: Ja, het is juist.
6: Ja! Ja!
4: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon.
5: Ja!
4: Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
7: Oh nee, hè?
8: Alles, nee.
7: Dat is niet waar.
8: Niet alles.
7: Het strafste komt nog.
8: Zijn maar zeker.
4: En nu zijn ze terug.
9: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
4: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA.
10: Q. Music.
11: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
12: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
15: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
16: Amai, dat valt mee.
15: Waarom?
16: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
15: Ja, en?
16: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
15: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
16: Zijn dat kleine vrienden?
15: Nee.
16: Videocall dan, hè.
17: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
18: Van Haren, Van Haren.
19: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
18: Van Haren, Van Haren.
19: Omdat we van schoenen houden.
20: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
21: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
20: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
22: Eurostar. Together we go further.
4: Q Music.
23: Q.

0: Amai, Femke, toch 5000 euro uitgegeven voor wat kasten. Dat vind ik toch veel geld, ja.
1: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
0: Ja, dat gaan we dus doen over 2 weken. Alhoewel, ja, kijk, Maarten en Dorothee gaan dat doen tijdens de ochtendshow. Elke beller wint 20.000 euro van IKEA. Dat is gigantisch veel geld. Ik vraag mij vooral af, ik ga af en toe eens naar IKEA om balkjes te eten. Dat is daar toch allemaal niet zo duur? Dus je kan toch keiveel doen met die 20.000 euro, denk ik dan. Veel berichten, dus Femke, 5000 euro uitgegeven voor alle kasten in de gang en in de bibliotheek. Prakash uit Kortesem stuurt ook nog, ik ben nog niet veel in IKEA geweest, maar ik heb wel ooit al eens 150 euro aan een bureau gegeven. Zie je, 150 euro voor een bureau, dat is helemaal niet veel geld. Dan heb je ook nog Olga uit Evergem. Dag Olga.
2: Hallo.
0: Hallo, zeg, jij staat momenteel in je aankoop.
2: Ja, dat klopt.
0: Oké, vertel me, je hebt ook al een foto doorgestuurd, moet ik toch even zeggen. Je hebt een foto doorgestuurd in de Q-app. Het is een prachtige, prachtige keuken.
2: Dankjewel.
0: Ja, het is echt heel schoon. Wil je me eens even beschrijven, als je zo rond je kijkt, wat zie je allemaal?
2: Donkerbruine kasten, bakstenen behangmuur die daarbij past, mijn vuurtje nu aan het werken is.
0: Ja, ik zie ook heel mooie ovens ingewerkt en zo allemaal van die schone lichtjes overal.
2: Klopt.
0: Een hele grote frigo. Oh, ja. Schone dampkap.
2: Maar die frigo was al van ons.
0: Ah ja, oké, die was al van jullie. Maar ja, dat maakt niet uit, maar het past wel allemaal mooi in het geheel, Olga.
2: Ja, klopt.
0: Ik ben vooral even benieuwd, hoeveel heb je daarvoor uitgegeven? Mag ik eens even raden?
2: Ja.
0: Ik zou echt zeggen, maar ik ben echt niet aan het zeveren, hè, Olga. Ik denk echt 25.000 euro. Maar
2: nee.
0: Echt... Is het meer?
2: Nee, minder.
0: Minder dan 25, oké, ja. 20 dan. 20.000 euro het budget dat je krijgt voor elke beller wint.
2: Dat kan er wel nog 2 punten mee zetten.
0: Wat?
2: 1,5.
0: Dus het is dan... Oké, maar nu moet ik tellen. Wacht. Is het 15.000 euro? Ja, lager nog. 12.000 euro.
2: Ja, dat is nog lager.
0: Nog, dat kan toch niet. Het is een prachtige keuken, Olga. Hoeveel heeft die gekost?
2: 7.000
0: euro.
2: 7.000? Ja, maar het is wel zonder plaatsingskosten.
0: Oké.
2: Okay. Maar de keuken was al geplaatst.
0: Oké, okay, maar en dat is wel een gedoe waarschijnlijk om dat zelf te plaatsen, toch?
2: Als je goede vrienden hebt die dat kunnen.
0: I can imagine. Oh, Olga, 7.000 euro. Maar kan je dan inbeelden wat je allemaal kan kopen voor 20.000 euro bij IKEA?
2: Oh ja, een nieuwe badkamer.
0: Oh, die wil je er dan ook nog bij?
2: Ja.
0: Dus jij gaat meespelen over 2 weken dan op de radio?
2: Ja.
0: Oh, ik vind het heel fijn. Ja, maar ik snap het en ik gun het jou ook echt waar ten harte. Misschien nog heel even gewoon voor het spelletje. Het duurste dat je kan kopen in de IKEA, hoeveel denk je dat dat is? Zo, het duurste solo-artikel.
2: Oh.
0: Dat is een moeilijke vraag.
2: Geen idee.
0: Doe eens een gokje.
2: Iets van de zetels dan zo? Of ovens?
0: Ja,
2: de ovens en de vuren. Ovens en vuren, dat kost dan ook op.
0: Het is een zetel.
2: Het is toch een zetel.
0: Wat denk je, hoeveel denk je dat dat kost, Olga? De duurste, in de winkel, in de showroom.
2: Dat zal altijd meer dan 1000 euro zijn, want ik weet wat de kosten zijn van de ovens en zo.
0: Ah wel, 4000 euro. Maximum 4000 euro, dat is het meeste wat je daar kunt uitgeven.
2: Amai, ja.
0: Dat belooft, veel succes over 2 weken. Salut, hè.
2: Dankjewel, salutjes.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Goedenavond, 8 uur nieuws met Bart.
2: Goedenavond. Premier Bart De Wever wil de handel met India in de komende 5 jaar verdubbelen. Van 10 naar meer dan 20 miljard euro per jaar. De Wever heeft dat met de Indiaanse premier Modi besproken tijdens een bezoek aan het land. India is een grootmacht die aan het groeien is. En ons land is voor hen daarbij erg interessant, zegt De Wever. Onder meer als toegangspoort tot Europa.
3: We hebben onze havens, we hebben onze luchthavens, we hebben onze connectiviteit. En twee, een aantal sectoren waar India zijn afhankelijkheden wil afbouwen van andere blokken, zijn sectoren waar wij toevallig in uitblinken. Dat gaat dan over hernieuwbare energie, bijvoorbeeld offshore wind, groene waterstof, elektrolyse. Defensie is ook iets waar India traditioneel altijd naar Rusland heeft gekeken en vandaag andere markten, andere waardeketens wil.
2: En ook de diamantenverkoop blijft belangrijk. Er zijn tot nu 9 mensen in Nederland besmet met het Westnijlvirus, vooral in de provincie Utrecht. Dat is nu officieel bevestigd door de Nederlandse autoriteiten. 1 patiënt is uiteindelijk ook overleden. In ons land zijn er nog geen besmettingen vastgesteld bij mensen, wel bij vogels en bij paarden. In Vlaanderen zouden 10 paarden besmet zijn. Het Westnijlvirus wordt overgedragen via besmette muggen. En op de US Open Tennis gaat Elise Mertens door naar de 3e ronde. Ze klopte in de 2e ronde een Oezbeekse in 2 sets. Het werd 6-2 en 7-6. Het is voor Mertens al de 11e keer dat ze op de hoofdtabel van de US Open staat. In 2019 en 2020 behaalde ze de kwartfinales. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms ook wat lichte regen. Minima straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen. Maxima dan rond 23 graden.
1: Dankjewel Bart, op de weg nergens meer aanschuiven. Music. Timo Pirera. In de club moet je niet zijn om een lief te zoeken. Waar dan wel? Ah, wel, Ed Sheeran legt het je zo meteen uit. Eerst Shakira.

die stond een tijdje geleden nog op het podium van de Pokémon World Championship. Ja, dit jaar bestaat Pokémon 30 jaar en ook hij is grote fan. De man met de rosse haren, hij heeft daar zelfs op het podium live de Pokémon Team Song gezongen.

klinkt nog beter uit de mond van Ed Sheeran. Ja. Vanavond geen Pokémon, misschien wel al een beetje wegdromen van het weekend, want dat komt er morgen ook alweer aan natuurlijk. Maar laat ons eerst even genieten van de donderdagavond. Hoe ben jij dat aan het doen? Waar luister jij mee naar de radio? En wat ben je dan aan het doen tijdens het luisteren naar de radio? Dat mag je altijd even delen in de Q-app, dat kan zelfs met een klein audioberichtje. Laat maar deze kant op komen. Anthony die stuurt er net al bijvoorbeeld dat hij luistert tijdens het sporten, dus zelfs met een fotootje erbij. Hij heeft ook wel geen andere keuze, zegt hij. Q-music staat namelijk op in de gym waar hij op dit moment aan het sporten is. En zijn oogtjes die zijn net plat gegaan. Anthony, niet treuren. Ik zal je meteen even wat pompende beats geven. Hè. Dan kan jij daar die biceps, triceps en benen trainen. In alle rust, dit is Sola Sola.

0: Vandaag in het nieuws, Mark Koeken koopt de Ritz Hotel in Kaapstad. Dat is zijn tweede grote aankoop in Zuid-Afrika de afgelopen tijd. Het is voor slechts 20 miljoen dat hij het kocht, het mooie hotel. Hij gaat het nu ook helemaal renoveren. En ik ben dan even ook geïnspireerd op dat bericht in zijn lijstje gedoken van alle bedrijven en dingen die hij de laatste tijd heeft overgenomen. En Mark Koeken heeft veel geld, dat weten we. En hij heeft ook heel veel dingen opgekocht de laatste tijd. Ik dacht misschien leuk om zo meteen even een kleine quiz te doen samen met jou. Ik noem het dan ook de Koekenquiz, waarin je moet raden of Mark Koeken het benoemde bedrijf of ding in zijn eigen bezit heeft. Als je graag wil meespelen, stuur dan nu Koeken in de Q-app. En vooral, je kan ook iets winnen. Per juist antwoord win je 1 pak koeken. En dan heb je toch ook wat koeken in je eigen portefeuille zitten. Hoe mooi is dat? Je kan er maximum 6 winnen, want er zijn 6 vragen. Dat is het voor zometeen. Als je graag wil meespelen en maximaal 6 pakken koeken wil winnen, stuur dan nu koeken in de Q-app.
1: IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op ikea.be.
4: It's playtime.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.

0: man die sinds kort ook in de Billions Club in Spotify zit. Heel cool, heel trots op onze mede-Belg Stromae. Papa Oute uit 2013. Hallo, goedenavond, Jody. Jody is het, Jody.
1: Ja, Jody.
0: Ah, Jody, mooie naam. Alles goed met jou, Jody?
1: Ja, dankjewel.
0: Klaar om te quizzen?
1: We gaan proberen. Oh.
0: Ja, dan is het goed. Zeg, vandaag in de krant, ik weet niet of je het ook gelezen had, Jody. Mark Koeken, die heeft een luxe hotel in Zuid-Afrika gekocht. Heeft 20 miljoen gekost, dat is heel cool natuurlijk. Maar ik ben me dan zo'n beetje beginnen verdiepen in alle bedrijven en dingen die Mark Koeken al gekocht heeft in zijn leven. Ja, dat is een heel lijstje, hè. Dat is, die mens heeft veel in zijn bezit. Jody, heb jij enig idee hoe dat Mark Koeken zo rijk is geworden?
1: Investeren?
0: Ja, investeren, maar hij heeft natuurlijk ooit ergens zijn geld van gekregen. Ik zal het even uitleggen. Hij heeft zijn farmabedrijf verkocht in 2014, hè, voor miljarden euro's. En daar heeft hij dan zelf cash 625 miljoen aan overgehouden. Cash in het handje. Dat is veel geld.
1: Mooi.
0: Ja, en dan kan je natuurlijk hier en daar wel eens wat dingen beginnen kopen. Dus we gaan nu een klein spelletje spelen. Dit is de koekenquiz, waarin ik jou 6 dingen ga opnoemen. En jij moet dan zeggen ja, dat is in het bezit van Mark Koeken, of nee, dat is niet in het bezit van Mark Koeken. Met elk juist antwoord win jij een pak koeken naar keuze.
1: Ja.
0: Is het goed?
1: Okay.
0: Is het allemaal duidelijk? Ja. Ik heb pas net verzonnen ook het spelletje, maar het is duidelijk voor jou. Hè?
1: Ja, heel duidelijk.
0: Oké, Jody.
1: Ja.
0: Oké, dan gaan we eraan beginnen. Ja. Hier gaan we. Nummertje 1. Een echt dinosaurus skelet van 1 miljoen. Is dat in bezit van Koeken of toch niet?
1: Nee.
0: Oh, dat is fout. Hij heeft er zelfs 2, Jody. Hij heeft er zelfs 2. Eentje van 21 meter lang, ook op de kop getikt voor slechts 1 miljoen. En die staat nu in de inkomhal van Paradise.
1: Ja.
0: Ja, goed luisteren, hè, Jody. Ik wil toch dat je op zijn minst toch 1 koekje... Allee, het zal anders ook maar een triestige quiz zijn.
1: Ja, ik ook.
0: Oké. Het witte paard. Dan bedoel ik de evenementenlocatie in Blankenbergen. Is die van Koeken of toch niet?
1: Ja.
0: Ja, goed zo. Voor 49% in de handen van Mark Koeken, jawel. De volgende. Smartfoto. Je weet wel, de website waar je dan online fotoboeken en al kan laten maken. Moeilijk.
1: Ja?
0: Ja, goed zo. Oh, amai, toch al 2 pakken koeken. Ja, 16% van smartfoto is van Mark Koeken. Zo crazy. Heb je ooit al iets gekocht bij smartfoto?
1: Ja.
0: Ja, een mooie tas of zo? Of,
1: Van alles. Magneten, tassen, van alles.
0: Fantastisch,
1: ja.
0: Heel blij mee. Kijk, maar koeken zijn portemonnee is dan toch weer lekker aangedikt daarmee. De volgende, frituur, friterie du sanglier. Is dat van Mark Koeken of niet?
1: Ja.
0: Maar ja, natuurlijk. Het ligt in Durbuis en heel Durbuis is van Mark Koeken. Ja, dat kan toch niet anders. Ik heb er nog twee. Je hebt al 3 koeken in de chacoche. Voilà. De volgende. Productiehuis Koeken Troef. Is dat ook van Mark Koeken? Koeken Troef.
1: Koeken Troef. Nee.
0: Amai.
1: Ja.
0: Helemaal juist. Klopt als een bus.
1: Oh.
0: Ja, helemaal goed. Dat is natuurlijk van Bart de Pauw. Koeken Troef. En dan de laatste. Oh, spannend. De gemeente Marchand-Famenne. Is dat in de handen van Mark Koeken, ja of nee?
1: Nee.
0: Maar dat is ook weer helemaal correct. Ja, het ligt blijkbaar naast Durbuis, Marchand-Famenne. En als hij het zou kopen op een dag, dan gaat hij het vernoemen naar Marchand-Famenne, heb ik gehoord. Dus voilà, kijk bij deze. Heel veel goed nieuws voor jou, beste Jody, want jij wint maar liefst 5 koeken. Weet je al welke smaak of welk merk of wat het dan ook mag zijn?
1: Iets mee chocola, denk ik wel. Ja.
0: Oké, fantastisch. Ja, je moet ons wel even doorgeven, dat ik nog naar de supermarkt kan ook en zo. Is het goed? Je mag het straks even in een berichtje in de Q-up naar mij doorsturen, Jody.
1: Ja,
0: en dan kan je ze verkopen en daarna beleggen en dan heb je ooit zoveel geld als Mark Koeken misschien, hè?
1: Ja,

Amai, toch wel heel blij met het compliment dat hier net binnenkomt in de queue. Joni uit de Haalter, die zegt niks interessant op televisie vanavond. Dus ja, dan zet ik maar even Q-music op. Al fijn. Leuk dat de koekenquiz van daarnet toch interessanter is dan de gehele programmatie van het Vlaamse gewest. Dankjewel daarvoor, Joni. Even kijken op de weg. Eén file waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de E34. En dat richting Brugge. Daar moet je in totaal 11 minuten bijtellen. En dat tussen Beveren en Vraassenen. Dat komt daar door een afgesloten weg. Q sounds better.

0: moet ook niet allemaal over geld gaan, hè, Marie Koeken.
1: Zeg ja.
0: Hè? Het ging daarnet al over Marie Koeken. Nu zometeen gaat het over iets helemaal anders. Want wat als ik jou de vraag stel... Zou je ooit iets willen gaan eten bij een QDJ? Zou je zo eens willen proeven van... Hoe zou die dan koken? Ik weet niet of je misschien een voorkeur hebt van QDJ waar je zo eens een keer bij wilt gaan eten. Het kan binnenkort. Dat kan ik je zeggen. Ik zal je zo meteen zeggen bij wie.
2: It's playtime.
3: Easy Toys.
4: It's playtime.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

Allee ja, fijn om te weten dat niemand bij mij wil komen eten als het kon, gratis en voor niets. Ik zei daarnet, bij welke Q-DJ zou jij graag eens willen gaan eten, gaan tafelen? Kom natuurlijk Maarten en Dorothee komen altijd binnen, ja. Jolien Roets, Jorre Linssen. Ja, ik weet niet of dat bij die mensen kan, ik denk het eigenlijk niet. Weet je bij wie het wel kan? Wel, de man die je daarnet hoorde, Lost Frequencies, ook Q-DJ, want je hoort hem elke week met zijn eigen radioprogramma hier bij Q-Music. Hij gaat binnenkort een restaurant openen in Brussel. Ik vind dat heel cool. Er is een visrestaurant failliet gegaan. Le Toucan sur mer. Ja, mijn Frans is niet mega goed. Iets met de Toucan sur mer, zo heet het. Die hebben hun deuren moeten sluiten in juni. En nu wordt dat overgenomen door 4 gasten, waaronder Lost Frequencies. En hij heeft ook al gezegd dat er af en toe live DJ-sets gaan zijn. Ik vraag mij af wat zo'n wereldster graag eet. Ik denk dat hij dat ook gewoon allemaal op de kaart gaat vlammen. Ik ga sowieso wel eens langs gaan, denk ik. Verder met muziek. Dit is Cameron Whitcomb en Medusa bij Q-Music. Q-Music.

Gewoon nog een drankje, niks anders nodig. Kelsey Ballerini, Marshmallow en Another Drink. Berichtje van Anne. Die is ondertussen haar valies aan het maken, want die gaat voor de eerste keer de cruise naar de Noorse fjorden nemen. Ik weet dat Dorothee Douw dat ook ooit heeft gedaan en die heeft daar nog maanden en maanden over verteld. Dat is blijkbaar een magische ervaring. Om dus een keer een cruise te doen voor het uitzicht, hè, dat je niet de hele tijd midden op de oceaan zit. Dat is ook wel fijn natuurlijk. Zometeen de prachtige stem van The Voice van Vlaanderen. Bas Sarah, All Because of You. Eerst krijg je nog Kings of Leon. Dit is You Somebody.

prachtige All Because of You van Basara Back Your Music. Ondertussen toch nog even een belangrijk berichtje in de Q-app van Christophe uit Zoutleeuw. Die zegt, beste, mijn dochter Kira is vandaag jarig. Kan je even op de radio zeggen dat ze 17 jaar wordt? Oh, Christophe, ik moet dat altijd wel even navragen. Bij mijn baas, of ik dat zomaar mag zeggen natuurlijk. Maar nu heb ik het natuurlijk al wel gezegd. Dus ja, Kira, tuurlijk! Gelukkige verjaardag. Geniet van je 17e verjaardag. Zometeen gaan we dat vieren met Britney Spears en Toxic.

0: Het is 9 uur. Goedenavond. Nieuws met Bart.
1: Goedenavond. Premier Bart De Wever wil de lastenverlaging op arbeid absoluut behouden. Dat zei hij in een gesprek met VTM Nieuws. Binnen de zware besparingsoefening wil hij naar eigen zeggen die belofte aan het volk nakomen.
2: Ik denk dat het behouden van een lastenverlaging op arbeid, dat economisch verstandig is. Want dat moedigt economische groei aan en groei is een van de dingen die je budgetair ook vooruit helpen. Als je belastingen gaat heffen die je groei helemaal fnuiken, die onverstandig zijn economisch, dan demp je die ene punt terwijl je de volgende aan het graven bent.
1: Tegen 2029 moet onze regering 10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. In Overasselt in Nederland zijn nu opnieuw wapens gevonden na de schietpartij daar. De politie gaat die onderzoeken. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door de gemeente. Een man van 51 werd doodgeschoten. Twee politieagenten raakten zwaar gewond. De politie pakte al 34 verdachten ook op. Daar zouden ook Belgen bij zitten. Zij verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Het zou allemaal draaien om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. En op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn is al het vliegverkeer stilgelegd. Dat laat de politie daar weten. Oorzaak is een gevaarlijke stof in de bagage van een reiziger. Collega Ken van Beversluis is ter plaatse.
3: Blijkbaar, volgens de politie, zou een vrouw melding gemaakt hebben van het feit dat ze een gevaarlijke stof bij zich had. En heeft de politie daarop besloten om de volledige luchthaven te ontruimen. Iedereen die nog niet door de security was, die moest de luchthaven verlaten. Het is maar de vraag wanneer je opnieuw vlucht. Kunnen vertrekken.
1: Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er ook soms wat lichte regen. Minima straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen. Maxima dan rond 23 graden.
0: Dankjewel Bart, er staan ook geen files. Music. Timo Pirella. Als je ook houdt van dolfijnen en mooie zangeressen uit Zweden, dan ga je zo meteen een hele blije Q-luisteraar zijn. Eerst een mooie DJ uit Litouwen.

Wist je dat Sarah Larsson 15 jaar was toen haar eerste hit uitkwam? Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. Ja, dat was deze Uncover. Werd toen bekend door mee te doen aan Swedish Got Talent, die Sarah Larsson. In 2015, een paar jaar later, was er ook nog Lush Live, dat je daarnet hoorde. En nu, in 2026, is ze echt dubbel en dik teruggekomen. Het is een echte megaster, die Sarah Larsson. Heel cool om te zien en vooral ook, hè, als we eerlijk zijn, mooi om naar te kijken. Het is een hele mooie mevrouw. Ze stond een tijdje geleden ook nog op een Pukkelpop hier in Hasselt. En dan deed ze zo een beetje van Hasselt, waar zijn die handjes? En dan daarna zei ze ook nog zo van Hasselt, hier is Somber. Ja, want Somber stond op dezelfde dag ook op het podium, op de main stage van Pukkelpop. My Body Isn't Ready, het is de nummer 2 in de Q-top 40.

0: Als er één plek is waar de muziek nooit zal stoppen, dan is het wel Q-Music. We gaan hier door, hit na hit na hit. Dus je bent sowieso op de juiste plek op je donderdagavond. Wat gaan we nog allemaal doen dit uur? Ah wel? Straks dan gooien we onze lijn nog eens open. Want vanaf morgen dan presenteer ik een nieuw programma bij Q-Music. En in dat programma kan jij naar de radio bellen in plaats van dat wij naar jou bellen. Dus ik ga zo meteen nog eens even het nummer zeggen. Het nieuwe nummer van Q-Music waar je op kan bellen. Dat is voor straks. Eerst mag je nog beslissen over het lot van nieuwe muziek in repeat of niet.
1: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.
3: You sounds better with you.
4: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Ellie Goulding. Ik had nog een klein vraagje voor u. Hoe zeg je nu weer ja in het Frans? Ah ja, voilà, ja. Repeat of niet? Het is de vijfde keer al dat we deze nieuwe hit aan jou laten horen. De vijfde keer dat je hem ooit bij Q Music hoort. Want dit is Repeat of Niet, het moment dat jij beslist over nieuwe muziek in de Q-playlist. Ja, ik moet zeggen, als je het nu al voor de vijfde keer hoort, dan begin je er zo al een beetje gewoon aan te worden. Dan begin je misschien de tekst nog niet te kennen, maar wel al mee te neurien. Je kent zo het melodietje al een beetje. En vooral bij deze kan dat niet anders, want dit is oh zo positief. Het is de nieuwe van Lucas en Steve, All I Know. Het enige wat ik wil knowen van jou is dit voor jou een repeat of toch niet? Stuur nu maar door in de Q-app.

0: repeat of niet. Van vanavond is de vijfde keer dat je hem hoort op Q-Music. En... ja, het was echt mega lang unaniem in de Q-app. Jij beslist of deze hit in de Q-playlist komt of niet, door repeat of niet te sturen. Dus mega lang unaniem. En dan kwam er toch dat bericht van Caroline uit Oosterzeelen. Ze zegt niet.
1: Repeat of niet.
0: Ah ja, Lies uit Menen, die stuurt zelfs nie-i-i-iet. Zegt dat zo in het ritme van het liedje. Ik kan gelukkig wel zeggen dat dat de enige twee mensen zijn die niet hebben gezegd tegen de nieuwe hit van Lucas en Steve. Want ik zie hier Tommy uit Denderleeuw. Ik zie hier ook nog iemand die stuurt repeat. Wat een vibeke dit, laat maar even doorwapperen. Stefanie uit Tongeren zegt repeat. Gael uit Kluizen zegt repeat. Zalig liedje om zo richting het werk te rijden. Dan heb je ook nog Johan, die zegt repeat. Caroline zegt repeat. Ja, ik kan zo even blijven doorgaan. Het is erdoor. Je hoort hem morgenochtend opnieuw op de radio. En dat bij de enige echte Matthias van den Bulke.

0: Dude, it's true. I'm still in love with you.
1: Berichtje van Lisa. Ze vertrekt net naar haar werk, laat ze weten in de queue heb ik. En ik heb het gevoel dat zo 9:30 het uur is dat heel veel mensen vertrekken naar hun werk voor de avondshift te doen. Dus als je zelf ook op de baan bent of nu in je auto stapt, wees voorzichtig. Ik heb wel goed nieuws, want je verliest nergens meer dan 5 minuten. Zometeen vertel ik jou het telefoonnummer waar je vanaf morgen elk weekend naartoe kan bellen om rechtstreeks op Q Music te komen.

0: Zometeen een liedje in de Q-Music playlist. Dat ik niet zo heel goed kan uitspreken. Ik heb vorige week nog een boze luisteraar aan de telefoon gehad. Ik moet maar eens even luisteren.
1: Ja, er zijn al meerdere radiopresentatoren die de naam van Max McNown verkeerd uitspreken. En ze zeggen Max McNown.
0: Oh, oké. Ja, het gaat over dit liedje. Ja, van dit, hè, van Max McNown. Vorige week nog de Q-top schrijven, deze week de hoogste nieuwe.
2: Ja, van ik zet weer fout.
0: McNown. Ja, dus zometeen Max McNown op de radio. En weet je wat we ook gaan doen? We gaan onze telefoonlijn nog eens even openen. We hebben vanaf morgenavond een extra telefoonlijn hier bij Q-Music waar jij rechtstreeks naartoe kan bellen. We gaan hem zometeen openzetten. Ik ga jou nog even één keer het telefoonnummer geven, dus hou het goed in je hoofd. En zometeen, als ik ja zeg, dan mag je bellen. En dan kan je zometeen live bij Q-Music op de radio komen. Het is niet zo moeilijk. Ik heb ook een ezelsbruggetje bedacht al. Het is gewoon, wees geen lul. Bel 0800 56 090. 0800 56 090. Mag je zo meteen naartoe bellen.
3: It's playtime.
4: Easy Toys.
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

0: Gaat ze nu niet nog zien? Ah ja, ja. Dacht al. Beyoncé en If I Were a Boy. Het is tijd. Het is tijd om onze lijnen nog eens te testen, want morgen dan start ik dus met mijn nieuwe show. Hè. Kan je naar de radio bellen. We hebben 1 telefoonnummer waar jij nu ook al even naartoe mag bellen, gewoon om te testen of alles werkt. Het nummer is het volgende. Nou, ik zie al dat er mensen al aan het inbellen zijn. Leuk. 0800 56 090. Dat is het nieuwe telefoonnummer van Q Music. Even kijken of we al iemand aan de lijn kunnen krijgen. Oh, spannend. Hallo, goedenavond. Met wie?
1: Hallo, goedenavond. Met wie?
0: Maar ja, de regel 1, de radio aan afzetten. Hè? Even de radio afzetten eerst, anders babbel ik niet met u.
2: Hallo.
0: Hallo, oh, het is mijn fluister. Hallo, met wie?
2: Ja. Met Lazier.
0: Met wie?
2: L-A-Z-I-R, Lazier.
0: Laurier? Van het bladje. Met wie?
2: Wat?
0: Ik versta het niet. Kan je ietsje luider babbelen of moeilijk? Lauzier? Lauzier?
2: Ja.
0: Oh, Lauzier, hallo. Lauzier, waarom moeten we fluisteren?
2: Ik zit in bed.
0: Oh, je bent in bed. Maar ben je al... moet jij slapen op dit moment? Ben je nog een... Ben je nog heel jong?
2: Ja.
0: Hoe jong? Lauzier?
2: Ja.
0: Wat een mooie naam.
2: Ja.
0: Hoe? 9. 9 jaar?
2: 10.
0: 10 jaar. Amai, en jij luistert nu nog naar Q-Music. En je durft te bellen naar de radio.
2: Ja.
0: Amai, Lauzier. Maar je moet nu wel gaan slapen, hè. Kom, hè. Morgen is het school, hè.
2: Ja.
0: Is
2: ik
0: goed?
2: Heb nog één vraagje.
0: Oh, ja, zeg maar.
2: Moet ik tijdens spelletjes langs de app bellen? Of mag ik langs jullie nummer bellen?
0: Bel maar gewoon langs het nummer. Altijd langs het nummer bellen. Kan je het nummer nog eens zeggen? Weet je het nog?
2: Ja. 0800-56-090.
0: Ja! Goed zo, Lauzier. Oh, sorry, ik ben uw naam vergeten. Lauzier, hè? Ja, dat is juist, hè? Ja, ja, ja. Zeg, nu moet je gaan slapen, is goed?
2: Ja.
0: Bye-bye, slaap wel. Dag. Even kijken, er hangt hier nog iemand klaar. Hallo, goedenavond. Met wie?
3: Goedenavond, met Manuela.
0: Oh, Manuela, het klinkt niet alsof jij in bed ligt op dit moment.
3: Nee, ik ben mijn jongste zoon van 11 van zijn werk.
0: Oh.
3: Die heeft om 10 uur gedaan.
0: Oh, dus je bent nu nog aan het wachten in de auto en je dacht, ik ga even bellen naar de radio.
3: Ja.
0: Fantastisch. Ja. Zeg, en wat doet jouw zoon als job?
3: Die werkt bij Aliplast in Lokeren.
0: Dat ken ik niet.
3: Aluminium profielen.
0: Stevig werk, ongetwijfeld. En jij moet die dan gaan ophalen?
3: Ja, nu vandaag omdat ik thuis was. Anders rijdt hij wel met een brommer s'avonds als hij me te laten staan. Want ja, ik werk zelf nog in een winkel, dus komt dat niet goed uit.
0: Dat klinkt als een heel druk leven, Manuela.
3: Ja, ja, ja.
0: Alles goed met jou?
3: Ja, ja, ja.
0: Ben je dat gelukkig in het leven?
3: Ja, ja. Oei. Met 2 kleinkinderen ook al, dus.
0: Oh, maar zo fijn. Oh, dat is kei leuk om te horen, Manuela.
3: Ja.
0: Wat ga je nog doen vanavond als je zoon terug thuis is?
3: In mijn bed kruipen.
0: Maar ja, je hebt gelijk. Zeg, weet je wat je eerst mag doen, Manuela? Even de Q-topschijf van deze week aankondigen. Wat is de Q-topschijf van deze week?
3: Oei, dat weet ik niet. Sorry.
0: Ja, het is Alex Warren. Alex Warren.
3: Alex Warren.
0: Ja, dankjewel, Manuela.
4: Dit is deze week de Q-topschijf.

0: Ik haat u.
1: Hoezo?
0: Ik sta hier nu met mijn volle darmen in de studio. Je bent me net komen halen in het toilet. Ik heb voor u in ieder geval een domme gevaar, hè. Ik zit daar op mijn gemak een kastje te doen. Ik ga het zeggen zoals dat is. En dan gaat plots...
2: Liam! Liam, waar ben je, Liam? Kan je over 4 minuten op de radio?
1: Ja, maar het is toch ook echt uw programma over 4 minuten?
0: Ja, ik weet wel, maar ik had dat allemaal ingecalculeerd. En dan moet ik hier nog...
1: Ja, het spijt me. Ik wilde gewoon even nog vragen wat hij ging doen in de show en zo. Ik wist niet dat je
0: op toilet... Dat is wel lief, maar ik moest de...
1: Maar is het allemaal oké?
0: Het is oké, het is oké. Straks ga ik 2 platen aan elkaar hangen en ben ik nog eens terug naar het toilet.
1: Nee, vertel eens, wat ga je zo meteen doen op de radio?
0: Heel veel. Nog 1 ding. Dat doen we elke avond tegenwoordig. Mm-hmm. Dat is eigenlijk mijn eerste vaste routinetje die ik heb samen met luisteraar. En ik ga ook proberen het gat in de begroting te dichten.
1: Oh, ja. Oké. Nadat je net je eigen gat hebt geopend.
0: Het gaat niveau hier.
1: Fantastisch. Het wordt een leuke show. Het is de laatste show van de week ook voor jou.
0: Juist.
1: Heb je het overleefd de eerste week?
0: Ja, ik vond het heel leuk. Het is nog wel wennen aan het avondritme, maar dat moet ik u niet vertellen natuurlijk.
1: Ik ben vandaag wel niet bijna in slaap gevallen voor de eerste keer.
0: Nee, ik zie het, amai. Je hebt precies een Duracell-konijn hier staat.
1: Ja. Ik heb voor jou nog Miles Smith, Niall Horan, nog een heel fijne avond. Woehoe.

0: Goedenavond, 1 over 10. Nieuws hoor je van Bart.
1: Goedenavond. Premier Bart De Wever wil de lastenverlaging op arbeid absoluut behouden. Dat zei hij in een gesprek met VTM Nieuws. Die lastenverlaging moet ervoor zorgen dat werknemers uiteindelijk meer netto overhouden van hun loon, zodat de koopkracht ook toeneemt. En dat is dan goed voor de economie.
2: Ik denk dat het behouden van een lastenverlaging op arbeid, dat economisch verstandig is. Want dat moedigt economische groei aan en groei is een van de dingen die je budgetair ook vooruit helpen. Als je belastingen gaat heffen die je groei helemaal fnuiken, die onverstandig zijn economisch, dan demp je die ene punt terwijl je de volgende al aan het graven bent.
1: Tegen 2029 moet onze regering 10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Het personeel van Brussels Airlines kan nog steeds weigeren om naar de Israëlische stad Tel Aviv te vliegen. Dat heeft de maatschappij benadrukt tijdens overleg met de vakbonden. Die claimen dat het personeel verplicht is om naar daar te vliegen, maar volgens Nico Cardone van Brussels Airlines is dat niet het geval.
3: Het is dus zo dat Tel Aviv opnieuw in het rooster van elke steward, stewardess of piloot kan verschijnen, maar in de luchtvaart zijn er altijd procedures, dat heet unfit to fly, waarbij je kan aangeven dat je je niet goed voelt om een bepaalde vlucht uit te voeren. En die procedures die bestaan al jaren en kunnen ook hier vandaag gebruikt worden.
1: De christelijke vakbonden hadden eerder een stakingsaanzegging ingediend. In Overasselt in Nederland zijn nu opnieuw wapens gevonden na de schietpartij daar. De politie gaat die onderzoeken. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door de gemeente. Een man van 51 werd doodgeschoten en twee politieagenten raakten zwaar gewond. De politie pakte al 34 verdachten op. Daar zouden ook Belgen bij zitten. Zij verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Het zou allemaal draaien om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er ook soms wat lichte regen. Minima straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen. Maxima dan rond 23 graden.
4: Music. Liam van Haverbeke.
0: Ja, je hoort het, de heatwaves die liggen achter ons. En toch heb ik zo meteen nog eentje voor je klaarstaan. Na deze Jonas Blue.

0: goeie avond, lieve vrienden. Ik luister jezelf weer even voor de radio, want het wordt een ontzettend fijne avond. Je hoorde daarnet in het nieuws, hè, weer problemen met de begroting. België, surprise, surprise. Maar wij gaan dat gat in de begroting deze avond fixen. Nog voor 11 uur, dat beloof ik je. Voor de rest, ja, ben ik heel benieuwd wat jou bezighoudt op deze donderdag. Ja, de eerste donderdag, hè, van september. Misschien ben jij volop baby's aan het maken. Zou zomaar kunnen, want de waarnemende burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, die heeft daartoe opgeroepen. Valt blijkbaar niet bij iedereen in het juiste keelgat. Moest je nu wel al volop in de daad zitten, dan zou ik zeggen, ja, succes en zo, en doe het veilig. Ah ja, nee, net niet veilig, hè, want anders, allez, je snapt het wel. Voor al de rest, ik kan je ook zo meteen helpen.
1: Ah ja, nog één ding.
0: Niet met baby's maken, voor alle duidelijkheid. Wel, als jij nog iets op je to-do-lijst hebt staan voor vandaag, wat echt heel dringend af moet, maar waar je zo, ja, maar niet aan kan beginnen. Heb jij zo'n taakje dat dringend moet gefixt worden? Stuur het dan nu zo snel mogelijk door in de Q-app. Het kan en mag van alles zijn. Gisteren hadden we zo Sandro. Sandro heeft een frituur en die staat daarmee op de kermis. En hij wou zijn frituur voor 12 uur helemaal proper hebben. En dat is ook gelukt. En als cadeau heeft hij dan van mij de laatste woorden op de radio gekregen. Dus dat is vandaag ook opnieuw mijn aanbod. Fix je taakje voor de nieuwe dag, voor het dus officieel vrijdag wordt. En dan krijg jij de laatste woorden van deze dag. Nu krijg je ook iets van mij, namelijk nieuwe muziek.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ellen Langley en Choose in Texas. Yeah.

0: Blues in Texas.
1: Ah ja, nog één ding.
0: Dat doen we tegenwoordig elke avond bij Q-Music, elke late night. Ja, jij vertelt mij één ding die nog op je to-do-lijst staat, hoe random die ook mag zijn. Als jij dat ene dingetje weet af te vinken voor het 12 uur wordt, dan krijg je van mij de laatste woorden op de radio. Vandaag is dat de taak van Stefanos uit Genk. Goedenavond, Stefanos.
2: Goedenavond, Lian.
0: Jij bent een vaste luisteraar van de avond van Q-Music, dat is zo, hè?
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Al jaar en dag zit jij in de Q-app en je had vandaag een opvallend iets in je to-do-lijstje gezet. Vertel eens.
2: Ja, inderdaad. Zoals vele mensen misschien door de oren, speel ik heel vaak van Storator 25 en daar ben ik vriendin erbij.
0: Mm-hmm.
2: En vaak krijg ik vanavond te horen van ja, je hebt dat veld weer al niet gezaaid, maatje. Kom, het is nu tijd dat je dan moet zaaien.
0: Oh,
2: dus daarom dacht ik misschien in mijn eigen gewoon ook een uitdaging voor mezelf.
0: Uh-huh.
2: Of het zou lukken dat ik voor 12 uur, heel even checken hoeveel velden het zijn, dat ik ongeveer 5 velden gezaaid zou kunnen krijgen.
0: Ja, voor de mensen die nu aan het denken zijn van waar ben ik naar aan het luisteren, het is Farming Simulator dat je speelt, hè? Dat is dus, je speelt eigenlijk een boer. Dat is het, hè?
2: Inderdaad, een virtuele boer.
0: Ja, het is niet zoals Farmville, het is echt meer realistischer, hè? Je zit echt in een tractor en dan moet je je dingen doen en je velden zaaien en je kunt van alles. Het is heel realistisch, het is ook heel populair. En Stefanos, jij bent dus ook een grote fan van het spel. Ik kan dat niet inschatten, hoeveel tijd dat je daar normaal gezien voor nodig hebt voor 5 velden?
2: Maar wel, normaal gezien, dat hangt af van veld tot veld eigenlijk. Stel, je zit echt met een hele grote veld bezig, dan durf je daar soms echt wel 2 uur in kwijt.
0: Oké, dus dat wordt vrij krap waarschijnlijk.
2: Ik, op dit moment kan ik mijn hart vasthouden van een kleine velden.
0: Oké, we gaan afspreken, Stefanos. Als het jou lukt, ik vertrouw je op je woord, dan krijg jij de laatste woorden. Zo niet, dan zever ik nog even net voor 12 uur. Hè. Is dat goed?
2: Dat is goed.
0: Perfect, ik bel je zo meteen iets voor 12 uur en veel succes. Hè.
2: Ja, dankjewel.

is toch niet te schatten, hè. Je hebt het misschien daarnet gehoord hier bij Q. Maar Q-DJ Emma Salden, die normaal gezien dit programma presenteert tussen 10 en 12, maar nu heeft ze dus zwangerschapsverlof, die heeft weer ingebroken in mijn show. Ja, ze kan dat, omdat er hier in de studio dus een babyfoon staat om haar ander kindje,

0: Dus dit radioprogramma ook af en toe in de mot te houden. En Emma is van je raadt het nooit, Harry Styles natuurlijk. Dus Harry Styles hoorde je net bij Q. Nu ben ik wel weer de baas hoor, Emma. Dus zometeen hoor je de Canadees Thomas Gray. Maar eerst deze vrouw die ook een oogje heeft op de andere bekende Canadees, Justin Trudeau. Dit is Katy Perry.
1: Misschien is

er is veel discussie online over Cat's Eye. Dan zeg ik altijd, ja, de K-pop band die op 15 september in de AFAS Dome speelt. Maar blijkbaar is dat dus nu de discussie, dat Cat's Eye geen K-pop zou zijn. Het is wel zo in dat genre, en het genre heet K-pop. Maar ze zijn dus niet echt Koreaans. Dus dan mag je dat blijkbaar niet zeggen dat het een K-pop band is. Enfin, het is heel ingewikkeld allemaal. Je hoort ze later vandaag nog voorbij komen met Animal. Dit is dan weer echt een K-pop band. Ja, niet Coldplay, maar wel BTS en hun samenwerking in My Universe.

0: op de klok.
1: En goed nieuws, want momenteel staat er geen enkele file op de Vlaamse snelwegen. Er staat wel een file in Farming Simulator. Dat is het spel waarin je zo een boer speelt. En vooral ook het spel dat Stefanos uit Genk momenteel aan het spelen is. Ik heb met hem een weddenschap. Als hij 5 velden kan beplanten in dat spel voordat de klok 12 uur slaat, hè, dus voordat de dag voorbij is, dan krijgt hij van mij de laatste woorden van deze uitzending. Zo niet, dan is het gewoon aan mij zoals normaal. En hij stuurde net door dat hij op weg is naar het volgende veld, veld 79, om daar te gaan zaaien. Geen idee wat het wil zeggen, maar succes, man.

0: Imagine Dragons. Als jij deze avond zit te piekeren over het bedrag op je bankrekening, je bent niet alleen. Nee, want onze politici in Brussel die zijn momenteel exact hetzelfde aan het doen, maar dan met waarschijnlijk iets heel veel meer nullen. Want Bart Wever en Co, je weet het, die zoeken miljarden. En overwegen dan op wat we allemaal kunnen of zouden moeten besparen. Al dan niet extra belastingen. Het is ontzettend moeilijk, dat weet je. En ik dacht, hé, maar misschien kunnen wij gewoon een handje helpen. Niet door zelf te besparen in onze portefeuille, dat doen we al genoeg. Maar met een paar heel specifieke, simpele besparingsmaatregelen. Waarmee we, allez, volgens mij, toch heel veel kunnen besparen. Ik vertel het je zo meteen.
1: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger, let her go. Vandaag in het nieuws, de begrotingsoefening voor de federale regering wordt gigantisch moeilijk, maar het is mogelijk. Die woorden sprak onze premier Bart De Wever uit. Nu, er moet bespaard worden op het geld, op de uitgaven, dat weten we. Maar op wat kunnen we nog besparen? In plaats van te knippen in al die belangrijke dingen, heb ik drie dingen bedacht waar we nu mee moeten stoppen.
2: Nummer 1.
1: Mensen die te traag naast elkaar wandelen op de dijk van de zomer geweest of in een winkelstraat of zo. Oh, verschrikkelijk. Gewoon een boete per kilometer per uur dat je onder het wandelgemiddelde zit. Dat is meteen al een groot stuk opgelost in de begroting.
2: Nummer 2.
1: Groepsactiviteiten op het werk. Ik zweer het u, niemand wil toch oprecht zo'n teambuilding, padelinitiatie met alle collega's. Oh, verschrikkelijk. Stort dat budget gewoon door naar de staatskas.
2: Nummer 3.
1: Mijn eigen abonnement op de sportschool. Ja, ik ben er dit jaar exact al 1 keer geweest. En we zijn in september. En die ene keer was om te vragen waar de sleutels waren van de kleedkamer. En ik ben daarna gewoon terug naar huis gegaan zonder sporten. Dus, de begroting is gered. Wij zijn blij. Bartje is blij. En goede muziek op de radio. Het leven is soms eenvoudig. Dit is Alesso en In Your Eyes.

0: En zo is het wijze woorden van Mark Amber in zijn Good To Be. Het gat in de begroting, dat heb ik daarnet proberen oplossen. Maar het is eigenlijk niets in vergelijking met de financiële kater van Tom. En Tom, goedenavond, vertel eens. Want jouw gat in je persoonlijke begroting is eigenlijk dankzij of door, moet ik liever zeggen, onze foute party.
1: Een paar jaar geleden, als de foute party was in Antwerpen, daar heb ik mij ondertussen nu mijn vrouw leren kennen.
0: Allee, proficiat.
1: Ja, dank u, dank u.
0: En weet je nog wat jullie aan hadden, allebei?
1: Ja, ik begrijp nog altijd niet dat ze verliefd geworden is op mij op die moment. Maar kijk, het is gelukt.
0: Het is daarom dat ik het vraag, omdat je meestal niet je meest mooie outfit, laten we het zo zeggen, aan hebt dan.
1: Ja, nee. Ik dacht, ik doe een keer volledig zot en ik had een Schotse rok aan en een plastron van de clown en nog een beetje van alles door elkaar.
0: Maar ik heb je onderbroken. Je ging je verhaal vertellen.
1: Ja, en vanaf dan is een beetje de vonk stilletjes aan overgeslagen. En ja, kijk, ondertussen van het jaar op 8 augustus zijn we getrouwd.
0: En het gat in de begroting dat gedicht moet worden is?
1: Is het trouwbudget.
0: Ja, dat begrijp ik. We hebben net al het gat in de gewone begroting gedicht, alleen die van de federale regering. Maar ik denk dat voor dat gat we waarschijnlijk nog iets meer zullen moeten besparen, Tom.
1: Ja, ja. En sindsdien zijn we ook iedere keer al naar de foute party gegaan. Dat is ook een vaste ding in onze agenda, dus ja.
0: Als je de volgende keer op de foute party een zatte schot ziet lopen met een schone naast hem, het is waarschijnlijk Tom uit Enderleeuwen.
1: Waarschijnlijk. Ja,
0: ondertussen
1: het niet
0: over. Ah, kijk. Geniet nog van jullie huwelijk. Ik stel voor, ja, als de luisteraars sympathie hebben, kunnen ze misschien een crowdfunding opstarten om het gat in jullie begroting te dichten. Maar ik wens je wel heel veel geluk en we zien elkaar dan op de volgende foute party.
1: Ja, zeker.
0: Fijne avond, Tom.
1: Ja, fijn.

0: Goedenavond, 1 over 11. Nieuws hoor je van Bart.
1: Goedenavond. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil het aantal gemengde patrouilles versterken. Dus dat zijn dus patrouilles met politie en militairen. Dat heeft hij gezegd nadat er vanmiddag in het station van Brussel-Zuid een man van in de 20 werd opgepakt met een geladen Kalashnikov. De man kwam mogelijk uit Noord-Frankrijk. Het is een patroon dat we de laatste tijd wel vaker tegenkomen. Dat zegt gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
2: Het is een fenomeen waar politiediensten, veiligheidsdiensten en ook de procureur voor gewaarschuwd heeft en waar we nu een heel concreet bewijs van zien, namelijk dat jonge criminelen uit het noorden van Frankrijk naar ons land komen om dan hier hand- en spandiensten te verlenen, ofwel om aanslagen te plegen ofwel om drugs te verkopen.
1: Het gaat dan vooral om mensen uit de Noord-Franse stad Rijssel. De Duitse autobouwer Volkswagen wil de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat heeft Volkswagen zelf bekendgemaakt. Eerder raakte er al bekend dat er al 50.000 jobs geschrapt zouden worden. In totaal moet zo 15% van alle werknemers vertrekken. De besparingen zijn het gevolg van onder meer de toenemende concurrentie en ook de technologische veranderingen binnen de auto-industrie. In Duitsland moeten er ook 4 fabrieken sluiten. En in de hoogste klasse van ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk. Anderlecht klimt zo naar plaats 10 in de stand. Kortrijk blijft laatste met 0 punten. En ook AA Gent won met 1-0 van OH Leuven dan. Gent pakt 12 op 12 en staat bovenaan samen met Charleroi. OH Leuven heeft 0 punten op 12 en staat onderaan bij KV Kortrijk. Vannacht is het bewolkt bij minima rond 19 graden. Morgen begint droog. Daarna krijgen we buien bij maxima tot 23 graden.
0: En onderweg staat er geen enkele file. Music. Liam van Haverbeke. Het is belangrijk om vrienden te hebben met groene vingers. Echt waar? Waarom, dat hoor je zo meteen.

heb jij wel genoeg vrienden? Dan bedoel ik vrienden met groene vingers. Dus niet gewoon heb je nog vrienden, maar vrienden met groene vingers. Zo van die mensen, je kent ze wel, die in het weekend voor hun plezier putten zitten te graven in de Nof. Als dat het geval is, als jij een paar van die vrienden hebt, of zelfs maar één, nodig die dan uit bij jou thuis in de tuin. En zegt, oh, mijn tuin die moet dringend omgewoeld worden. Want er is een bepaalde gast in Denemarken die precies dat heeft gedaan. En die is nu, ja, die is officieel binnen. Die moet nooit meer gaan werken. Je hoort het naar deze Dilemma.

Als je net luistert, we moeten het even hebben over mensen die graag tuinieren. Ja, ik heb zelf geen groene vingers. Ik zou het wel willen, maar ja, voorlopig heb ik er nog geen tijd voor gehad. En ik woon ook op een appartement, dus dat is wat onhandig. Maar in Denemarken is er een gast die een nieuw terras wou aanleggen. En is aan het graven daarvoor, hè, uiteraard. En plots botst hij op een vreemd, een soort hard geluid. En hij graaft en hij graaft. En wat ziet hij daar liggen onder de grond? Een gigantische hoeveelheid aan zilver. Ja, meer bepaald 18,5 kilo puur zilver zat gewoon in de grond. Het zijn 700 oude vikingmunten. Lagen dus tussen zijn potgrond en kapotte kasseien. Maar dus, als je wat krap bij kas zit, vergeet op de lotto spelen. En graaf gewoon eens een put in uw tuin. Je weet maar nooit. Ik zelf heb nog geen schatten gevonden, jammer genoeg. Als kind in de tuin van mijn ouders heb ik ooit eens een piket opgegraven. Dat is zo een haring van een tent. En een paar pissebedden ook, maar voor de rest niets waardevol. Maar wat is het raarste of meest kostbare dat jij ooit hebt gevonden tijdens het graven? Laat maar eens weten in de Q.

eerlijk is eerlijk. K-pop of niet? Like an animal. Het is wel eens schijf, hè, deze Animal van Cat's Eye. In Denemarken heeft een man onlangs 700 oude vikingmunten gevonden van puur zilver tijdens het graven in zijn tuin. De man moet waarschijnlijk nooit meer gaan werken nu. Robbe uit Bree die heeft ooit eens een volledige kruiwagen opgegraven toen hij zijn tuinhuis aan het zetten was. What the fuck? Ja, op zich ook wel handig, hè, Robbe. Dan moet je geen kruiwagen meer kopen, natuurlijk. Peter uit Exmuiden die heeft ook ooit eens een oude medaille opgegraven, stuurt hij, uit de Eerste Wereldoorlog. Hey, dat is wel heel cool. Zou ik zeker en vast ook bijhouden, Peter. En Gregory uit Oostende, hij gaat er waarschijnlijk niet rijk van worden, want wat hij heeft opgegraven is ooit eens een skelet van een konijn en een chupa chup lekstok. Ja, die zou ik niet meer proberen opeten, Gregory.

de medische wereld noemen ze dat gewoon hartproblemen, maar de definitie van Damiano David is wel een pak mooier natuurlijk. Born with a broken heart. Daarom is het bijna 11:30 op de klok. Een hele fijne avond. Je luistert naar de late night van Q Music. En goed nieuws als je dat doet vanuit de auto, want er staat momenteel geen enkele file van langer dan 5.

zometeen gaan we live over naar Genk. Daar zit luisteraar Stefanos momenteel Farming Simulator te spelen. Dat ken je misschien wel, dat soort computerspel waarin je een boer moet spelen. Noem het gerust Farmville op steroïden. We hadden een weddenschap. Als hij 5 velden kan beplanten, of bezaaien liever, hè, voordat de klok 12 uur slaat, voor de dag voorbij is, dan krijgt hij het laatste woord van vandaag op de radio. Je hoort het iets voor 12 uur, dus hier bij Q-Music. En na Just a Little, wat je net hoorde, nog meer kleine beetjes, maar dan van Tom Grennan. Dit is A Little Bit of Love.

Miley Cyrus die heeft ons een nieuwe muziek beloofd. En die komt er waarschijnlijk vannacht zelfs al voor een stukje aan. Ik vertel het je zo meteen. Eerst de meest iconische clubhit van de laatste 20 jaar. Allee, vind ik toch, hè. Van, hoe kan het ook anders, twee hitmachines. Flo Rida en Mr. David Guetta met Club Can't Handle Me.

0: album van Judith.
1: Yeah, I try, I try.
0: You did not sign up for this.
1: Oh, I try, I try.
0: Miley Cyrus die heeft eergisteren, dinsdag, haar 10e album aangekondigd. Jesus, wat een carrière heeft die vrouw al. Bass Persuades, Persuades. Mijn Engels is niet zo top, maar zo heet het album. Met daarop 10 nummers. Ze komt uit binnen 2 weken, 18 september. Dat zegt ze zelf toch op Instagram. En haar naam, zag ik toen ik het aan het bekijken was daarnet, heeft ze ook veranderd op Instagram, namelijk naar Miley. Ja, dus zonder de Cyrus, die laat ze weg. Ik had stiekem gehoopt op Henna, als nieuwe naam, hè, van Henna Montana, maar goed. Vannacht gaan we het al horen, want morgen, of ja, dus straks, hè, binnen een paar minuten om 12 uur, zou er ook al een nieuw nummer van op dat album gereleased worden. Ik ben ontzettend benieuwd, maar voor nu moeten we het nog doen met deze End of the World.

0: Boozy en a Bar Song. We hebben vandaag het gat in de begroting opgelost. Geen dank. We hebben ook een kruiwagen gevonden in de tuin van Robbe. Dus ik denk ja, dat we zowat alles hebben gedaan. En zometeen na 12 uur, dan hoor je Matthias van de Q-Academy. Hij heeft heel veel leuke dingen voor je in petto. Dat heeft hij net al verteld. Maar eerst ja.
1: Ah ja, nog één ding.
0: Want dat is voor na 12 uur natuurlijk. Eerst moest ik nog iets checken. Voor 12 uur, namelijk bij een jonge luisteraar uit Genk. Een grote fan van Q-Music, dat is heel leuk. Maar vooral ook van het spel Farming Simulator. Goeie avond, dag Stefanos.
2: Hey, dag Lian.
0: Alles goed met u?
2: Ja, heel goed.
0: Heel goed, oei oei oei, ik hoor enthousiasme in uw stem. Vertel het ons, Stefanos. Is het gelukt om jouw, ja wat was het weer, 5 velden in Farming Simulator helemaal te bezaaien?
2: Het is mij helemaal gelukt.
0: Hey, proficiat man.
2: Dank u.
0: Hoe lang heb je erover gedaan?
2: Ah, wel, omdat er ook kleine velden waren, heb ik ook natuurlijk ook wat geluk gehad. Had ik ook een beetje wat tijd van tijd kunnen rekken. Mm-hmm. Wat een beetje wat ja, de zaaimachine verder wil een beetje gaan tanken. Dus als ik het een beetje tel, toch wel een uur tijd heb ik het toch wel klaar gekregen.
0: Op een uurke?
2: Ja.
0: Allee, daar gaan we in een spanningsboog. Ik doe dat hier wel om een beetje spanning te creëren in mijn programma, hè, Stefanos? Nee, maar het is u ontzettend gegund. Je hebt dan ook wat tijd gehad natuurlijk om na te denken over die fameuze laatste woorden die jij zo meteen mag uitspreken.
2: Oké, is goed.
0: Heb je al een idee ongeveer wat je gaat zeggen? Ja.
2: Ja, ik heb een idee, ja.
0: Oké, perfect. Dan mogen we dat nu vertellen aan de wereld.
2: Oké, ik zou gewoon eindelijk zeggen, als jullie ooit, ook ooit van plan zijn om dat spel gewoon te spelen, stel gewoon dingen niet uit. Want dat is het probleem dat ik vaak gehad heb. En ja, gewoon schrijf het bijvoorbeeld ergens op of stel zelf gewoon doelen in en dat je weet, lukt het je wel.

0: middernacht. Goedenavond, het nieuws krijg je van Bart.
1: Goedenavond.
2: Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil het aantal gemengde patrouilles, dat zijn patrouilles met politie en militairen, in ons land versterken. Dat heeft hij gezegd nadat er vanmiddag in het station van Brussel-Zuid een man van in de 20 werd opgepakt met een geladen Kalashnikov. De man kwam mogelijk uit Noord-Frankrijk, een patroon dat de laatste tijd wel vaker terugkomt. Dat zegt collega Farouk Ashkenaz.
3: Het is een fenomeen waar politiediensten, veiligheidsdiensten en ook de procureur voor gewaarschuwd heeft en waar we nu een heel concreet bewijs van zien, namelijk dat jonge criminelen uit het noorden van Frankrijk naar ons land komen om dan hier hand- en spandiensten te verlenen, ofwel om aanslagen te plegen ofwel om drugs te verkopen.
2: Het gaat dan vooral om mensen uit de Noord-Franse stad Rijssen liever. De Duitse autobouwer Volkswagen wil de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat heeft Volkswagen zelf bekendgemaakt. Eerder raakte er al bekend dat er al 50.000 jobs geschrapt zouden worden. In totaal moet zo 15% van alle werknemers vertrekken. De besparingen zijn het gevolg van onder meer de toenemende concurrentie en ook de technologische veranderingen binnen de auto-industrie. In Duitsland moeten er ook 4 fabrieken sluiten. En in de hoogste klasse van ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk. Anderlecht klimt zo naar plaats 10 in de stand. Kortrijk blijft laatste met 0 punten. En ook AA Gent won met 1-0 van OH Leuven dan. Gent pakt zo 12 op 12 en blijft bovenaan staan, samen met Charleroi. OH Leuven heeft 0 op 12 en staat onderaan bij Kortrijk. Vannacht is het bewolkt bij minima rond 19 graden. Morgen begint droog. Daarna krijgen we buien bij maxima tot 23 graden.
0: Dankjewel, Bart.
4: Music. Q Academy. Matthias Stojanov.
0: Els van Doesburg die wil dat er meer baby's gemaakt worden. Ja, allemaal goed. Maar zet de radio dan wel even af, hè, mannen.

Freya Sky, haar nieuwe single komt eraan en over 2 weken wordt die op ons losgelaten. En nu het intussen al vrijdag is, is er ook van een andere grote ster muziek gedropt. We gaan zo meteen eens luisteren naar een van die nieuwste nummers van Ellie Goulding. Maar we doen dat wel pas na Milk Inc. en na deze prachtige song van Gavin James. Dit is een live versie, Back You.

is gezet voor deze 4e september. Het is bijna half 1 eigenlijk, dik 20 over 12 nog maar, op een vrijdag. En dat wil dus zeggen dat ik nieuwe muziek heb voor jou. En vandaag komt die van Ellie Goulding, een hitmachine die je wel kent van deze. Echt wel een van haar bekendste nummers, denk ik. Maar deze moet ook niet onderdoen. Je kent haar ook wel van heel veel samenwerkingen met Calvin Harris, of toch een paar zeer memorabele. Maar zij heeft nu dus een nieuw album gedropt vannacht. I Know Too Much heet het. En Nobody Dances, dat is een van de dikke hits daarop. Die viel me meteen op en

kan het nu jammer genoeg nog geen hartje geven. We moeten eerst nog aan Ellie vragen of ze wel Q-topschijf wil worden. Maar dat zal wel geen probleem zijn. See you in de Q-top 40, Ellie. Maar nu Desha en daarna muziek van iemand die zelfs nog in de gevangenis heeft gezeten. Bijna half

0: Halsey en de Chainsmokers. Een fun factje. Halsey, haar echte naam liever, is Ashley Nicolette Franchipan. Ja, leuk om te weten, vind ik. Zij heeft niet in de gevangenis gezeten, maar de man die er nu aankomt, echt wel. Hij heeft een heel verleden in het drugsmilieu en zo. Maar hij is wel schoonetjes gereïntegreerd. En maar goed ook, want anders had ik nu te weinig muziek om vandaag voor jullie te spelen. Dit is Jelly Roll en zijn positieve hit I'm Good.
1: Matthias Stojanov.

Enrique Iglesias, misschien wel mijn favoriete Spanjaard. Met Súbeme la Radio. En ik wil jou heel graag eventjes iets vragen. Namelijk of je misschien heel toevallig een crush hebt of een oogje op een van deze mannen. Luister goed. Tobey Maguire, Andrew Garfield of Tom Holland. Als je toevallig een oogje hebt op een van die drie mannen, Tobey Maguire, Andrew Garfield of Tom Holland, laat het dan even weten in de app van Q. Want in dat geval heb ik misschien wel heel goed nieuws voor jou. Dat is voor zometeen allemaal. Eerst Rihanna en DJ Licious en Milo met Forever Young. 20 voor 1.

Alex Warren met Emerald Eyes, onze Q-topschijf deze week. En ik vroeg jou net of jij toevallig een crush hebt op Tobey Maguire, Andrew Garfield of Tom Holland. Drie zeer bekende Amerikaanse acteurs zijn dat. Joni uit Haaltert, die zei mij alvast dat hij Tom Holland wel ziet zitten. Ja, het is geen toeval dat ik je deze drie vraag, want zij hebben alle drie al de rol van het Spider-Man gespeeld. En de kans is deze maand echt wel groter dan ooit dat je een van hen tegen gaat komen in je eigen huis. En ik weet het, het klinkt als een droom. Maar geloof me, het is eerder een nachtmerrie. Over een dikke 5 minuutjes, alles erover. Maar eerst Tiësto en Ava Max.

Douwe, Bob en Mo maakten samen Nog Even Blijven. Ja, Spider-Man in je huis. Ik heb zo net iets verkondigd en de app die ontploft hier bijna. Nee, je kan geen meet and greet winnen met Spider-Man bij Q. Denk ik. Maar het is september. En dat betekent, volgens Natuurpunt, dat er weer veel meer spinnen in je huis gaan zitten. En dat is omdat de mannetjes nu op zoek zijn naar vrouwtjes om mee te paren. Dus voilà, ik hoop voor jou dat er misschien toch ergens een knappe Spider-Man tussen zit. En anders niet dooddoen, hè? Gewoon buiten zetten. Dit is Mabel, Don't Call Me Up bij Q. Het is bijna 1 uur.

0: dancing gaan we de nacht in. Het is 1 uur 's nachts.
1: Music. Q Academy, Matthias Stojanov.
0: En 11 weken lang op nummer 1 staan in de Q Top 40, dat is niet voor iedereen weggelegd, maar wel voor Shakira.

haar nieuwste nummer en ook enorm emotioneel. Maar het is toch altijd fijn om goede muziek te krijgen van supersterren. En er is trouwens nog een superster die veel in de studio zit weer deze dagen. Anne-Marie, ze heeft dat gedeeld op Instagram. Dus ja, misschien krijgen we van haar wel sneller muziek dan we denken. Deze maakte ze met Clean Bandit. Dit is Crybaby.

0: Max en Andy Grammer. Tegenwoordig zijn er heel veel concerts met dresscodes en zo. Dat is mij opgevallen en ja, daar zijn dan zo ongesproken regels. Maar het is toch best dat je er, ja, dat je er toch maar aan houdt. Of ja, je valt toch een beetje uit de boot. Bij de K3 Originals bijvoorbeeld was het zo dat je in thema van een van hun nummers gekleed moest komen. Of bij de Together Together Tour van Harry Styles. Ja, daar draag je maar best een das. Of je krijgt zijn fans allemaal over je heen. Dat heb ik zelf trouwens ook gedaan in Amsterdam. Toen. Maar de speciaalste is misschien toch als je naar een concert gaat van een bepaalde Amerikaanse rapper, Pitbull. Ja, die is vrij tot zeer kalend, draagt vaak een zonnebril. Dus zijn fans die dragen op zijn concerten allemaal baldcaps en zonnebrillen. Ja, je moet dat maar eens opzoeken. Het lijkt wel een publiek vol kalende vaders. En hier komt hij met Neo en Give Me Everything by Q.
1: Not working hard, yeah, right, picture that with a Kodak, or better yet, go to turn.

Magnetic van de Bausa. Het was mijn summer anthem. En ik ben eigenlijk al heel benieuwd wie het summer anthem van 2027 gaat maken. Ik zou alvast heel verrast zijn als het deze Louis Capaldi is.

0: Sabrina Carpenter met haar Espresso. En ik weet niet of het aan mij ligt, maar ik hou heel hard van trouwfeesten. Niet per se voor het gratis eten en drinken. Allee, ja, daarom ook wel. Maar vooral omdat daar toch ja, een bepaalde soort aan klassiekers gedraaid worden altijd. En ik wil heel graag van jou weten welke dansplaten of meezingers er voor jou echt niet mogen ontbreken op de dansvloer bij een bruiloft. Laat dat even weten in de app van Q. En misschien speel ik er zo meteen wel eentje voor jou.
1: Matthias Stojanov.

Mr. Teddy Swims. Of Mr. Know-it-all, als hij zo genoemd wil worden. Ik denk niet dat hij veel gespeeld zal worden op de dansvloeren van bruiloftfeesten. Maar er zijn wel een paar andere hele goede opties, zoals bijvoorbeeld Jonas uit Evergem laat weten, ja, de Connemara. Ik begin spontaan rond te kijken of hier nergens een serviet in de buurt ligt. Fantastisch toch? Elisabeth uit Ieper, die zegt dan weer voor mij, moet op elk trouwfeest de Indianendans gespeeld worden. Ja, alleen ga ik hier niet beginnen dansen, Roes. Ik ga je moeten teleurstellen. Maar het is ook wel een toppertje. Maar welke er ook vaak gestuurd is in de app, is niets minder dan een echte hit van Kate Ryan. En de dag dat ik met mijn lief trouw, spelen we hem zeker ook. Ja, haal je kniezwengel maar boven. Het is hoog tijd om mee te zingen. Tijd voor

Dat is haar. Ik ga ze morgenavond of komende avond, vrijdagavond eigenlijk, live zien op Krammerok in Stekenen. Ja, dat gaat een dik feestje worden. En LSO en Nate Smith, die weten ook alles van dikke feestjes. Dit is I Like It en zometeen Stella Lefty.

Inderdaad, we gaan alleen maar voorwaarts. De nacht die is meedogenloos en tikt verder door. Ik heb voor 2 uur nog Ed Sheeran voor jou. Die komt er na Offenbach.